0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals discussie.
1: Hoe kun je als bestuur zodanig inrichten dat je mogelijk beter je vrijwilligers bij je binnenkrijgt? We hopen dat het resultaat gaat opleveren.
0: Muziek.
2: Die Rhodes doen ze dan het best of zo. Die microfoon had zo hoog. En dat is op zijn tenen staat om erbij te komen.
3: Maar je kan hem ook gewoon lager zetten.

0: www.zfm.nl/luister. Twente FM Nieuws.
1: De Tweede Kamer wil voorlopig geen extra zieke Palestijnse kinderen uit Gaza naar Nederland halen voor medische behandeling. Volgens Trouw is een voorstel om meer kinderen snel te evacueren van tafel geveegd. Wel moet minister Sjoerdsma na de zomer met een plan komen. Tot die tijd blijft het bij de 5 kinderen die al in Nederland zijn. De uitbraak van het Hantavirus is officieel voorbij. Dat meldt de Wereldgezondheidsorganisatie. In totaal raakten 13 mensen besmet. 3 van hen, onder wie 2 Nederlanders, overleden aan de gevolgen van het virus. De uitbraak begon eerder dit jaar aan boord van een Nederlands cruiseschip. Goed nieuws voor Rotterdamse weggebruikers. De Erasmusbrug gaat vanmiddag om 4 uur weer helemaal open. De brug was de afgelopen weken dicht vanwege groot onderhoud, waardoor de automobilisten moesten omrijden en er veel verkeershinder was. Inwoners laten aan Rijnmond weten blij te zijn met de heropening. En de veelbesproken bruiloft van Taylor Swift en Travis Kelce is bijna zover. En inmiddels is ook duidelijk waar en wanneer het feest plaatsvindt. Ze geven elkaar morgen het jawoord in Madison Square Garden in New York. En de ceremonie zou om 5 uur lokale tijd beginnen. Voor de bruiloft worden meerdere straten in Manhattan afgesloten. En dan nu het weer van Weer Online. Vannacht is het helder en daalt de temperatuur naar een graad of 13. Morgen overal droog en zonnig. Aan de kust worden 20 graden en in het binnenland maximaal 24. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Het is zomer in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. De nachtdienst.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Nou, het mooiste is natuurlijk vinyl. Want het is altijd weer, als je zo'n ding uitpakt voor het eerst, dat je denkt, oké, nu is het echt.
0: Discussie.
2: Discussie gesloten, lijkt me.
3: Ja, maar die vetbak kun je ook trappen.
2: Nee, die vetbak kun je trappen, maar je kunt ook gewoon rijden.
3: Oh, is dat zo?
2: Ja, zeker.
3: Oh,
2: ja.
0: En Twentse cultuur.
4: Nou, ik denk dat het ook wel goed is dat mensen beseffen dat je met cultuur natuurlijk ook de gemeente helpt om bepaalde doelen te bereiken, hè, die ze zich hebben voorgenomen.
0: Stream je favoriete radio exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister. Twente FM Nieuws.
5: Bij het hoofdkwartier van de Verenigde Naties in New York heeft een man zichzelf in brand gestoken. Volgens Amerikaanse media had hij vermoedelijk een Tibetaanse vlag bij zich en ging het mogelijk om een protestactie. De man is in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht. De politie onderzoekt wat er precies is gebeurd. Een verpleegkundige uit Vianen mag nooit meer in de zorg werken. Het Tuchtcollege heeft hem uit het beroepsregister geschrapt vanwege zijn alcoholverslaving. De man verscheen meerdere keren onder invloed op het werk en stal medicijnen van zijn werkgever. Volgens het Tuchtcollege bracht hij daarmee de veiligheid van patiënten in gevaar. De Franse zanger Patrick Bruel is opnieuw beschuldigd van seksueel geweld. 3 vrouwen hebben aangifte tegen hem gedaan. 2 beschuldigen hem van verkrachting en 1/3 van aanranding toen ze minderjarig was. Vorige maand werd Bruel ook al aangeklaagd. De zanger ontkent alle beschuldigingen. Ja, en wetenschappers denken te weten waarom Antarctica al miljoenen jaren eerder bedekt raakte met ijs dan de Noordpool. Uit onderzoek blijkt dat het land daar langzaam omhoog kwam, waardoor sneeuw en ijs konden blijven liggen. Zo ontstond zo'n 24 miljoen jaar geleden de eerste grote ijskap, terwijl dat op de Noordpool pas veel later gebeurde. En dan nu het weer van Weer Online. Het is vrij helder en droog. De temperatuur ligt tussen de 11 en 16 graden. 'S Ochtends is er afwisseling van wolken en zon. Het wordt 21 graden aan zee en 24 graden landinwaarts. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Het is zomer in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. De nachtdienst.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Toen kreeg Battle een hersenstam-infarct.
2: We waren in het begin best wel druk met de band. En toen kwamen ineens dat mannengriepen tussen.
0: Discussie.
3: Dan kom je op de lijn, ga je met ons in gesprek. Dan heb je demonstratierecht. Maar je blijft met je vingers van andere mensen af. En je gaat andere mensen ook niet bedreigen om je zin te krijgen.
0: En Twentse cultuur.
4: Een krantenartikel hebben we gehad van Orgelman Benno is cultureel erfgoed. Ja, nou ja, hier zit hij dan.
0: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister. Twente FM Nieuws.
5: Goedemorgen, ik ben nog Johanna Meijs. Defensie gaat tientallen miljoenen euro's investeren in het Amsterdamse dronebedrijf Intelik. Dat software maakt om drones te besturen. Volgens het AD wil Defensie daarbij voor het eerst de optie op een zogenoemd gouden aandeel. Daarmee kan de overheid meer grip houden en voorkomen dat het zomaar in buitenlandse handen komt. In het zuiden van Frankrijk woedt nog altijd een grote natuurbrand. Duizenden mensen, onder wie veel campinggasten, zijn geëvacueerd. Zeker 3 campings zijn ontruimd en honderden bungalows zijn door het vuur verwoest. De brandweer probeert de brand met blusvliegtuigen en helikopters onder controle te krijgen. Portugal heeft zich na een zenuwslopende slotfase geplaatst voor de 8e finales van het WK. Gonzalo Ramos maakte in de 95e minuut de winnende 2-1 tegen Kroatië. Diep in blessuretijd leek Kroatië alsnog gelijk te maken, maar het doelpunt werd wegens buitenspel afgekeurd. Portugal neemt het nu op tegen Spanje. En voor Luka Modric zit zijn WK-loopbaan erop. De 40-jarige Kroaat speelde tegen Portugal zijn laatste wedstrijd op een wereldkampioenschap. De record international van Kroatië kwam uit op 5 WK's en speelde in totaal 202 interlands voor zijn land. En dan nu het weer van Weer Online. Het is vrij helder en droog. De temperatuur ligt tussen de 11 en 16 graden. 'S Ochtends is er afwisseling van wolken en zon. Het wordt 21 graden aan zee en 24 graden landinwaarts. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Het is zomer in Twente. Twente FM.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Ja, de muziek staat op één.
2: Maar ik heb wel de ambitie om echt een lijpe psychedelische show ervan te maken.
0: Discussie.
3: Dat perspectief, dat staat echt onder druk. Hè? Wonen, mijn werk, mijn opleiding. Zeker met de technologische ontwikkelingen als kunstmatige intelligentie.
0: En religie.
2: Zo staat Matthew Ward aan het begin, zoals dat toen heette, van de Jesus Music. En dat was toen echt een genre en tegenwoordig noemen we dat gewoon christelijke muziek.
0: Stream je favoriete radio exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister. Twente FM Nieuws.
4: Goedemorgen, ik ben Daphne van der Meijs. Een Tibetaanse man is overleden nadat hij zichzelf in brand had gestoken voor het hoofdkwartier van de Verenigde Naties in New York. Volgens de politie protesteerde hij tegen de Chinese overheersing van Tibet. Hij plantte eerst een Tibetaanse vlag op straat en stak zichzelf daarna in brand. De politie onderzoekt het incident. Het dodental door de zware aardbeving in Venezuela is opgelopen tot bijna 2600. Dat heeft de waarnemend president bekendgemaakt. De zoektocht naar overlevenden gaat nog altijd door. Volgens de Verenigde Naties worden mogelijk nog tienduizenden mensen vermist en zijn meer dan 50.000 gebouwen beschadigd of verwoest. Het Indonesische leger heeft het lichaam geborgen van een Amerikaanse piloot die in de provincie Papua werd doodgeschoten. De piloot vloog volgens de rebellen een toestel dat Indonesische militairen vervoerden. Na de schietpartij staken de rebellen het vliegtuig in brand. Het leger zoekt nog naar de 7 passagiers en naar de daders. En de WK-finale belooft een spektakel te worden. FIFA-voorzitter Gianni Infantino noemt de eerste halftime show ooit bij een WK-finale de meest onvergetelijke show ooit. Eerder werd al bekend dat onder andere Madonna, Shakira en BTS optreden. Volgens Infantino wordt binnenkort nog een grote naam aan de line-up toegevoegd. En dan nu het weer van Weer Online. Het is vrij helder en droog. De temperatuur ligt tussen de 11 en 16 graden. 'S Ochtends is er afwisseling van wolken en zon. Het wordt 21 graden aan zee en 24 graden landinwaarts. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Het is zomer in Twente. Twente.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Het is inderdaad een, het is een stevig stukje muziek.
0: Discussie.
2: Karpiet schieten, het geldt voor het vuurwerk, het geldt voor Sinterklaas. Er staan nog altijd tradities wat dat betreft onder druk.
0: En Twentse cultuur.
3: Hij natuurlijk ook nog het vlagon, hè, in Oortmarsum.
4: Ja. Oh ja, in Oortmarsum. Ja.
3: Het is eigenlijk moet dat altijd 8 vrijgezelle jongens weer van rond de 20.
0: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister. Twente FM Nieuws.
5: Goedemorgen, ik ben Frans van der Beek. In New York is een Tibetaanse man overleden nadat hij zichzelf in brand had gestoken voor het hoofdkwartier van de Verenigde Naties. Volgens de politie protesteerde hij tegen de Chinese overheersing van Tibet. Hij plantte eerst een Tibetaanse vlag op straat en stak zichzelf daarna in brand. Politie onderzoekt de zaak. Er is ruim 1,1 miljoen euro ingezameld voor de slachtoffers van de aardbevingen in Venezuela, laat het Rode Kruis weten. Ze roepen op om te blijven doneren omdat er nog maanden hulp nodig is en er een tekort dreigt aan schoon drinkwater en sanitaire voorzieningen. Door de aardbevingen zijn er zeker een paar duizend mensen omgekomen. De Tweede Kamer wil dat bestuurders die door roekeloos rijgedrag een dodelijk ongeluk veroorzaken, mogelijk nooit meer mogen rijden. Nu kan een rechter een rijontzegging van maximaal 5 jaar opleggen of 10 jaar als iemand eerder de fout inging. Het kabinet moet onderzoeken of een permanent rijverbod mogelijk is. Op het WK zijn weer 2 tickets voor de 8e finales vergeven. Portugal rekende in een spectaculaire slotfase af met Kroatië. De 2-1. Spanje won overtuigend met 3-0 van Oostenrijk. En daardoor wacht in de volgende ronde een kraker, namelijk Portugal tegen Spanje. En dan nu het weer van Weer Online. Vanmorgen is er een afwisseling van wolken naar zon en vanmiddag komen landinwaarts nog stapelwolken voor. Aan de kust is het zonnig, tot 19 tot 24 graden. En tot zover het AAP-nieuws.
0: Het is zomer in Twente. Twente FM, in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. De nachtdienst.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals discussie.
1: Hoe kun je als bestuur zodanig inrichten dat je mogelijk beter je vrijwilligers bij je binnenkrijgt? We hopen dat het resultaat gaat opleveren.
0: Muziek.
2: Die Rode Douze had dan het best of zo, die microfoon had zo hoog. En dat is op zijn tenen staat om erbij te komen.
3: Maar je kan hem ook gewoon lager zetten.

0: www.nl/luister.
1: Hey, monteur, Edwin Evers hier. Wil jij sleutelen aan de mooiste bedrijfswagens en de dikste trucks? Kom maar op. In Groningen, Drenthe en Overijssel zoekt Volvo en Renault dealer Nijwa naar nieuwe collega's. Ben je een starter, allrounder of switcher? Ga naar werkenbijnijwa.nl en misschien vind je jouw match. We gaan elkaar zien op een van de bedrijfsfeestjes van Nijwa.
2: Voor een fijne prijs met een grote groep vakantie vieren? Het kan op de vakantie- en kampeerboerderij van Recreatieverblijf de Roezeberg in Ootmarsum. De ideale locatie om met jong en oud te vertoeven en even tot rust te komen. Ook voor uitstapjes of introductiedagen is de Roezeberg het perfecte low-budgetadres. Er is plek voor groepen van 30 tot 90 personen. Meer informatie op deroezeberg.nl.
3: Bij Tuincentrum Borghuis in Deurlingen maak je van jouw huis een thuis. Met ongelooflijk veel tuin- en wooninspiratie op 25.000 vierkante meter. Het hele jaar door de mooiste planten en de nieuwste woontrends. En Tuincentrum Borghuis is iedere dag open. Tuincentrum Borghuis Deurlingen, ieder seizoen springlevend.
4: Twente FM Nieuws.
5: Goedemorgen, ik ben Frans van der Beek. Onder de zware criminelen die zijn veroordeeld voor moord of verkrachtingen met een lagere straf gekregen, omdat hun proces lang duurde. RTL heeft het uitgezocht. En die strafkortingen komen steeds vaker voor. Soms ging er 3 jaar celstraf vanaf. Voor veel slachtoffers is die lagere straf een klap in hun gezicht. Wie een zwaar ongeluk veroorzaakt, kan een rijontzegging krijgen van maximaal 10 jaar, maar dat moet langer, vindt de Tweede Kamer. Wie het helemaal bond maakt, zou de rest van zijn leven niet meer achter het stuur mogen. Kamerleden die met de motie komen vinden dat autorijden geen recht is, maar een verantwoordelijkheid. In Apeldoorn gaat de asielopvang en schoolgebouw voorlopig dicht. Er is asbest gevonden en dat moet eerst worden opgeruimd. Tientallen asielzoekers worden naar een andere plek gebracht. De noodopvang in Apeldoorn was ruim een maand open na felle protesten die soms uitliepen op geweld. Het Rode Kruis heeft al midden €1 miljoen opgehaald voor de noodhulp in Venezuela, waar ruim een week geleden een dubbele aardbeving was. Het dodental is opgelopen tot bijna 2600. De hulporganisatie roept op om te blijven doneren via Giro 5125. Geld wordt gebruikt voor bijvoorbeeld noodopvang en schoon drinkwater. En dan nu het weer van Weer Online. Vanmorgen is er een afwisseling van wolken naar zon en vanmiddag komen landinwaarts nog stapelwolken voor. Aan de kust is het zonnig, tot 19 tot 24 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
6: Het is zomer in Twente.
4: Twente FM, in samenwerking met 1 Twente.
6: Hier komt Twente samen.
4: Dankjewel
6: dat ook jij erbij bent.
4: Twente FM. Twente wordt wakker. Wim van Laar.

0: de Bauza, hier op Twente FM. En mij, net ik. Welkom, welkom, 9 over 7.
1: Dit is de Twente Ochtendshow. Twente wordt wakker.
0: Het is vandaag 3 juli. En vandaag op deze dag was het iets met Mercedes-Benz. Ja, Karel Benz. Die maakte een proefritje met zijn eerste auto in Mannheim. Een Benz 1886. Het is maar even dat je het weet.
1: Vandaag in het nieuws.
0: Op verschillende plekken in Twente kunnen problemen ontstaan bij langdurige en hevige regen. Dat blijkt uit onderzoek van de provincie Overijssel. In Almelo en omgeving zijn onder meer de politiebureaus en brandweerkazernes kwetsbaar. In Hengelo loopt het elektriciteitsstation Oelerisico. En in Enschede geldt dat voor de rioolwaterzuivering. Lees het na op 120.nl. En Twente Airport is definitief eigendom van een groep ondernemers. Dat hebben provinciale staten besloten. Ondernemers moeten wel eerst 3 miljoen euro investeren. En die moeten ze moeten zelf de financiële risico's dragen. Dat is dan afgesproken bij deze. Ik ben benieuwd. Remco Pasveer die keer terug bij FC Twente. De 42-jarige doelman uit Enschede die sluit het komende seizoen aan bij de eerste selectie. Hij gaat daar jonge keepers begeleiden als mentor. En het zwembad, het Diekman in Enschede, heeft donderdagmiddag officieel geopend onder luid applaus. En met de opening komt er een einde aan het tijdperk van de zwembaden Aquadroom en het Slagman. Vandaag zon en wolken, matige wind en 23 graden. Fijn dat je erbij bent. Het is de vrijdagaflevering. We gaan het hebben over onder andere de Wieso vanochtend. Over de triathlon in Holte. En meer zaken die ons raken.

0: Jeroen van der Boom en je bent zo.
1: Twente wordt wakker. Vandaag de dag dat.
0: Nou, het is 3 juli. Vandaag op deze dag 2008. Peter Damiaan wordt heilig verklaard door de paus. En 2005 de viering van het 750-jarig bestaan van Galingrad. Dan 2001 de Verenigde Vergadering van de Staten-Generaal van het Koninkrijk der Nederlanden. Die verleent toestemming voor het huwelijk tussen Prins van Oranje met Maxima Zaregeta. Die toestemming werd gegeven op deze dag in 2001. Dan 1972 voor het eerst in de... Of 1942 was dat... Die pak was er meteen, 1971. De KNVB en de clubbasis van de Nederlands betaalde voetbal... die sluiten definitief. Besluiten ze om 8 clubs tegen hun zin uit het voetbal te halen. Profvoetbal in dit geval. Onder andere AGOVV, Drenthe, Limburgia, RBC, ZFC. Er blijven 18 clubs over in de Eredivisie en 21 clubs in de Eerste Divisie. Schoonschip dus tijdens het betaalde voetbal 1971 op deze dag. Dan wordt Algerije onafhankelijk van Frankrijk 1962 en 1946 in Nederland. Wordt het eerste kabinet Beel beëdigd. De eerste normale naoorlogse regering na het noodkabinet van Schermerhorn-Drees. 1946 gebeurde dat op deze dag. Dan 1942 voor het eerst bombarderen Amerikaanse vliegtuigen doelen in Nazi-Duitsland. 1942 dus. En 1928 de Schotse zakenman, uitvinder en televisiepionier John Lodge Baird. Die voert het eerste geslaagde kleurentelevisie-experiment uit in Londen. Dan de eerste vrouw in de Tweede Kamer, Suze Groeneweg. Dat is in 1918 gebeurd.

En 1886 maakt Karel Benz in Duitsland, in Mannheim, een proefritje met zijn eerste auto. De Benz, 1886. Dan de top 40. Die was gedateerd op deze dag in 1994. Of maken we er 93 van? Dat doen we. 3 juli 1993 staat op het gedrukte exemplaar. En de binnenkomers als volgt. Can You Forgive Her van Pet Shop Boys komt binnen op 34. Op 33 Love Sees No Color van U96. Pinocchio van Pinocchio komt binnen op 29. En Remedy van de Black Crowes is de binnenkomer op 28. Op 25 komt binnen Ruud Jacot, Paul de Leeuw, Blijf Bij Me. Dat was de hoogste nieuwe binnenkomer. Maar er was ook een binnenkomer op nummer 38.

uiteindelijk wordt op nummer 32, staat 3 weken in de lijst. Is Captain Hollywood Project en All I Want. En die kwam binnen op deze dag in 1993 in de top 40 op nummer 38. Dan de top 3, Two Princes van de Spin Doctors op 3. Op 2, What Is Love van Hathaway. En op 1, I Can't Help Falling in Love van UB40. De nummer 1 van 3 juli 1993.

0: Het is Remy in van Sam Fender, Olivia Dean hier op Twente FM op deze, nou, vrijdagochtend. Jazeker, we gaan het hebben over de Wieso later in de show, want de Wieso is begonnen in Wieren. Ja, zeker weten. Even kijken hoor, wat gebeurt hier normaal in Wieren? Goed zo. We gaan ook nog naar Holten, naar de triathlon en we gaan bellen met wielenlegende Henny Kuiper, want de Tour gaat beginnen. Gisteren al de ploegenpresentatie en morgen gaat het allemaal van start in Barcelona. En straks gaan we model vliegen. Hoe zeg je dat? Modelspoor vliegen we ook, zeg maar. Dat is met de trein. Nou, in ieder geval, we gaan naar Mandeveen, want daar gaat het allemaal gebeuren komend weekend. En daar kun je gaan kijken hoe die modelvliegtuigjes de lucht in gaan. Straks ook eens trainnieuws.
1: Vennegoor Energiemanagement. Jarenlang pionier, nu de specialist in accu-opslagtechniek, zonnepanelen, autolaadpalen, energiemanagementsystemen en regeltechniek. Vrijblijvend gesprek? Kom naar Vennegoor Energiemanagement. Of kijk op vennegoorweerselo.nl. Onderdeel van de Vennegoor Installatiegroep.
2: De grootste zomersale van Duitsland bij XXX Loets in Norton en Salzbergen. Bespaar nu tot wel 77%. Ja, 77%. XXX Loets in Norton en Salzbergen. Mijn meubelzaak.
3: Sta je er wel eens bij stil met wie je het meeste huidcontact hebt? Het is niet je partner, niet je kind, ook niet je hond, maar je beddengoed. Gun jezelf daarom zachtheid. Gun jezelf kwaliteit. Ontdek hoe je beter kunt slapen met dekbed.com. Bekijk nu de website voor actuele acties. Dekbed.com. Bewust gekozen, heerlijk geslapen.
4: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan laat je misschien geld liggen. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com.
5: Zin in iets anders dan standaard uit eten in Barendrecht? Ontdek Naap, een authentiek Afghaans-Persisch restaurant met huisgemaakte smaken en onze cultuur aan tafel. Even spieken wat er op het menu staat en meteen een tafel boeken? Ga naar naaprestaurant.nl.
2: Nu tijdens de grootste zomeruitverkoop van Duitsland bij XXX Loets. Krijg nu met vouchers tot wel 25% extra korting. XXX Loets in Norton en Salzbergen.
6: Grote opruiming bij Modehuis Render in Alstetten. Scoor nu merkmode voor hem en haar. Met kortingen tot wel 70%. Modehuis Render. In Alstetten bij de kerk. 5 minuten over de grens bij Enschede.
7: Adverteer ook in Twente. En bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
0: 7:58, eerste hoogtepunt uit het nieuws.
8: Goedemorgen, ik ben Frans van der Beek.
0: Dag Frans.
8: In het centrum van Rotterdam is vanmorgen iemand neergeschoten. Slachtoffer is zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht. 5 mensen zijn opgepakt. In dezelfde straat in Rotterdam was gisternacht ook al een schietpartij. Honderden moordenaars en verkrachters hebben een lagere straf gekregen omdat ze lang op hun vonnis moesten wachten, heeft RTL uitgezocht. En dat is voor de slachtoffers een dreun, want ze vinden het oneerlijk. Een historisch moment voor de voetballers van Zwitserland. Ze hebben Algerije verslagen met 2-0. En daarmee won Zwitserland voor het eerst in 88 jaar weer een wedstrijd in de knock-outfase van het WK.
0: Dank wel, Frans. We gaan naar Frank. Frank, goedemorgen.
9: Goedemorgen, Wim. De gemeente Hengelo geeft jaarlijks ruim 9,2 miljoen euro uit aan kunst en cultuur. De Rekenkamer concludeert dat de financiële basis goed is geregeld, maar dat duidelijkheid ontbreekt over wat subsidies opbrengen. De gemeenteraad wil daarom betere afspraken over cultuursubsidies maken, zodat deze beter aansluiten bij gemeentelijke doelen. Jan Jans documenteerde tussen 1893 en 1963 vooral Twentse bouwstijlen. Bijna 1000 van zijn ongeveer 2000 werken zijn nu ondergebracht bij Museum Fabriek in Enschede. De architect legde regionale bouwtradities vast met oog voor detail om de karakteristieke Twentse bouwwijze voor het nageslacht te behouden. En Twente ambieert flinke groei tot 2050, 100.000 extra inwoners, 50.000 banen en 60.000 tot 80.000 woningen. De Twentse gemeente, provincie Rijk en Waterschap werken samen via de ruimtelijke ontwikkelstrategie. Dinsdagavond besprak de Hengeloze Raad het groeiplan. Coalitiepartijen zien dit als een essentieel voor de toekomstbestendigheid. De oppositie betwijfelt de haalbaarheid en betaalbaarheid. Heb ik nu het weer voor Twente. Vandaag wordt een dag met flink wat zon, soms wat sluierbewolking. Het blijft droog. Bij een matige noordwestenwind wordt het zo'n 23 graden. In het weekend blijft het ook zomers met zon en soms wat wolken.
0: Dankjewel Frank. We gaan even naar het wegdek. Wat is daar te beleven? Nou, er wordt er één gemeld. Dat is dat de Duitse grens dicht zit, staat hier. Is dat een nieuwe manier van melding? Hij wordt via de afrit en oprit omgeleid door een grenscontrole. Nou ja, volgens mij is hij er al, maar zo staat hij nu op de kaart. Dus hou er even rekening mee. Dat doen we dan ook maar bij deze, maar er staan nog geen file, dus dat scheelt. Voor de rest is het redelijk tot rustig. Houd even in de gaten, vanaf vanmiddag begint de zomervakantie. Kan het drukker zijn natuurlijk op de weg. Die waarschuwing wordt ook gegeven. Geen controles nog op dit moment, het is ruimbaan.

0: Het is de Zandloopster, het is Robert van Hemert hier op Twente FM, daarvoor die remix. En Zacht Crime vandaag droog, afwisseling van zonnewolken. Er is een zwakke, matige wind uit het noordwesten tot westen. En het wordt vandaag 23 graden, perfect temperatuurtje om te gaan. Zeg maar zandvolleyballen, hè? Hoe noem je het weer? Strandvolleybal, ja. In ieder geval festival te gaan doen. Hoe staat het ook alweer, Nick?
1: Vorige week direct met de gemeente kunnen schakelen. En ook met een ander evenement wat nog plaatsvindt, want er is ook nog een luchtkussenfestijn voor de jongste jeugd. Dus we maken daar een mooie combinatie van samen, zodat we het hele dorp bezet hebben. Ja, we hebben geluk gehad van alle onze leveranciers. Heeft eigenlijk iedereen gezegd van alles kan blijven liggen of kan blijven hangen. En ja, dus op die manier we hebben alle hekken ervoor gezet, zodat niemand naar binnen komt. En die hekken die gaan vanavond en morgen weer open. En we gaan de laatste puntjes op de i zetten. En dan gaan we morgenavond weer beginnen. Ja, ik denk dat het best een uitzonderlijke situatie is. Nou ja, daar kijk ik ook wel goed op terug in het contact met de gemeente. Ja, dat we het zo hebben kunnen doen. En dat ja, de waardering naar beide kanten is daarin ook wel uitgesproken. Nou, er liggen, moet ik goed zeggen, volgens mij 18 vrachtwagens. Dus dat is zeker een klus. En we zouden eigenlijk nog wat groter gaan dan de laatste jaren. Alleen, ja goed, doordat we het weekend verschoven zijn, zijn er ook een aantal teams die natuurlijk niet kunnen. Vanwege andere verplichtingen. Dus we kunnen het binnen de, ja, binnen de 10 velden die we hadden, kunnen we het houden. En op die manier kunnen we, ja, het evenement nog draaien zoals we graag willen.
0: Ja, en dat is mooi. Dat is in Tuberg in dit geval. Festival, beach, volleybal zal vorige week plaatsvinden vanwege dit. Is dat dus uitgesteld. Alles kon blijven liggen. En het gaat vanavond weer van start in het centrum van Tuberg.

0: Katy Perry, een beetje stil rond Katy Perry. Dat was een beetje de Taylor Swift, zeg maar, van een pak een beet 10 jaar geleden. Zullen we het daar maar over houden? Ja, dan gaan we het ophouden. We gaan naar Ina. Ina, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja, je hebt wat te melden. Dat gaat over mooie dingen. Dat gaat uit liefde gemaakt. Er is een mooie opbrengst. En vertel eens even, hoe zit het precies?
1: We hebben een tijdje geleden zijn we bij jou in de uitzending geweest. Dat hadden we verteld dat we dit kwartaal ons geld wilden geven aan de Immerkorf in Almelo. Voor kinderen die niet op schoolreisje kunnen, zodat ze toch een schoolreisje op school kunnen krijgen. En daar hebben we een mooie bedrag van €300 aan kunnen geven.
0: Dat is netjes. Hoe hebben jullie dat bij elkaar gehaald?
1: Haken, braaien, naaien. Gewoon echt mooie dingen maken. Bestellingen maken, van alles en nog wat. De ouderwetse Noorse sokken breien. En dat verkopen via internet, via mond op mond. Bij het Olifantje in Almelo, of in Wierden, hebben we een eigen hoekje. En door gewoon dingetjes te verkopen. Hebben we dit geld met elkaar gesproken. Gewoon ouderwetse handwerk.
0: Ja, ouderwetse handwerk. Helemaal te gek, echt waar, geweldig. Hey, en dat is al overhandigd, die bijdrage?
1: Ja, dat is gewoon overgemaakt. Ik ben niet van de grote checks en dat soort dingen, daar houden wij niet van. Dus gewoon, gewoon handje, contantje.
0: Kun je ook een check breien, hè?
1: Wat zeg je?
0: Een check breien of haken?
1: Ja, nee, dat zou kunnen, maar dat vind ik jammer van het karen. Weet je, maar het gaat ook niet om ons, weet je. Het gaat om in dit geval om die kinderen. En dan denk ik van, ik hoef niet met mijn snuffert op de foto. Ik heb zoiets, het gaat niet om mij. Weet je, we zijn met 50 dames. Iedereen is even belangrijk, dus er hoeft er dan niet één op de foto.
0: Ik begrijp het helemaal. Er zijn weer een paar nieuwe acties gaande. Tenminste, jullie hebben een aantal data dat er wat gaat gebeuren. Vertel eens even.
1: Ja, klopt. Onze goede doel is nu Stichting Only Friends in Twente. Nou ja, dat zit dan in Rijssen. En om dus dit kwartaal daar geld van elkaar te sprokkelen, staan we onder andere eind juli op de paardenmarkt hier in Enter. Met alles wat we hebben. En dan hebben we dus echt 3 kramen en van alles eromheen gevuld met handwerk. En dan echt mooi handwerk.
0: Oké, nou kijk aan. Dat gaat dan gebeuren. Even kijken, 30 juli, 5 september. Doen jullie nog wat? 8 september. Nou, we gaan de agenda nog wel even plaatsen. Dat komt helemaal goed. Ik vind dat jullie fantastisch werk leveren. Ina Eertink, geweldig.
1: Dat is
0: liefde gemaakt, hè?
1: Liefde.
0: Ja, precies. Ja. Ik bedoel maar. Hartstikke goed. Ik dank je wel, Ina. En een goed weekend alvast. Een greep uit de verjaardagslijst. Die zijn onder andere jarig vandaag op deze 3 juli. Het is Sjaak Zwart. De voetballegende wordt 88. Michel Polnareff, de zanger uit Frankrijk, wordt 82. Frans Bakker van Cadans wordt 74. Vince Clark van Erasure, jarig vandaag, wordt 65. Tom Cruise, jarig vandaag, de acteur. En Han van Eyck, zanger, deed ooit wat met Big Brother, is 64 geworden. En Vara Lyons is ook jarig vandaag. Die is actrice. Zij is actrice, moet ik zeggen, bij deze. Wordt 45 en 76 wordt Kees Tolk.

0: show dat ik wijzer was toen u hoort. Dat was 1990 alweer, zo lang geleden. Dat staat er dan weer bijgeprent. Vroeger heet dat. En die Kees Tolk, zangcoach, was hier ook nog. Is 76 geworden, we zeggen gefeliciteerd. En een mooie dag. We gaan naar Mandeveen. We gaan model vliegen, zoals het heet. Ja, hoe heet het eigenlijk precies, Han? Goedemorgen.
1: Goedemorgen overigens, Wim. Ja goed, het is inderdaad het modelvliegen. Het is dus het radiografisch op afstand besturen van vliegtuigen. In diverse soorten van zweefvliegtuigen, jets, gewone vliegtuigen. Dus al dit soort types.
0: Ja, hoe groot is het allemaal? Want het is volgens mij is het ook heel specifiek werk. Want probeer maar een vliegtuig te maken dat wil vliegen. Dat is niet 1, 2, 3 gedaan, hè?
1: Nee, dat klopt. Dat is wel een beetje werk. Maar tegenwoordig wordt er toch steeds meer kant-en-klaar aangeleverd. Dus dat de bouw al grotendeels gedaan is. Dat je alleen de elektronica nog in moet bouwen. Maar ja goed, en je kan het zo duur maken zoals je zelf wil. Dat is net als een auto kopen. Je kan een auto kopen van 1000 euro. Maar je kan er ook een kopen van 500.000 euro.
0: Ja, dat kan, ja. Je hebt het over jets. Dan de straalmotoren.
1: Ja hoor, ook met straalmotoren, maar ook met elektromotoren. Allebei dus. Die mogelijkheden bestaan inderdaad in het model vliegen.
0: Ja, hoe gaat het met de elektro? Dat geldt dan ook voor het grotere vliegen. Hoe is die voortstuwing dan als je een elektromotor hebt?
1: Er gaat dus een accu in en, die voor de tussentijds kan bijladen. En dan zit er bij een jet zit er echt een impeller in. Dus een motor in het modelgebouw, net als in een echte jet. En anders gaat het met een motor die van voorop als een propeller erop zit en die dus het model aandrijft.
0: Oké, tuurlijk, ouderwetse propeller. Moeten we ook niet vergeten. Ja. Ja, die zijn er ook nog.
1: Nee.
0: Ja. Heb je ook mensen met helikopters? Lijkt me ook gaaf.
1: Ja, die vliegen komende zondag onze open dag. Bij onze modelvliegclub in Mandeveen. En goed, daar komen mensen dus, of onze eigen club, die komen vliegen. Er zullen een aantal gastvliegers zijn. Er zullen ook mensen zijn die in onze club die demonstraties gegeven met heli's. Die zijn er ook bij. Nou goed, en daarnaast, ja, het wordt eigenlijk een hele complete dag voor de modelbouw. Want sinds dit jaar zijn we doen we een samenwerking met de Nijverheid uit Hengelo. Dat is een vereniging over modelvrachtauto's en boten. En met de miniatuurvereniging Twente. Dat is echt mensen die gespecialiseerd zijn op dingen met stoom. Stoomtrein en dergelijke.
0: Oh, dat is ook gaaf.
1: Zijn we echt met elkaar gegaan. Met z'n drie hebben we gezamenlijk elke keer een open dag georganiseerd. Op ieders eigen locatie. En nu zijn wij dit jaar, komende zondag zijn wij aan de beurt. En dan zijn hun ook aanwezig, maar dan ligt de hoofdmoot op het vliegen. Maar hun hebben dan ook een statische show, dus maar ze ook wel dingen laten zien. Kunnen we laten zien hoe het werkt en tekst en uitleg geven. Of ook over hun hobby, dus echt voor het publiek is er heel veel te zien komende zondag.
0: Gaaf. Goed weer wordt het. Dus hebben jullie nog een stad- en landingsbaan of gaat het gewoon in een weiland? Ik heb geen idee.
1: Nee. We hebben aan de Lange Akkersweg in Mandeveen hebben wij ons eigen veld. Van bijna 10.000 vierkante meter. En daar kunnen wij dus starten en landen. En dat is helemaal officieel goedgekeurd met milieuvergunning, alles erop en eraan. Dus dat is niks illegaals aan. En daar kunnen wij dus volop vliegen. En daar wordt ook dus die open dag georganiseerd.
0: Oké, en hoe laat begint het allemaal?
1: Het is van 10 tot 4. En ons veld is eigenlijk het makkelijkste te bereiken vanaf de N343. Pak je de afslag Bovenbroekse weg. Als je iets oprijdt, dan zie je de grote beachvlag van Icarus al staan. Ga je dat weggetje in, maar daar staan er ook al een hele hoop auto's. En dan weet je dat daar moet ik zijn om wat leuks te zien.
0: Ja, en je ziet vliegtuigen vliegen als het goed is. Huh?
1: Ja. Er wordt volop gevlogen. Dus door diverse leden van ons, maar ook met diverse modellen. Gaaf. En wat ik net ook al zei, er wordt gevlogen met helikopters. Dus dat is allemaal keurig geregeld. Nou goed, daarnaast, omdat het wat warm was, hebben we gezorgd voor een klein stukje catering van eten en drinken. Dus dat als je lekker wil kijken, dan hoef je niet te verdrogen in ieder geval.
0: Helder verhaal, hartstikke mooi. Mandeveen, de Icarus heette jullie, model vliegclub.
1: We zijn model vliegclub Icarus. We staan al ruim 50 jaar. En we doen het. Het is een hele leuke club, gezellige club. Het belangrijke is, wat bij ons voorop staat, dat is de gezelligheid in de vereniging en het plezier aan de hobby. Het gaat niet om of je nu met een model van 200 euro komt of je komt er met eentje van 10.000. Het gaat om de plezier in de hobby, het lekker met elkaar bezig zijn met het vliegen, de gezelligheid. Dat is vooral het hoofdmotto. Het moet ontspanning zijn.
0: Heel goed. Nou, we komen kijken komende zondag. Han Daniels, ik dank je wel.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Nou, het mooiste is natuurlijk vinyl. Want het is altijd weer, als je zo'n ding uitpakt voor het eerst, dat je denkt, oké, nu is het echt.
0: Discussie.
2: Discussie gesloten, lijkt me.
3: Ja, maar die vetbak kun je ook trappen.
2: Nee, die vetbak kun je trappen, maar je kunt ook gewoon rijden.
3: Oh, is dat zo?
2: Jazeker.
3: Oh,
0: En Twentse cultuur.
4: Nou, ik denk dat het ook wel goed is dat mensen beseffen dat je met cultuur natuurlijk ook de gemeente helpt om bepaalde doelen te bereiken, hè, die ze zich hebben voorgenomen.
0: Stream je favoriete radio exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: Grote opruiming bij Modehuis Render in Alstetten. Scoor nu merkmode voor hem en haar. Met kortingen tot wel 70%. Modehuis Render in Alstetten bij de kerk. 5 minuten over de grens bij Enschede.
6: Themabeveiliging staat voor betrokkenheid, adequaat optreden en betrouwbaarheid. Waar de concurrent stopt, gaat themabeveiliging net een stap verder. Themabeveiliging levert alle vormen van beveiliging voor zowel de zakelijke als de particuliere markt. Themabeveiliging, de beveiligingsorganisatie van het Oosten. Telefoon 053 4800560 of stuur uw e-mail naar info@themabeveiliging.nl.
7: Moet uw auto APK gekeurd worden? Van den Broek Auto's aan de Voltaweg 14 in Denenkamp. Telefoon 0541 356 810. Kijk ook op vandenbroekauto's.nl.
8: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan laat je misschien geld liggen. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com.
0: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Twente FM Nieuws.
9: Goedemorgen, ik ben Frans van der Beek. In Rotterdam is vanmorgen een man neergeschoten. Hij is gereanimeerd en daarna zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht. 5 mensen zijn opgepakt en de politie vond ook een vuurwapen. In dezelfde straat, in het centrum van Rotterdam, was gisternacht ook al een schietpartij. Of de 2 incidenten met elkaar te maken hebben, is niet bekend. Honderden moordenaars en kindermisbruikers zijn er vanaf gekomen met een lagere straf, omdat ze lang op hun vonnis moesten wachten. En die strafvermindering kan wel oplopen tot 3 jaar, heeft RTL uitgezocht. Voor de slachtoffers is dat een bittere pil. Ze vinden het oneerlijk en voelen zich niet serieus genomen. Nederlanders gaan het liefst op vakantie in eigen land. Vorig jaar werden hier 9 miljoen vakanties geboekt. En de provincie Gelderland is het populairst, zegt het CBS. Wie wel de grens overging, koos vooral voor Frankrijk en daarna volgen Duitsland en Spanje. Zwitserland heeft de 8e finales van het WK bereikt. Ze waren vanmorgen met 2-0 te sterk voor Algerije. De winst is een belangrijk moment voor de Zwitserse voetballers. Ze wonnen namelijk voor het eerst in 88 jaar weer een WK-wedstrijd in de knock-outfase. Ook Spanje en Portugal zijn door. Zij spelen in de volgende ronde tegen elkaar. En dan nu het weer van Weer Online. Vanmorgen is er een afwisseling van wolken en zon. En vanmiddag komen landinwaarts nog stapelwolken voor. Aan de kust is het zonnig. Tot 19 tot 24 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Het is zomer in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. Twente wordt wakker.

0: Daddy Swims en Mr. Know-It-All op Twente FM.
1: Dit is de Twentse Ochtendshow. Twente wordt wakker.
0: Welkom, het is 11 over 8, deel 2 van de show. Op deze dag in 1886, we hebben het dan over 3 juli... is het Karel Benz die een proefritje maakt met zijn eerste auto in Mannheim. 1886.
1: Vandaag in het nieuws.
0: Of zullen de plekken in Twente kunnen problemen ontstaan met langdurige en hevige regen? Dat blijkt uit onderzoek van de provincie Overijssel. In Almelo en omgeving zijn onder meer de politiebureaus en de brandweerkazernes aan de beurt. In Engelo loopt het elektriciteitsstation Oele risico. En in Enschede geldt dat voor de rioolwaterzuivering. Nou, mooi klaar mee. Check het verhaal op 120.nl. Het Twente Airport wordt definitief eigendom van een groep ondernemers. Dat hebben provinciale staten besloten. De ondernemers moeten wel eerst 3 miljoen euro investeren. Ze moeten zelf de financiële risico's dragen om het vliegveld open te houden. Ook dat verhaal op 120.nl. Dan is zwembad het Diekman in Enschede gistermiddag officieel geopend. Eindelijk dan. Met de opening komt er een einde aan het tijdperk van de zwembaden Aquadroom en Slagman. Werd geopend door Malkis Jajan en oud-wethouder Niels van den Berg. Die mochten het lintje doorknippen en een plons nemen. En Remco Pas weer een keer terug bij FC Twente. De 42-jarige doelman de Enschede sluit komend seizoen aan bij de eerste selectie van FC Twente. Hij gaat jonge keepers begeleiden als mentor. Nou, dat is goed nieuws. Remco Pas weer richting FC Twente. Vandaag droog met een afwisseling van zon en wolken. Er is een zwakke, matige westenwind. Noordwestenwind. En het wordt 23 graden vandaag op deze vrijdag. De Tour de France gaat beginnen. Straks bellen we met Twentse wielerlegende Henny Kuiper. Wax.

Het is Mika en Big Girls, You Are Beautiful op het Twente FM op deze vrijdagochtend. Even kijken of ik Henny Kuip heb hangen. Nee, nog niet. Oké. Okay. Henny is nog niet wakker. Ja, hij is al heel lang wakker, zie ik. Maar die hebben we straks aan de lijn in verband met de Tour de France. Die gaat beginnen. En als er één iemand is die over de Tour kan praten, dan is het wel Henny Kuip natuurlijk in deze. Straks meer erover. Dan maar vast een Frans plaatje. Zullen we maar vast een beetje in de stemming komen. Waarom ook niet?

0: Nou, om een beetje in de stemming te komen. Charles Aznavour en Mes Emmerde hier op Twente FM. En daar is hij dan. Henny Kuiper, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja, het gaat weer beginnen. De Tour de France is misschien wel het mooiste sportevenement van het jaar. Tenminste, dat vind ik dan in deze, maar heel veel mensen. Begint het alweer te kriebelen?
1: Ja, zonder meer.
0: En waar kijken we het meest naar uit?
1: Ja, het is zo'n sportevenement met zoveel omvang. En er gebeurt zoveel. Elke dag weer. Het is echt bijzonder dat zo'n evenement 3 weken lang de mensen kan boeien.
0: Ja.
1: Elke dag is weer nieuw en elke dag gebeurt er weer wat. Is grote de kampioenen leiden nederlagen. En nieuwe sterren komen naar voren die weer furoren maken. En er gebeurt altijd wat.
0: Ja, gisteren was de presentatie van het hele gebeuren. Ik weet niet of je het gezien hebt. Ik heb het half gezien. Heel spektakel in Barcelona. Speelt het een rol dat ze in Barcelona starten? Of maakt het in wezen voor de wielrenner niet uit wat de plek is?
1: Nou ja, je moet daar gewoon zijn. Of nou in Dublin is, daar zijn we ook wel eens begonnen. Of in Frankfurt. Of ja, je leeft er naartoe als sportman. En dan moet het gaan gebeuren. Je moet er klaar voor zijn. En iedereen is super gemotiveerd. Ja, en verwacht heel veel.
0: Ja.
1: En na 3 weken zijn er heel veel mensen die teleurgesteld misschien naar huis gaan. Maar ook met heel grote, in een heel ander leven gestapt zijn. Doordat ze daar zoveel furoren gemaakt hebben.
0: Is de druk hoog op een aantal renners? Met name de toppers?
1: Ja, zeker, zeker. Ja. Maar tegenwoordig hebben ze hele batterijen van mensen, van psychologen tot weet ik wie allemaal, die jongens begeleiden. Dat was vroeger allemaal veel anders. Dus was er alleen maar druk, je moest je best doen, je moet dit, je moet dat en alles moest. En nu wordt er veel meer vanuit de persoon gekeken, wie jij is en hoe jij het beste kan presteren. En dat gaat van materiaal tot banden, tot voeding, tot begeleiding, mentaal, alles hoort erbij.
0: Ja, tegenwoordig zijn het ook meer de sterren die bijna opkomen. Hè? Want ik zie Pogacar die zijn haar heeft gedaan. En het is wel een heel spektakel geworden langzamerhand.
1: Nou, dat heeft Avicii niet nodig hoor. Je moet sterke benen hebben en sterk in je hoofd zijn, karakter hebben. En verder, ik sprak José de Kouwen nog en die had het over dat de Belgische voetbalploeg, die had een extra kapper bij. Op het WK voetbal. Nou ja, dat gaat wel een beetje te ver.
0: Dat moet niet gekker worden, hè, nee. Wat dat betreft. Even over de route. Ze start in Barcelona. We gaan al heel snel de Pyreneeën in. Heeft het ook gevolgen voor het klassement in het begin al van de Tour?
1: Nou ja, het schema wordt altijd in november bekendgemaakt. En dan ga je wel eens kijken hoe ziet dat eruit. En dan begin je al als ploeg je voorbereiding te treffen. En dan kijk je van hoe gaat dat eruit zien? Wat voor etappes zijn het? En welke renners zijn daarvoor geschikt? Ja, dat wordt er al een voorselectie gemaakt. En zo werkt het dan wel. Dat gaat wel heel ver, ja.
0: Ja, even toch naar vroeger kijken, want er waren natuurlijk ook prachtige tijden. En gloriedagen ook van jou, met name Henny Kuiper, Jopen, je weet niet, noem ze allemaal maar op. Dat was natuurlijk wel wat anders ook, die presentatie van van de ploegen. Dat gebeurde wel, maar dat was meer op een aanhanger dan op een groot podium, volgens mij.
1: Ja, nou, tijden zijn veranderd, dat is maar goed ook. Dus de sport heeft gewoon een belangrijke plaats gekregen in de samenleving zelfs. En ja, het is zo veranderd. En ook met de social media, alles krijg je te zien, alles kun je horen en vinden. En de sponsoren willen dat ook graag natuurlijk. Die steken daar nu ook, dat is ook heel veel veranderd, heel veel geld in. Die willen ook wat terugzien van hun geld. En ja, en televisie is gek op sport, is een ding tegenwoordig. Kijk maar naar het WK voetbal. We dachten allemaal, de stadions komen niet vol, maar ze zitten toch een jok vol. Dus mensen zijn gek van sport en dat is de wielersport ook heel veel gebracht.
0: Ja, morgen begint het allemaal Barcelona, een tijdrit. We gaan meteen met de ploegen allemaal, hè?
1: Ja, dit is weer nieuw, hè. De ploegentijden was vroeger, ja, de zoveelste man telde dan. En dat was de tijd van, en alles wat achter was, dat verloor die tijd. Maar nu gaat het erom, elke renner individueel nemen ze de tijd op. Dus de kopmannen. Die moeten zorgen dat ze, de ploeg moet zorgen dat de kopmannen goed gehanteerd worden. Die nog op het einde het initiatief kunnen nemen om nog zo snel mogelijk die laatste meters af te leggen. Maar over één ding wordt helemaal niet gepraat. Maar je zult maar net op deze dag, als Pogacar daar gaat lekrijden of gaat vallen, ja, dan is het toch. En dat niet alleen Pogacar, maar geldt voor iedereen. Maar ja, we hebben het dan over de kopman. Dan kun je al hele rare situaties krijgen.
0: Ja. Maar hoe gaat het met die ploegentijdrit dan? Want inderdaad dacht ik daar ook aan. Wie krijgt dan uiteindelijk de gele trui? Maar ze gaan ook individueel dus de tijd meten, begrijp ik.
1: Nee, ja, super. Het is maar 20 kilometer. Dus ze gaan ver boven de 50 rijden. En dan, ja, er zijn dus de knechten in de ploeg die gaan het begin vooral zich uit en aan het werken en hebben ze werk gedaan. En ja, ook de kopmannen gaan er wel werk wat doen. Maar daarvoor zijn ze kopman natuurlijk. Maar ze zullen toch nog iets moeten over hebben voor het laatste stuk. En dat is nu op Montjuï in Barcelona. Dat is een redelijk heftige klim. En daar moeten de kopmannen onderling nog zien dat ze daar zo snel mogelijk boven komen. En daar gaat het natuurlijk om of de knechten goed werk gedaan hebben, die hem al een hele goede tijd neergezet hebben, waar je dat nog kunt gebruik van maken om dan eerste te worden. En die krijgt dan de gele trui.
0: Ja, oké. Nou, spannend. Wat denk je zelf? Wie pakt hem morgen?
1: Ja, er zijn twee ploegen die er wel heel goed in zijn, maar het is nog niet helemaal duidelijk wie dat gaat winnen. Maar dat gaat wel de ploeg van Pogacar en van Vingegaard zijn die daar zeker bij de eerste vijf zijn. Maar de gele trui pakken. We hebben nog een matje van de Poel die er ook al op zit te vissen. Maar de ploeg zal iets te kort komen voor de ploegentijdrit. Maar de volgende dag is daar ook weer de aankomst op diezelfde klim in Barcelona. En dan probeert hij daar bonificaties te pakken en de trui te pakken. Dus ja, dat zijn allemaal weer dingen waar we rijkhalsend naar uitkijken hoe dat allemaal gaat verlopen.
0: Goed zo. Podium in Parijs over 3 weken, wat denk je zelf?
1: Ja.
0: Moeilijk. Dus makkelijk.
1: Moeilijk is er niet, want hij is gewoon op het ogenblik de beste.
0: Ja.
1: Maar Pogacar, Vingegaard heeft een hele goede ding laten zien dit jaar. En het is natuurlijk zo, als het allemaal normaal is, gaat Pogacar winnen. Maar hij is ook maar een mens. Het is al 4 keer dat hij gewonnen heeft. Dus hij zou heel graag in het legendarische rijtje komen van Merckx en Indurain en Anquetil en Hinault. Maar er moet nog wel 3 weken heel hard voor gewerkt worden. En er mag er niks gebeuren.
0: Nou, we gaan het afwachten.
1: Van valpartijen, ziekte en zo.
0: Ja. We gaan ervan smullen, Henny Kuiper. Ik dank je wel. En we spreken elkaar nog, denk ik, ongetwijfeld de komende weken voor de Tour de France. Fijn weekend.
1: Jo, dank je.

0: vrijdagochtend, start van de Tour dus morgen. Henny Kuiper gaf zijn visie en lekker genieten voor de wielerliefhebbers. En als je geen wielerliefhebber bent, dan kijk je naar de mooie plaatjes om in vakantiestemming te komen, hè? Vergeet eigenlijk helemaal dat er nog een week aan voetbal is. Maar goed, dat is een andere zaak. Wat er ook is dit weekend, dat is zeg maar de triathlon in Holte. We gaan straks een kijkje nemen met Anita.
1: De grootste zomersale van Duitsland bij XXX Loots in Norton en Salzbergen. Bespaar nu tot wel 77%. Ja, 77%. XXX Loots in Norton en Salzbergen. Mijn meubelzaak.
2: Grote opruiming bij Modehuis Render in Alstetten. Scoor nu merkmode voor hem en haar. Met kortingen tot wel 70%. Modehuis Render in Alstetten bij de kerk. 5 minuten over de grens bij Enschede.
1: Nu tijdens de grootste zomeruitverkoop van Duitsland bij XXX Loots, krijg nu met vouchers tot wel 25% extra korting. XXX Loots in Norton en Salzbergen.
3: Hou je huis koel. Knippers, zonwering heeft een heleboel.
2: Ja, Knippers heeft topkwaliteit zonwering voor een eerlijke prijs. En ze komen gratis langs voor advies en een offerte. Ook voor rolluiken, horen en raamdecoratie. Knipperszonwering.nl.
3: Hou je huis koel. Knippers, zonwering heeft een doel.
2: De schaduwmakers uit het oosten.
4: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
5: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech, maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond feunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n €500 per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
6: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
0: 4:30, eerste hoogtepunt uit het nieuws.
7: Goedemorgen, ik ben Frans van der Beek.
0: Dag Frans.
7: In het centrum van Rotterdam is iemand neergeschoten op dezelfde plek waar gisteren ook al een schietpartij was. Het slachtoffer is zwaar gewond, er zijn 5 verdachten opgepakt. Defensie gaat zwaar inzetten op drones en steekt meer dan 30 miljoen in een Amsterdams bedrijf dat software voor drones maakt. Daarmee kun je verschillende dronesystemen aan elkaar koppelen en laten samenwerken. Wie op vakantie gaat in eigen land, boekt het liefst een huisje of camping in Gelderland. Het ging vorig jaar om ruim 1,5 miljoen boekingen. Over de grens gaan we vooral naar Frankrijk, zegt het CBS.
0: Frans, dankjewel. Frank, goedemorgen.
8: Goedemorgen, Wim. De gemeente Hengelo geeft jaarlijks ruim 9,2 miljoen euro uit aan kunst en cultuur. De Rekenkamer concludeert dat de financiële basis goed is geregeld, maar dat duidelijkheid ontbreekt over wat subsidies opbrengen. De gemeenteraad wil daarom betere afspraken over cultuursubsidies maken, zodat deze beter aansluiten bij gemeentelijke doelen. Jan Jans documenteerde tussen 1893 en 1963 vooral Twentse bouwstijlen. Bijna 1000 van zijn ongeveer 2000 werken zijn nu ondergebracht bij Museum Fabriek in Enschede. De architect legt de regionale bouwtradities vast met oog voor detail om de karakteristieke Twentse bouwwijze voor het nageslacht te behouden. En Twente ambieert flinke groei tot 2050, 100.000 extra inwoners, 50.000 banen en 60.000 tot 80.000 woningen. De Twentse gemeente, provincie Rijk en Waterschap werken samen via de ruimtelijke ontwikkelstrategie. Dinsdagavond besprak de Hengeloze Raad het groeiplan. Coalitiepartijen zien dit als een essentieel voor de toekomstbestendigheid. De oppositie betwijfelt de haalbaarheid en betaalbaarheid. Heb ik nu het weer voor Twente. Vandaag wordt een dag met flink wat zon, soms wat sluierbewolking. Het blijft droog. Bij een matige noordwestenwind wordt het zo'n 23 graden. In het weekend blijft het ook zomers met zon en soms wat wolken.
0: Dankjewel, Frank. We gaan even naar het wegdek. A1 beginnen we mee, de Duitse grens. Dat is op dit moment 4:03. Het staat ook dat die dicht is. Dat is heel raar, maar in ieder geval die melding wordt gemaakt. Hadden we er even rekening mee. Voor de rest valt het allemaal mee qua vertragingen. Het is ruim baan. Misschien vanmiddag wel meer vertraging, omdat de vakantie gaat beginnen, beste mensen. Dat is goed nieuws voor de mensen die op vakantie gaan. Twee controles worden gezien. Enschede West op de A35 bij 69.1. En op de Maatkamsweg in Bornebroek, daar staan ze ook te controleren. Al dus flitsmeister.nl. Straks gaan we naar Holte, naar de triathlon 2017.

0: Faisal hier op Twente FM. Vandaag temperaturen van rond de 23 graden. Af en toe wat bewolkt, een windje komt er, maar we mogen niet klagen. En ook morgen mooi weer. En morgen is dan de triathlon Holte. Eigenlijk begint die vandaag natuurlijk al deels. En ja, een van die mooie, misschien wel een van de mooiste sportevenementen van Twente. Anita Brinks, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja, en je kijkt natuurlijk ook dagelijks naar het weerbericht, hè, want het is tegenwoordig met sportevenementen heel spannend. Vorig jaar was het ook al heel spannend, maar ja, jullie hebben daar een goede modus in gevonden. Maar zoals het er nou uitziet, hoeven we ons niet druk te maken, hè?
1: Nee, zeker niet. Nee, de ontwikkeling van het weer is eigenlijk heel positief. Dus ja, wat dat betreft maken we ons helemaal geen zorgen. Ik denk dat het prachtig weer is om en lekker te sporten en langs de kant te gaan en dan ook nog 's avonds een feestje bij ons te vieren.
0: Ja, dat is toch mooi. 1 met 1 is 2, 3, 4, 5, nou ja, et cetera, et cetera. Het is de 40ste editie van de Triathlon Holte. Zeer succesvol. Ook veel toppers die het kunnen vinden. Wat is het geheim van de Smit?
1: Door het samen te doen. En door elke keer opnieuw weer door te geven aan nieuwe generaties. We zien echt generaties bij ons die ja, elk jaar meehelpen aan de triathlon. En ik denk dat dat het grote geheim is. We doen het echt met z'n allen. Er is niemand meer of beter dan de ander. En samen maken we er een prachtig evenement van.
0: Ja, tegenwoordig zijn ook alle loopevenementen, zeg maar, liggen onder een vergrootglas. Nu hebben jullie zo'n geoliede machine en zaken. Maar verandert er voor jullie ook wat? Zijn er bepaalde eisen aan sporters? Of is het toch hun eigen verantwoording dat ze meedoen? Hoe zit dat precies?
1: Het blijft natuurlijk altijd een eigen verantwoordelijkheid van de sporters. Maar natuurlijk wil je als evenement daar zo goed mogelijk in faciliteren. Dus wij proberen het weer zo goed mogelijk in de gaten te houden. En dan gaat het niet alleen om de temperatuur, maar ook over factoren als zonnekracht, wind, luchtvochtigheid. En al die factoren samen maken ja, dat je kijkt naar hoe de weersomstandigheden precies zijn en of we dan wel of geen extra maatregelen kunnen nemen. En die maatregelen die kunnen soms heel onzichtbaar zijn voor deelnemers. Dingen die wij meer op de achtergrond doen. Maar die kunnen ook veel zichtbaarder zijn. Zo hebben we dit jaar bijvoorbeeld een derde waterpost ingericht. En we hebben bewoners langs het loopparcours gevraagd om de sproeier aan te zetten, zodat mensen die dat willen lekker verkoeling kunnen zoeken.
0: Oké, okay. Ja, ik ben voor, hoor. Maar heeft Vitens al gebeld of nog niet? Krijgen we dat weer?
1: Ja. Nee, uiteraard. Uiteraard hebben we daar contact mee om te zorgen dat dat allemaal op de juiste manier verloopt.
0: Goed zo, goed zo. Zeg, wat kunnen we verwachten? Want het begint vandaag al, hè?
1: Vandaag is misschien, nou, dat is misschien wel heel erg bijzonder. We hebben vandaag Jenning de Bo aan de start. En okay. We hebben Gerald van Velde aan de start vandaag. Nou, wie had dat ooit gedacht?
0: Wat gaaf. Ja, zeker.
1: Ja. Ja, die staan, doen mee aan de bedrijventriathlon in estafettevorm. Gaan zij nou, zwemmen, fietsen, lopen ook. En niet alleen zij twee staan aan de start, maar ook nog andere toppers uit van de Regenborg team staan aan de start. En natuurlijk nog heel veel bedrijventeams meer staan aan de start vanavond. Ook de kindertriathlon is vandaag. De Nijhaarrun, we zijn heel blij dat we dat Nijhaar, die gaat zich in Holte vestigen in 2027, geloof ik. En die hebben nu al gezegd, dan gaan wij vast een samenwerking opzoeken met de triathlon Holte. Dus daar is de Nijhaarrun uit voortgekomen. Ja, heel fijn. Kinderen had ik al gezegd. En de G-loop, ook een heel mooi onderdeel van ons evenement. Die starten vandaag als allereerste om 6:30 op de Kalstermansweide. En gaan dan een mooie ronde lopen. En finishen ook op de finish waar straks ook al die toppers, zoals Jenning de Bo, zullen gaan finishen.
0: Helemaal gaaf, helemaal gaaf. Ik zie enorm veel sporters. Het zijn er, geloof ik, meer dan bijna 3000, hè?
1: Ja, het zijn er echt heel erg veel. Ja, en dan hebben we er ook nog mensen op de wachtlijst. Moet je nagaan.
0: Moet nagaan, ongelooflijk zeg. Hey, en dan zeg maar morgen de dag van de triathlon zelf. Dat is ook een volle planning, zie ik.
1: Ja, ja, het is een bomvolle planning. Ook die dag komen er nou, iets van 1500 deelnemers of zo in actie. Ja, de weersomstandigheden zien er eigenlijk heel goed uit. De waterkwaliteit is goed. Het parcours ligt er mooi bij. Dus wat willen we nog meer?
0: Ja, ja. Bemoei je ook met de afterparty, Anita? Of zeg je van, daar laat ik een ander over?
1: Nou, kijk, heel veel onderdelen laat ik natuurlijk
0: op zich aan anderen over.
1: Nee, we doen het allemaal samen. Maar je bedoelt of ik er naartoe ga? Ja, natuurlijk ga ik daar eventjes naartoe om samen de hopelijk goede afloop van de 40ste Triathlon Holte te vieren.
0: Oké. Is er maar een paar, die komt er ook nog als artiest. Ik heb geen idee. Misschien dat jij dat weet. Daarom was eigenlijk die vraag.
1: Zeker komt er een artiest. En nou moet ik heel eerlijk bekennen, nou ja, merk je een beetje meteen hoe
0: wij... Ja, dat dacht ik al. Daarom was ik wat voorzichtig.
1: Maar allemaal te vinden op onze website en op onze socials. Hè. Dus het komt helemaal voor elkaar.
0: Lekker genieten. Echt het vandaag en morgen dus in Holte. En volgens mij is het ook allemaal live te volgen op triathlonholte.nl. Jullie hebben een stream, dacht ik.
1: Klopt helemaal. Ook via RTV Oost is van alles te volgen. Jullie zijn erbij, dus wat
0: willen we
1: kan
0: nog
1: er
0: meer?
1: Nu nog fout gaan?
0: Zo is dat. Anita Brinks, Triathlon Holte. Dankjewel en succes komend weekend.
1: Dankjewel.

Het is Melee en Bulte Lijst hier op Twente FM, Twente Radio op vrijdagochtend. Mocht je denken, waar is Thijs? Thijs is getrouwd vorige week, toch? Dat weet je nog. En Thijs is op huwelijksreis samen met Renske. En die maken er wat moois van. Die spreken we volgende week weer hier in de show, Thijs Kemperink. De Wieso is zoek. Ik heb geen idee hoe het met de Wieso is. Want de woordvoerder van het hele gebeuren, die... ik weet niet, die is denk ik te laat naar bed heen gegaan op een of andere manier. Mag de pret niet drukken. Straks gaan we nog naar Natura Dozet. We gaan nog naar Spanje. Spanje naar Ben Keizers. En we doen 6 op reis. 6 platen zonder praten. Ik zei het gisteren al. Beetje leuke vakantieklanken. Omdat we toch in die sfeer moeten komen. We gaan namelijk met z'n allen op vakantie. Tenminste, we komen in die sfeer, laat ik het zo zeggen. Dus mocht je nog een goede suggestie hebben voor 6 op reis. Straks na 9 uur, laat het even weten via de 120-app. Of via twentefm.nl. Rechterbovenzijde. Linkicoontje. Straks na 9 uur. 6 op een rij. 1 plaat die er sowieso al in zit is Vanessa Paradis. Oh, Chole Taxi. Straks na 9 uur.

0: onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Toen kreeg Bettel een hersenstam-infarct.
2: We waren in het begin best wel druk met de mens. En toen kwam ineens dat mannengriepen tussen.
0: Discussie.
3: Dan kom je op de lijn, ga je met ons in gesprek. Dan grijp je demonstratierecht. Maar je blijft met je vingers van andere mensen af. En je gaat andere mensen ook niet bedreigen om je zin te krijgen.
0: En Twentse cultuur.
4: Een krantartikel hebben gehad van Orgelman Benno is cultureel erfgoed. Hier zit hij dan.
0: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: Oude Nijhuis Koeltechniek Weerselo is dé koelspecialist voor het MKW en particulier. Van een koel- en vriescel tot een airco voor een frisse werkplek of woning. Oude Nijhuis levert, installeert, onderhoudt en ontwerpt. Installateur? Wij ondersteunen ook bij het in bedrijf stellen van koeltechnische producten. Oude Nijhuis Koeltechniek.nl.
6: Mooi hoort hem? Dan ben je welkom bij RTT. Dikke vette voorraad. Je krijgt goed advies en lekkere koffie. Zowel voor zakelijk als particulier. RTT in Goor en Nieuwheden.
7: Ontdek hoe Oldenzaal door de jaren heen is veranderd. Van klooster tot winkelcentrum en van grafheuvel tot woonwijk. De veranderende stad. Nu in Museum Oldenzaal.
8: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan laat je misschien geld liggen. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com.
9: Ah, mijn rug.
10: Beweeg.
9: Hè? Wat? Huh?
10: Ik ben het. Je rug.
9: Je hebt weer te lang gezeten, hè?
11: Rugpijn? Ga toch lekker wiebelen. Wobbels. Wiebelkrukken. Zitten zoals het bedoeld is. Ga naar wiebelkruk.com.
0: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Twente FM Nieuws.
12: Goedemorgen, ik ben Frans van der Beek. In het centrum van Rotterdam is iemand neergeschoten op dezelfde plek waar gisteren ook al een schietpartij was. Mensen die in de buurt wonen zeggen tegen Rijnmond dat ze ongeveer 6 schoten hebben gehoord en iemand die riep: ik schiet je kapot. Het slachtoffer is zwaar gewond, er zijn 5 verdachten opgepakt. Defensie gaat zwaar inzetten op drones en investeert meer dan 30 miljoen in een Amsterdams bedrijf dat software voor drones maakt. Daarmee kun je drones van verschillende merken laten samenwerken. Defensie zou bedongen hebben een gouden aandeel te krijgen in het bedrijf. Daarmee krijg je meer zeggenschap. Een bungalow op de Veluwe of een camping in de Achterhoek. Gelderland is nog altijd de populairste provincie voor Nederlanders om op zomervakantie te gaan. Het ging vorig jaar om ruim 1,5 miljoen boekingen, zegt het CBS. De provincie die vakantiegangers het minste aanspreekt is Groningen. Na de vroege WK-uitschakeling van Duitsland mocht bondscoach Julian Nagelsmann kiezen. Ontslagen worden of zelf opstappen. En dat laatste is het geworden. Volgens Duitse media houdt Nagelsmann de eer aan zichzelf en stopt hij ermee. Voor Duitsland hield het WK deze week op na een dramatisch verlies tegen Paraguay. En dan nu het weer van Weer Online. Vanochtend is er een afwisseling van wolkenvelden en zonnige perioden. Vanmiddag komen landinwaarts nog stapelwolken voor. In de kustgebieden is het zonnig en uiteindelijk is het overal zonnig. Het wordt 19 tot 24 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
13: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Tussen Deventer en Zutphen rijden geen treinen. Er rijden zeer beperkt bussen en dit duurt waarschijnlijk tot 10:45 vanochtend. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Het is zomer in Twente.

0: Straks bezoeken we Natura Dozet.
1: Zes op een rij. Begin je werkdag goed met Twente FM.
0: Vakantietijd, vakantieplaten in zes op een rij. Zes platen zonder praten. We beginnen met Rio Maywood.

0: Nou, we zijn in vakantiestemming door Rob, Anton, Stephanie. En wie hadden we nog meer? Jasper, bij deze. Goed zo, kwam allemaal binnen via de 120-app, via twentefm.nl, rechterboven het linkercoachje, kun je dezelfde app bereiken. En nou, de wensen, waarom je vingers bij af te likken, zeg ik dan weer. BZN, Rietje Epoveri, Negro Kans, zeg, wat een knaller. Vanessa Paradis, DJ Bobo en Maywood. Volgende ronde is maandagochtend van 6 op rij. En vanavond doen we de Guilty Pleasure Friday XXL. Mocht je nog een leuke plaat willen horen, laat het even weten via de, nou ja, de welbekende kanalen. En dan komt dat vanavond allemaal voorbij in de Guilty Pleasures. Wij gaan naar Natura Dozet. We gaan naar Marleen. Marleen, goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen Wim.
0: Ja, levensgrote fabelwezens strijken neer bij jullie in het museum. Nou, vertel.
1: Ja, dat klopt. Ja, we starten deze zomer eigenlijk na afgelopen jaren. De ijstijd is voorbij gekomen, de insecten zijn voorbij gekomen, dino's natuurlijk.
0: Ja, die dino, och joh, eigenlijk... die grote dino.
1: Ja,
0: oh, oh,
1: oh. Ja, dat is er wel één die iedereen zich blijft herinneren. Dus ja, dat was wel echt een gaaf iets. En deze zomer stappen we eigenlijk in een wereld vol mysterie en fantasie. Met fabelwezens zoals draak, eenhoorn, de yeti, monster van Loch Ness en vele meer.
0: Oké, dat gaat bij mensen trekken. Maar waar halen jullie de beesten vandaan?
1: Ja, we hebben een samenwerking net als de afgelopen 2 jaren met Kibeko. Die zit in Enschede en die heeft eigenlijk dit soort gave concepten die wij dan huren in de zomerperiode.
0: Oké, kijk aan. Dat zit dus allemaal goed. En zijn er ook speciale openingstijden? Want ja, de zomervakantie gaat beginnen. Dat moet een drukke periode worden natuurlijk.
1: De zomervakantie is eigenlijk... Ja, vanaf nu dagelijks geopend van 10 tot 5 tot en met 30 augustus. Dus dagelijks te bezoeken.
0: Oké, en ook zien dat er zo weer centen binnenkomen natuurlijk, Marleen, hè? Want daar kunnen we niet omheen, hè?
1: Zeker, nee, de toekomst blijft heel spannend. En we hopen daarom ook dat heel veel mensen, dat het thema aanspreekt. En dat mensen het leuk zouden vinden om dit te komen bezoeken. En gewoon te ontdekken waarom Natura Dozet eigenlijk zo'n bijzondere, ja, waardevolle plek is. En ja, we hopen gewoon deze zomer te gaan knallen. En wat er daarna komt, dat gaan we zien.
0: Oké, ja, ik had het idee dat dat allemaal weer in kannen en kruiken was. Maar goed, daar gaan we niet over hebben. Dat is afdeling politiek en de directeur natuurlijk. Dat is niet jouw taak. Van sport. Hey, is het dan ook weer allemaal buiten? Hoe moeten we dat zien?
1: Ja, de grote fabelwezens staan weer buiten in de tuin. We hebben een gave schatkaart voor de kinderen. Dus die kunnen op extra avontuur in de tuin. Binnen gaan we eigenlijk dieper in waar de verhalen nou eigenlijk wegkomen. Dus meer de link met de natuur. Dus kortom, ja, heel veel te doen, heel veel te zien.
0: Goed zo. De deur is al open of gaat het om 10 uur open? Hoe laat gaat het open?
1: Half uurtje, ja, 10 uur.
0: Oké, dus je kunt nog even een bakje koffie doen, begrijp ik, Marleen.
1: Ja, lekker in het zonnetje.
0: Hé, wat vind je nou het mooiste van het hele gebeuren? Waar kijk je het meest naar uit?
1: Nou ja, we zijn natuurlijk al een paar dagen open geweest. Ik vind het mooiste de verbazing en de verwondering van... Ja, van toch wel van de allerkleinste. Die staan voor zo'n grote draak. En natuurlijk voor de eenhoorns. Dat spreekt natuurlijk ook altijd tot zich. Ja, het is fantastisch om die gezichtjes te zien. Ja. Het is echt heel leuk. Daar doe je het voor.
0: Ik denk, Marleen, ze gaat voor de zeemermin.
1: Ja, nou, ik zelf niet, denk ik, maar er staat wel een zin aan in de tuin.

0: Het is een Drive Safe. Het is Miles Smith. Samen met Nye Horn. Hier op Twente FM. Goed zo. Straks gaan we nog naar España. Viva España. We gaan naar Ben Keizers. Waar loopt hij? We hebben hem gevolgd vanaf 22 maart. En hij zit nou ergens onder Barcelona. En ja, hij zat in Salouwen van de week. Dat vond hij zelf prachtig. Dus niet, maar wel lekker lopen. En ik ben benieuwd waar hij nu loopt. Hij moet nog 2 weken en dan is hij over. En is hij in Orba. Straks er meer over. En we gaan ook richting het streeknieuws, richting Jordi.
1: Grote opruiming bij Modehuis Render in Alstetten. Scoor nu merkmode voor hem en haar. Met kortingen tot wel 70%. Modehuis Render in Alstetten bij de kerk. 5 minuten over de grens bij Enschede.
2: Is jouw auto toe aan een onderhoudsbeurt of een APK-keuring? Maak dan nu een afspraak bij Gebroeders van der Meij in Enschede. Of het nou gaat om APK-keuringen, reparaties, bandenopslag of totaalonderhoud. Gebroeders van der Meij leveren vakmanschap, passie en echte service. Je vindt ons aan de Lonnekerbrugstraat 80 in Enschede.
3: Het Wooncentrum is de mooiste meubelzaak in de regio. Kom naar de Woonboulevard 38 in Almelo.
4: Ontdek hoe Oldenzaal door de jaren heen is veranderd. Van klooster tot winkelcentrum en van grafheuvel tot woonwijk. De veranderende stad, nu in Museum Oldenzaal.
5: Van alle soorten hout, schutting en poorten, dakbedekking, dakpanplaten. Het holt niet op. Wat? Gluzen, meneer? Kom dan kijken. BRTT, omeun nog grote veurhoors. En die hoeft niet via de website te betalen, hè? Nou, wat let u? RTT, hoor een nieuw in.
6: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan laat je misschien geld liggen. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com.
7: Zin in iets anders dan standaard uit eten in Barendrecht? Ontdek Naap, een authentiek Afghaans-Persisch restaurant met huisgemaakte smaken en onze cultuur aan tafel. Even spieken wat er op het menu staat en meteen een tafel boeken? Ga naar naaprestaurant.nl.
2: Ook ik rij op autobanden van Gebroeders van der Meij. Vind ons aan de Lonnekerbrugstraat 80 in Enschede.
8: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
0: 3:30, eerste hoogtepunt uit het nieuws. Frans.
9: Goedemorgen, ik ben Frans van der Beek. Na een schietpartij in het centrum van Rotterdam zijn 7 mensen opgepakt, onder wie een vrouw, meldt Rijnmond. Het slachtoffer is in het ziekenhuis overleden. Gisteren werd in dezelfde straat ook al geschoten. In het oosten van Oekraïne zijn vannacht opnieuw doden gevallen door Russische aanvallen. Een flat in de grensregio Sumy werd geraakt door een drone. Een jong kind, 2 vrouwen en een man kwamen om het leven. Het mislukte WK-voetbal voor Duitsland heeft bondscoach Julian Nagelsmann de kop gekost. Volgens Duitse media heeft hij de eer aan zichzelf gehouden en is hij opgestapt.
0: Frans, dankjewel. We gaan richting Jordi. Jordi, goedemorgen.
10: Goedemorgen. Bijna de helft van de wethouders in Twente is vervangen. Na de gemeenteraadsverkiezingen zijn veel nieuwe colleges gestart. In Enschede moest oud-wethouder Niels van den Berg plaatsmaken voor een partijgenoot. Harry Scholten verruilde Hengelo voor een wethoudersfunctie in Losser. Alleen Almelo behield de zittende wethouders. In meerdere Twentse gemeenten vormen VVD en PRO de fusiepartij van GroenLinks en PvdA samen de coalitie. Dat is onder meer het geval in de steden Enschede, Hengelo en Almelo. Ook valt op dat Enschede de enige Twentse gemeente is met wethouders met een migratieachtergrond. Verder hebben de colleges in Losser, Rijsseholte, Twenterand en Wierde geen vrouwelijke wethouders. Tot slot blijven Borne en Oldenzaal zich verzetten tegen de spreidingswet. Beide gemeenten voldoen nog altijd niet aan de wettelijke opgave om opvang van asielzoekers te regelen. Twente Airport komt definitief in handen van ondernemers. Provinciale staten hebben ingestemd met de verkoop van het vliegveld. Wel geldt er een nieuwe voorwaarde. De ondernemers moeten zelf 3 miljoen euro startkapitaal inbrengen. Daarmee moeten eventuele verliezen in de eerste jaren voor eigen rekening komen en niet voor die van de belastingbetaler. De provincie reserveert daarnaast nog 5,7 miljoen euro voor de overdracht en de renovatie van de start- en landingsbaan. Die is aan vervanging toe. Tot de nieuwe eigenaren behoort ook onder meer Demcon-topman Dennis Schipper. Hij ziet kansen voor de toekomst, bijvoorbeeld met elektronisch vliegen. Niet alle partijen zijn enthousiast. De Partij voor de Dieren vindt dat publiek geld beter naar natuur en klimaat besteed kan worden. Het Cultuurfonds Overijssel heeft in het tweede kwartaal van dit jaar in totaal 39 culturele en natuurprojecten ondersteund. In totaal werden er 153.000 euro toegekend. De projecten zijn heel divers. Onder andere de tentoonstelling Democratie van Nu in het Rijksmuseum Twente is een van de drie highlights. Die wordt georganiseerd samen met Gogh Bot en behandelt belangrijke thema's als populisme, polarisatie en veranderende politieke verhoudingen. Andere toekenningen lopen uiteen van het Openluchtmuseum Oud Marsum, Festival in het Park in Hengelo en Muziektheater Service in Almelo. En krijg je tot slot nog het weer voor Twente. Vandaag is een dag met veel ruimte voor de zon en af en toe wat sluierbewolking. Het wordt daarbij maximaal 23 graden. Ook vanavond en vannacht wat lichte bewolking met minimumtemperaturen van rond de 11 graden.
0: Dankjewel Jordi. We gaan even naar het wegdek beginnen met de vertraging richting de Duitse grens. Hou er even rekening mee. De Lutte-Duitse grens. 3 minuten wordt er gemeld op dit moment. En een tweetal controles. Dat is bij 69.0 op de A35 tussen Enschede en Enschede-West. Daar staan ze te controleren. En op de Maatkamsweg in Bornebroek ook een controlepost. Aldus de Blitzmeister.

Maiko is een nieuwe single. Else sneeuw voor de zon. En je weet het, Maiko hier altijd de eerste, zegt hij tenminste. Daar gaan we dan maar vanuit met zijn nieuwe single. En komende woensdagavond is hij bij Ralf en Nienke in de show. En vanavond hebben we trouwens Martin Anconé in de show met zijn nieuwe single. Uit de Oldenzaal. Ja. Goed zo, we gaan nu naar een oude single. En dat is een single van The Doors. En dat heeft alles te maken met de sterfdag van Jim Morrison. 3 juli 1971 wordt Jim Morrison dood aangetroffen in de badkamer van zijn huis in Parijs. Hij blijkt overleden te zijn aan een hartstilstand, die Jim Morrison. De zanger van The Doors die wordt begraven op het kerkhof Pierre Lachaise in Parijs. Toevallig vorig jaar gezien, al daar. Jim Morrison is 27 jaar geworden en overleed op deze dag, 3 juli 1971.

1971 wordt dood aangetroffen in zijn badkamer van zijn huis in Parijs. En Jim Morrison is net als vele andere artiesten maar 27 jaar geworden.

0: Het is Everjack en Anywhere With You. Het is vrijdagochtend. Het is 9:50 geweest. En dan gaan we altijd even kijken waar Ben Keizers is. Hij was van de week in bij Cambrils. Ben, goedemorgen.
1: Wim, goedemorgen. Inderdaad, daar was ik tussen Cambrils en Ahmed La de Mar. En daarna heb ik de kustlijn gevolgd van Ahmed La de Mar. Dat is een sprookjesachtig mooie, feerlijke kust. Echt prachtig te doen en te lopen. Daarna gegaan naar Ampoya. En van Ampoya loop ik door de delta van de Ebro. Dat is zo'n puntje, uitstekend puntje in de zee, zal ik maar zeggen, waar de Ebro de zee in gaat. Daar ben ik geweest gisteravond tot in Del Tebre. Dat ligt daar middenop. En nu weet ik ook waar de naam vandaan komt. Delta de Ebro. Dat is die plaatsnaam. En van weer doorgelopen. Ik kom net van El Poble Nou de La Delta. Daar heb ik even ontbeten. Ik was vanmorgen om 6:00 op. En ik heb er nu weer 15 kilometer op zitten. Maar het is echt hier fantastisch. Ja, het is helemaal vlak. Het is net Flevoland. Maar je loopt tussen rijstvelden door. Ongelooflijk veel vogels. Een natuurpark waar ontzettend veel vogels zitten. Ik had het niet verwacht. Ik denk dat het worden een paar saaie dagen. Maar het zijn echt fantastische dagen. Ondanks dat het volslagen vlak is. Ik zie mijn plaatsje waar ik naartoe moet. La Rapita. Daar kijk ik eigenlijk recht tegenaan. Maar het is nog wel een kilometertje of 6-7 lopen.
0: Oké, ja, want je had het inderdaad van de week over. Je had wel Salau gezien en weet ik veel wat allemaal. Ja. Al die stranden en al die gebouwen natuurlijk. Die vakantieflats en dat soort toestanden. Ja. Maar je maakt dus ook mooie dingen mee. Want je loopt dus aan de kust. En dat is natuurlijk altijd mooi op een of andere manier.
1: Ja, die kustlijn is echt fantastisch. Het zijn die grillige rotspartijen en af en toe met die hele kleine zandbaadjes ertussendoor. Dus als je een keer zo'n verloren zandbaadje vindt, ja, dat is heel idyllisch. Ja, ik heb natuurlijk veel te veel foto's gemaakt van die baadjes. Maar het blijft, het is gewoon hartstikke mooi. Ja, het is af en toe een keer een steil klimmetje naar boven en dan weer naar beneden. Maar ja, nooit meer dan 20 meter en dan ga je weer naar beneden toe. Ja, het is echt een genot om hier te lopen.
0: Oké. Okay.
1: Ja, nou, Sitges vond ik echt een hele leuke plaats. Salau viel mij zwaar tegen. Del Tebre, toeristisch gezien zou ik er niet naartoe gaan. Het is echt...
0: helemaal niks.
1: Het is niks bijzonders.
0: Nee,
1: het is helemaal niks.
0: Nee. Dat is een helder verhaal. Ja. Hey, af en toe dan heb jij metgezellen die lopen. Mensen die even inkomen vliegen. Of andere mensen die de route lopen. Ja. Hoe is het de laatste weken gegaan? Wat heb ik eigenlijk. Vorig weekend had jij gezelschappen. Hoe is het de afgelopen week gegaan, laat ik zo zeggen?
1: De afgelopen week loop ik weer geheel alleen. Mijn vrouw is helaas weer naar huis heen.
0: Heeft jou verlaten?
1: Ja, nou tijdelijk hoor. Ja. 15 juli sluit ik haar weer in de armen. Of zij mij, dat zien we nog wel. Dan ben ik over. Tenminste, dat is volgens de planning. En mijn hele gezin is er dan. Dus dat vind ik ook wel heel leuk om er dan te zijn. En vanaf aanstaande woensdag loopt mijn zwager een paar dagen mee. Dus dat vind ik ook heel erg leuk. Die loopt een dag of 3 mee. En daarna loopt nog een van mijn hardloopmaatjes. Die loopt ook nog vanaf Valencia ook nog 3 dagen met me mee.
0: Oké.
1: Dus, op zich, zeg maar van de 16 weken in totaal, zal ik zeggen, heb ik toch wel 4-5 weken gezelschap gehad van iemand uit mijn kennissenkring. En dat is wel leuk. Ik bedoel, ik heb het meeste volslagen alleen gelopen. Maar dat heb ik je al eerder verteld. Echt volslagen alleen. Zonder dat ik iemand zie. En ik sta hier ook op het veld. Ik zie echt niemand.
0: maar dat maakt het ook wel speciaal natuurlijk.
1: Dat maakt het ook speciaal. Het is ook wel heel mooi. Je neemt de omgeving ook ongelooflijk goed in je op. En ik besef heel erg dat dit toch wel vrij uniek is wat ik voor mezelf aan het doen ben.
0: Ja, nou nee, dat is sowieso. Laten we dat vooropstellen, Ben. Als ik die foto's zie van de week, een prachtig verhaal gemaakt door Femke van jouw reis op twentefun.nl. En hoe is het fysiek? Ik bedoel, laten we eerlijk zijn, het gaat natuurlijk niet in de koude kleren zitten.
1: Nou, weet je zit in een soort loopmodus. En ik moet zeggen, in het begin had ik nog wel de eerste weken dat ik s'avonds echt wel mijn voeten goed voelde. Ik heb op dit moment, laat ik het afkloppen, echt nergens last van. Okay. Ik heb een blauwe teen. Maar goed, die nagel die knapte wel een keer af. Maar ik heb er geen last van. Dus het is wel, ik denk dat je hele lichaam er een beetje op ingesteld raakt dat je elke dag een stuk gaat lopen.
0: Nou, goed zo.
1: Ik hoop dat ik dat nog volhoud natuurlijk.
0: Ja, nee, dat gaan we vanuit. We gaan misschien toch wat meer bellen de laatste twee weken als het jou uitkomt. Ja. Want we vinden het nu wel wat spannend worden. En ik vind het prachtig om te volgen. Dus ik wens je veel succes. Uiteindelijk loop je voor...
1: dwarsdooronsleven.nl. En je moet... Ik hoop dat jouw luisteraars... echt de moeite nemen om naar die site te kijken. Er zijn echt geweldig mooie verhalen die erop staan. Niet alleen van mij, maar ook van mensen die een dwarslesie hebben.
0: Ik heb het gezien. Dwarsdooronsleven.nl. Ben Keizers, desnoods bellen we maandag weer. Ik wens je een goed weekend. Ja. En je beste beetje voor. Dankjewel.

0: plezier, Mark. Mark, Jordi, en vanavond doen we de Guilty Pleasure Friday XXL om 7 uur.
1: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
2: Ja, de muziek staat op 1.
3: Maar ik heb wel de ambitie om echt een lijpe psychedelische show ervan te maken.
1: Discussie.
4: Dat perspectief, dat zat echt onder druk. Hè? Wonen, mijn werk, mijn opleiding. Zeker met de technologische ontwikkelingen als kunstmatige intelligentie.
1: En religie.
3: Zo staat Matthew Ward aan het begin, zoals dat toen heette, van de Jesus Music. En dat was toen echt een genre, en tegenwoordig noemen we dat gewoon christelijke muziek.
1: Stream je favoriete radio exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
6: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
5: Help je mee?
7: Grip op compliance? Regel het slim met Perium. Stop met losse spreadsheets en onoverzichtelijke systemen. Kies voor één gebruiksvriendelijk platform. Van security, duurzaamheid en veilig werken tot AI. Perium helpt je voldoen aan alle eisen. Snel gestart, intuïtief in gebruik en real-time inzicht. Kijk op perium.nl en start morgen.
8: Keuzestress over ramenkleding en geen zin in winkels? Wij komen met bijna 1000 gordijnenstalen bij je thuis, met gratis advies, inmeten en vrijblijvende offerten. Ga naar gordijnenwinkelaanhuis.nl.
9: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan laat je misschien geld liggen. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com.
10: De grootste zomersale van Duitsland bij XXX Lutz in Norton en Salzbergen. Bespaar nu tot wel 77%. Ja, 77%. XXX Lutz in Norton en Salzbergen. Mijn meubelzaak.
11: Grote opruiming bij Modehuis Render in Alstetten. Scoor nu merkmode voor hem en haar. Met kortingen tot wel 70%. Modehuis Render. In Alstetten bij de kerk. 5 minuten over de grens bij Enschede.
10: Nu tijdens de grootste zomeruitverkoop van Duitsland bij XXX Lutz. Krijg nu met vouchers tot wel 25% extra korting. XXX Lutz in Norton en Salzbergen.
12: Wil jij €500 netto verdienen?
13: Wat?
12: Als jij een vakspecialist in de elektrotechniek kent die bij Brusje Elektrotechniek past en ervoor zorgt dat die persoon solliciteert, ontvang je maar liefst een beloning van €500.
13: Wow.
12: Kijk voor alle voorwaarden op werkenbij.brusje.nl/geldverdienen. Brusje doet meer met je.
1: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Twente FM Nieuws.
14: Goedemorgen, ik ben Frans van der Beek. De man die vanmorgen vroeg in het centrum van Rotterdam werd neergeschoten, is in het ziekenhuis overleden. Er zijn 7 verdachten opgepakt, onder wie een vrouw. Bij een arrestatie vond de politie ook een vuurwapen. Gisteren werd in dezelfde straat ook geschoten en raakte iemand zwaar gewond. Schiphol verwacht deze zomervakantie iets meer reizigers over de vloer te krijgen dan vorig jaar. Het vliegveld mikt op 12,7 miljoen reizigers. Dat zijn dan mensen die vertrekken, aankomen of overstappen. De meest populaire bestemmingen zijn, net als in andere jaren, Spanje, Groot-Brittannië en Griekenland. Turkije heeft een populaire stand-up comedian opgepakt die in zijn show president Erdogan belachelijk had gemaakt. De president beledigen is strafbaar in Turkije en daarom verschijnt hij vandaag voor de rechter. De voorstelling met de grappen over Erdogan kwam vorige week online en is al miljoenen keren bekeken. De Britse wielerheld Chris Froome heeft een ingrijpend besluit genomen. Hij stopt als profrenner. Froome is 41 en kreeg vorig jaar zomer een zwaar ongeluk waar hij nooit meer helemaal van herstelde. In zijn wielercarrière won Chris Froome 4 keer de Tour de France. En dan nu het weer van Weer Online. Vanochtend is er een afwisseling van wolkenvelden en zonnige perioden. Vanmiddag komen landinwaarts nog stapelwolken voor. In de kustgebieden is het zonnig en uiteindelijk is het overal zonnig. Het wordt 19 tot 24 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
15: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er staan weinig files, zoals gebruikelijk tijdens de ochtendspits van vrijdag.
2: wel vertraging door grenscontroles. Op de A12 Arnhem richting de Duitse grens heb je 5 minuten vertraging. En er rijden door een wisselstoring geen treinen tussen Deventer en Zutphen. Er rijden wel bussen en dit duurt waarschijnlijk tot 10:45 vanochtend. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Het is zomer in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. Uitzendkracht. Mark van der Ven.

Dat is een oude hit uit de jaren 60. De Searchers hebben hem ooit uitgebracht. En dit was de zonnige versie van CJ Lewis. Met Sweets for My Sweets. En dat was de aftrappen voor een nieuwe aflevering van Uitzendkracht. En dat nog wel voor deze vrijdag. In de richting van het weekend. Ja. We gaan ervoor zorgen met lekkere...

Coldplay en We Play. En dan komt dit er nog achteraan. La la la, la la la. Als ik dit hoor, hè. La la la, moet ik aan Guus Meeuwis denken. Het is een nacht. Het lijkt er wel op, ja. Zeg, ik heb gisteren weer even regen meegemaakt. Dat was lang geleden. Ik moest aan mijn, tijdens het rijlessen nog even uitleggen waar de ruitenwisser zat. Want dat was een tijdje geleden dat die nodig was. We gaan het even over het weer hebben, dat begrijp je. 23 graden wordt het vandaag. Zon en wolken wisselen elkaar af. En het blijft zo goed als droog. Daar komt wel wat verandering in. Vanaf zondag is er wat kans op neerslag. Maar heel veel stelt dat niet voor. De temperatuur verandert er weinig. En zover dat het morgen even wat warmer is met 25 graden. Daarna ligt de temperatuur zo'n rond de 22 graden elke dag.

0: Zin in iets anders dan standaard uit eten in Barendrecht? Ontdek Naap, een authentiek Afghaans-Persisch restaurant met huisgemaakte smaken en onze cultuur aan tafel. Even spieken wat er op het menu staat en meteen een tafel boeken? Ga naar naaprestaurant.nl.
1: Een mooie tuin? Buzzink Bouwmaterialen in Geesteren heeft altijd 10.000 vierkante meter keramische tegels op voorraad. Maar ook muurblokken, zand, split, gebakken bestrating en deze betonterrastegels. Bij Huzink in 10 kleuren voor €22,95 per vierkante meter. Huzinkbouwmaterialen.eu.
2: Waar ik mijn groen koop? Hier bij Groenkoop Friesenveen. Ze hebben volop keuze in tuinplanten en lei- en laanbomen van eigen kwekerij. En het mooie is, Groenkoop plant ze zelfs in de grond. En ik zag op groenkoop.com dat ze ook mooie bosse bloemen hebben. Dus, kijk eens. Mooi, hè? Groenkoop Friesenveen. Dat is gewoon goed en goedkoop groen.
3: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
4: Goedemorgen, mijn naam is Jordi Goorman. Bijna de helft van de wethouders in Twente is vervangen. Na de gemeenteraadsverkiezingen zijn veel nieuwe colleges gestart. In Enschede moest oud-wethouder Niels van den Berg plaatsmaken voor een partijgenoot. Harry Scholten verruilde Hengelo voor een wethoudersfunctie in Losser. Alleen Almelo behield de zittende wethouders. In meerdere Twentse gemeenten vormen VVD en PRO de fusiepartij van GroenLinks en PvdA samen de coalitie. Dat is onder meer het geval in de steden Enschede, Hengelo en Almelo. Ook valt op dat Enschede de enige Twentse gemeente is met wethouders met een migratieachtergrond. Verder hebben de colleges in Losser, Rijnsewolde, Twenterand en Wierde geen vrouwelijke wethouders. Tot slot blijven Borne en Oldenzaal zich verzetten tegen de spreidingswet. Beide gemeenten voldoen nog altijd niet aan de wettelijke opgave om opvang van asielzoekers te regelen. Twente Airport komt definitief in handen van ondernemers. Provinciale staten hebben ingestemd met de verkoop van het vliegveld. Wel geldt er een nieuwe voorwaarde. De ondernemers moeten zelf 3 miljoen euro startkapitaal inbrengen. Daarmee moeten eventuele verliezen in de eerste jaren voor eigen rekening komen en niet voor die van de belastingbetaler. De provincie reserveert daarnaast nog 5,7 miljoen euro voor de overdracht en de renovatie van de start- en landingsbaan. Die is aan vervanging toe. Tot de nieuwe eigenaren behoort ook onder meer Demcon-topman Dennis Schipper. Hij ziet kansen voor de toekomst, bijvoorbeeld met elektronisch vliegen. Niet alle partijen zijn enthousiast. De Partij voor de Dieren vindt dat publiek geld beter naar natuur en klimaat besteed kan worden. Het Cultuurfonds Overijssel heeft in het tweede kwartaal van dit jaar in totaal 39 culturele en natuurprojecten ondersteund. In totaal werden er 153.000 euro toegekend. De projecten zijn heel divers. Onder andere de tentoonstelling Democratie van Nu in het Rijksmuseum Twente is een van de drie highlights. Die wordt georganiseerd samen met Gogh Bot en behandelt belangrijke thema's als populisme, polarisatie en veranderende politieke verhoudingen. Andere toekenningen lopen uiteen van het Openluchtmuseum Oud Marsum, Festival in het Park in Hengelo en Muziektheater Service in Almelo. En krijg je tot slot nog het weer voor Twente. Vandaag is een dag met veel ruimte voor de zon en af en toe wat sluierbewolking. Het wordt daarbij maximaal 23 graden. Ook vanavond en vannacht wat lichte bewolking met minimumtemperaturen van rond de 11 graden.
5: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Op de A12 Arnhem richting de Duitse grens door grenscontroles 10 minuten vertraging. En door een wisselstoring rijden er geen treinen tussen Deventer en Zutphen. Er rijden wel bussen en dit duurt waarschijnlijk tot 10:45 vanochtend. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op

Is nu afgelopen. Als dit is geweest, inderdaad. One Night in Bangkok hoor je. We gaan even naar het voetbal kijken. Afgelopen nacht zijn er al 2 wedstrijden gespeeld. Dat was tussen Portugal en Kroatië en Zwitserland tegen Algerije. Nog 1 wedstrijd te gaan vanavond. Die vindt om 8:00 plaats. Australië tegen Egypte.

stem van David Coverdale, die is zo lekker. Zeker in deze plaats van Bad English en Straight to Your Heart. De zomervakantie is toch maar net begonnen, maar bij voetbalclub SVZW wordt er weer vooruitgekeken. De hoofdmacht begon deze week namelijk alweer met de voorbereidingen voor het volgend seizoen. Afgelopen dinsdag werd al de eerste training gehouden. En de komende tijd worden er nog verschillende oefenwedstrijden gespeeld. Oefenwedstrijden. Zo speelt men bijvoorbeeld aanstaande zaterdag, morgen dus, het eerste oefenduel tegen Dato. En volgende week speelt

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Het is inderdaad een, het is een stevig stukje muziek.
0: Discussie.
2: Karbietschieten, het geldt voor het vuurwerk, het geldt voor Sinterklaas. Er staan nog allemaal tradities wat dat betreft onder druk.
0: En Twentse cultuur.
3: Hij natuurlijk ook nog het flagon, hè, in Oortmarska.
4: Ja. Oh ja, in Oortmars.
3: Ja. Het is eigenlijk, moet dat altijd 8 vriegezellen jongens weer van rond de 20.
0: Stream je favoriete radio, exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: Oh nee, alweer de betaling van mijn hypotheek. Maar dat geeft niks. Ik bel wel even met Vogelzang. Vogelzang Verzekeringen en Hypotheken neemt uw huidige polis vrijblijvend door voor een oplossing op maat. Daarbij wordt gekeken bij verschillende banken en verzekeringsmaatschappijen. Particuliere bedrijven en verenigingen zijn verzekerd van de beste oplossing. Met Vogelzang Verzekeringen en Hypotheken. Nieuwstraat 103 in Oldenzaal of wereldwijd via www.vogelzangverzekeringen.nl.
6: Uw eigen betaalbare droomtuin, dat wil toch iedereen? Rosco.nl. Er is toch ook niks mooier om je eigen tuin te bouwen met professionele hulp. De mooiste tuin, die maak je zelf. Het Rosco-concept is er voor iedereen. Jouw kompas naar een betaalbare droomtuin. Rosco.nl.
7: Morse code. The ultimate polo shirt for men. Geweldige pasvorm, unieke details en hoogwaardige stoffen. En in meer dan 40 kleuren op voorraad. Nu exclusief verkrijgbaar op morsecodeclothing.com.
0: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Twente FM Nieuws.
8: Goedemorgen, ik ben Frans van der Beek. Er komt een nieuwe nationale ombudsman. Want Renier van Zutphen houdt er volgend jaar april na 12 jaar mee op. Als ombudsman zette hij zich in voor onder andere mensen in het Groningse aardbevingsgebied en gedupeerden van de toeslagenaffaire. Wie Van Zutphen gaat opvolgen is nog niet bekend. De politie in Rotterdam weet nog niet wie er vanmorgen vroeg is doodgeschoten in het centrum van de stad. Buurtbewoners zeggen tegen regionale media dat er zo'n 6 keer is geschoten. Het slachtoffer werd zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht, maar daar konden ze weinig meer voor hem doen. 7 verdachten zijn opgepakt. In Delft worden geen uitzonderingen gemaakt voor verenigingen om ondanks het landelijke vuurwerkverbod toch vuurwerk af te steken tijdens de jaarwisseling. Er zitten allerlei voorwaarden aan vast en volgens de burgemeester van Delft zijn die niet te controleren. Eerder zei ook Amsterdam al dat er geen vuurwerkontheffing komt. De organisatie van festival Defcon 1 heeft in een grote advertentie stilgestaan bij de teleurstellende editie dit jaar. Het festijn ging niet door vanwege de enorme hitte vorige week. Op 2 pagina's staat een foto van het lege festivalterrein met de tekst Forever One Tribe. Als bedankje aan ons publiek, zegt de organisatie. En dan nu het weer van Weer Online. Vanochtend is er een afwisseling van wolkenvelden en zonnige perioden. Vanmiddag komen landinwaarts nog stapelwolken voor. In de kustgebieden is het zonnig en uiteindelijk is het overal zonnig. Het wordt 19 tot 24 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
9: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er staan weinig files, zoals gebruikelijk op de vrijdagochtend. 1 vertraging op de A12 Arnhem richting de Duitse grens. Door grenscontroles heb je een kwartier extra reistijd. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Het is zomer in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. Uitzendkracht. Mark van der Ven.

aan het begin van het tweede gedeelte heeft zijn kracht op Twente FM. Goedemorgen. Vandaag wordt het een kleine 23 graden. Zon en wolken wisselen elkaar af. Blijft droog. Wind komt vanuit het noordwesten met kracht 4. Morgen volop vanuit het westen eveneens met kracht 4. Het wordt dan wel wat warmer bij de kleine 5.

In Excess met Suicides Blanc. We weer een sportweekend voor de boeg. Voetbal natuurlijk, het WK, dat spreekt voor zich. Maar ook de Tour de France gaat beginnen. Morgen dan begint de Tour de France in Barcelona. Korte rit van bijna 20 kilometer. Maar de toon kan ermee gelijk gezet worden, zeg maar. En natuurlijk is er ook weer een Formule 1. En de voorbereidingen daarvoor beginnen vanmiddag al om 2:30. Dan is namelijk de eerste vrije training voor de Grand Prix van Groot-Brittannië. En er is een sprintrace, dus de sprintkwalificatie vindt later vandaag plaats.

0: De grootste zomersale van Duitsland bij XXX Loots in Norton en Salzbergen. Bespaar nu tot wel 77%. Ja, 77%. XXX Loots in Norton en Salzbergen. Mijn meubelzaak.
1: Grote opruiming bij Modehuis Render in Alstetten. Scoor nu merkmode voor hem en haar. Met kortingen tot wel 70%. Modehuis Render in Alstetten bij de kerk. 5 minuten over de grens bij Enschede.
0: Nu tijdens de grootste zomeruitverkoop van Duitsland bij XXX Loots. Krijg nu met vouchers tot wel 25% extra korting. XXX Loots in Norton en Salzbergen.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
3: Mensenrelatie, Radboud Visser.
4: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
3: Jazeker.
5: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
6: Morse code. The ultimate polo shirt for men. Geweldige pasvorm, unieke details en hoogwaardige stoffen. En in meer dan 40 kleuren op voorraad. Nu exclusief verkrijgbaar op morsecodeclothing.com.
7: Ah, mijn rug.
8: Beweeg.
7: Hè? Wat? Huh?
8: Ik ben het. Je rug.
7: Je hebt weer te lang gezeten, hè?
9: Rugpijn? Ga toch lekker wiebelen. Wobbels, wiebelkrukken. Zitten zoals het bedoeld is. Ga naar wiebelkruk.com.
10: Zin in Oostenrijk, maar dan dichtbij? Reserveer nu bij Steakhouse Lutscher Alm in Enschede. Gewoon in Twente. Dan eet je de heerlijkste gerechten uit de voortreffelijke open keuken en waai je toch midden in de Alpen. Met een groep huurt dan onze Almhutte voor jouw feest. De Lutscher Alm. Reserveer je nu via lutscheralm.nl.
11: Ontdek hoe Oldenzaal door de jaren heen is veranderd. Van klooster tot winkelcentrum en van grafheuvel tot woonwijk. De veranderende stad, nu in Museum Oldenzaal.
12: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
13: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
14: Goedemorgen, mijn naam is Jordi Goorman. Bijna de helft van de wethouders in Twente is vervangen. Na de gemeenteraadsverkiezingen zijn veel nieuwe colleges gestart. In Enschede moest oud-wethouder Niels van den Berg plaatsmaken voor een partijgenoot. Harry Scholten verruilde Hengelo voor een wethoudersfunctie in Losser. Alleen Almelo behield de zittende wethouders. In meerdere Twentse gemeenten vormen VVD en PRO de fusiepartij van GroenLinks en PvdA samen de coalitie. Dat is onder meer het geval in de steden Enschede, Hengelo en Almelo. Ook valt op dat Enschede de enige Twentse gemeente is met wethouders met een migratieachtergrond. Verder hebben de colleges in Losser, Rijsseholte, Twenterand en Wierde geen vrouwelijke wethouders. Tot slot blijven Borne en Oldenzaal zich verzetten tegen de spreidingswet. Beide gemeenten voldoen nog altijd niet aan de wettelijke opgave om opvang van asielzoekers te regelen. Twente Airport komt definitief in handen van ondernemers. Provinciale staten hebben ingestemd met de verkoop van het vliegveld. Wel geldt er een nieuwe voorwaarde. De ondernemers moeten zelf 3 miljoen euro startkapitaal inbrengen. Daarmee moeten eventuele verliezen in de eerste jaren voor eigen rekening komen en niet voor die van de belastingbetaler. De provincie reserveert daarnaast nog 5,7 miljoen euro voor de overdracht en de renovatie van de start- en landingsbaan. Die is aan vervanging toe. Tot de nieuwe eigenaren behoort ook onder meer Demcon-topman Dennis Schipper. Hij ziet kansen voor de toekomst, bijvoorbeeld met elektronisch vliegen. Niet alle partijen zijn enthousiast. De Partij voor de Dieren vindt dat publiek geld beter naar natuur en klimaat besteed kan worden. Het Cultuurfonds Overijssel heeft in het tweede kwartaal van dit jaar in totaal 39 culturele en natuurprojecten ondersteund. In totaal werden er 153.000 euro toegekend. De projecten zijn heel divers. Onder andere de tentoonstelling Democratie van Nu in het Rijksmuseum Twente is een van de drie highlights. Die wordt georganiseerd samen met Gogh Bot en behandelt belangrijke thema's als populisme, polarisatie en veranderende politieke verhoudingen. Andere toekenningen lopen uiteen van het Openluchtmuseum Oud Marsum, Festival in het Park in Hengelo en Muziektheater Service in Almelo. En krijg je tot slot nog het weer voor Twente? Vandaag is een dag met veel ruimte voor de zon en af en toe wat sluierbewolking. Het wordt daarbij maximaal 23 graden. Ook vanavond en vannacht wat lichte bewolking met minimumtemperaturen van rond de 11 graden.
3: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Grenscontroles op de A12 Arnhem richting de Duitse grens zorgen voor 20 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
15: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 120.

Beautiful Things nog een keer van Benson Boone. De gemeente Wierden houdt komende week de eerste van twee bijeenkomsten over het buitengebied. Dit is namelijk volop in beweging met zowel kansen als ook uitdagingen. En men wil dus graag ook met jou over deze zaken gaan praten. Zo hebben we dan ook op een veel deelname bij de bijeenkomst aanstaande dinsdag om 7 uur. Ben je welkom vanaf 8 uur in het gemeentehuis. De volgende bijeenkomst is op 17 augustus. Vooraf aanmelden is gewenst op wierden.nl/agenda.

James Morrison samen met Nelly Furtado. Wat een hit was dat, hè? Broken Strings. Zoals elk jaar staat de traditionele oefenwedstrijd tussen Heracles Almelo en de Almeloze selectie weer op de agenda. En die Almeloze selectie bestaat uit spelers van verschillende amateurclubs uit de gemeente Almelo.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals discussie.
1: Hoe kun je als bestuur zodanig inrichten dat je mogelijk beter je vrijwilligers bij je binnenkrijgt? We hopen dat het resultaat gaat opleveren.
0: Muziek.
2: Die Rhodes doen ze dan het best of zo. Die microfoon had zo hoog. En dat is op zijn tenen staat om erbij te komen.
3: Maar je kan hem ook gewoon lager zetten.

0: pagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
1: Het Wooncentrum is de mooiste meubelzaak in de regio. Kom naar de Woonboulevard 38 in Almelo.
2: Uw evenement of bedrijf promoten? News Outside regelt het voor u. Magazines, evenementenkranten, professionele en goedkope bouwhekdoeken, spandoeken en banieren. Alles is mogelijk bij News Outside. Bekijk alle diensten of laat u inspireren op newsoutside.nl. Newsoutside.nl.
3: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl. De online drogist van Nederland met een grote keuze aan kwaliteitsproducten van bekende merken. Bestel nu met code RADIO en krijg €5 korting op je eerste bestelling vanaf €49. 24pharma.nl. Vandaag besteld is morgen bezorgd.
4: Keuzestress over raambekleding en geen zin in winkels? Wij komen met bijna 1000 gordijnenstalen bij je thuis met gratis advies, inmeten en vrijblijvende offerte. Ga naar gordijnenwinkelaanhuis.nl.
5: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan laat je misschien geld liggen. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com.
6: Klaar met gedeelde leads? Lead Queens levert 100% exclusieve leads. Vanaf €20 per lead, exclusief btw. Zonder verborgen kosten en zonder contracten. Benieuwd naar onze leadpakketten? Neem dan een kijkje op www.leadqueens.nl.
7: Zin in iets anders dan standaard uit eten in Barendrecht? Ontdek Naap, een authentiek Afghaans-Persisch restaurant met huisgemaakte smaken en onze cultuur aan tafel. Even spieken wat er op het menu staat en meteen een tafel boeken? Ga naar naaprestaurant.nl.
8: Voor een fijne prijs met een grote groep vakantie vieren? Het kan op de vakantie- en kampeerboerderij van recreatieverblijf De Roezeberg in Ootmarsum. De ideale locatie om met jong en oud te vertoeven en even tot rust te komen. Ook voor uitstapjes of introductiedagen is de Roezeberg het perfecte low-budget-adres. Er is plek voor groepen van 30 tot 90 personen. Meer informatie op deroezeberg.nl.
0: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Twente FM Nieuws.
9: Goedemiddag, ik ben Frans van der Beek. Gokkers die geld hebben verloren bij online casino's kunnen fluiten naar hun centen. Een advocaat was een massaclaim begonnen tegen gokbedrijven. Die boden spellen aan toen online gokken nog illegaal was. Al het geld dat spelers toen verloren zouden ze terug moeten krijgen, maar de Hoge Raad gaat daar niet in mee. Drie mannen uit Rotterdam worden ervan verdacht 100 miljoen euro te hebben witgewassen. Volgens de Fiat hadden ze daarvoor een paar bedrijfjes opgezet, zoals een uitzendbureau. Die sluisten het geld door naar andere bedrijfjes in China, Hongkong en Dubai. En dat deden ze 6 jaar lang. Op het strand van het Zeeuwse Renesse werden vorig weekend 2 mensen geraakt door de bliksem. En 1 van hen is nu overleden in het ziekenhuis. Volgens de regionale omroep gaat het om een 60-jarige toerist uit Duitsland. Zijn vrouw heeft de blikseminslag wel overleefd. Dat tijdens corona de avondklok werd ingevoerd, hebben we te danken aan studentenhuizen. Daar werden de regels niet goed nageleefd, zei een hoge ambtenaar bij de parlementaire enquêtecommissie. Zelf vond ze het niet slim. Om een probleem bij een kleine groep mensen aan te pakken, mocht heel Nederland niet meer naar buiten. En dan nu het weer van Weer Online. Er zijn zonnige perioden en stapelwolken. Het wordt 19 tot 21 graden in de kustgebieden. En 22 tot 24 graden landinwaarts. En er waait een matige noordwestenwind. En vanavond schijnt de zon nog een tijdje. En tot zover het ANP-nieuws.
10: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Op de A1 Hengelo richting de Duitse grens. Door grenscontroles 10 minuten oponthoud. Op de A12 Arnhem richting de Duitse grens. Door grenscontroles 20 minuten vertraging. En op de A50 Arnhem richting Os bij knooppunt Valburg 10 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Het is zomer in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. Uitzendkracht. Mark van der Ven.

VBD en Let Me Be Your Fantasy van een hele tijd geleden. Afvalinzamelaars in de regio die doen een oproep om je GFT-bak wat eerder aan de straat te zetten. En men doelt dus op een niet al te volle bak, maar die mag ook bijvoorbeeld maar half vol zijn. Door de bakken namelijk eerder aan straat te zetten, kan het biologisch materiaal nog veel beter gebruikt worden. En voorkom je natuurlijk ook dat het gaat stinken bij warm weer zoals de afgelopen weken.

Heerlijke plaats van de 90s, hoorde Joey Public en Live and Learn. De inschrijving voor de overdekte kunstmarkt in Oldenzaal is alweer geopend. Dit jaar wordt deze gehouden op zondag 18 oktober tussen 12 en 5 uur in winkelcentra De Vijfhoek en De Driehoek. En dit jaar verwacht de organisatie weer een grote, gevarieerde groep deelnemers. De afgelopen jaren is de overdekte kunstmarkt al flink uitgegroeid qua bekendheid bij zowel kunstenaars als ook de bezoekers. Als je jezelf wilt aanmelden, dat kan door een mailtje te sturen naar info@oldenzaalpromotie.nl.

0: Bij Tuincentrum Borghuis in Deurningen maak je van jouw huis een thuis. Met ongelooflijk veel tuin- en wooninspiratie op 25.000 vierkante meter. Het hele jaar door de mooiste planten en de nieuwste woontrends. En Tuincentrum Borghuis is iedere dag open. Tuincentrum Borghuis Deurningen. Ieder seizoen springlevend.
1: De grootste zomersale van Duitsland bij XXX Loets in Norton en Salzbergen. Bespaar nu tot wel 77%. Ja, 77%. XXX Loets in Norton en Salzbergen. Mijn meubelzaak.
2: Grote opruiming bij Modehuis Render in Alstetten. Scoor nu merkmode voor hem en haar. Met kortingen tot wel 70%. Modehuis Render. In Alstetten bij de kerk. 5 minuten over de grens bij Enschede.
1: Nu tijdens de grootste zomeruitverkoop van Duitsland bij XXX Loets. Krijg nu met vouchers tot wel 25% extra korting. XXX Loets in Norton en Salzbergen.
3: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan laat je misschien geld liggen. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com.
4: Hey monteur, Edwin Evers hier. Wil jij sleutelen aan de mooiste bedrijfswagens en de dikste trucks? Kom maar op. In Groningen, Drenthe en Overijssel zoekt Volvo en Renault dealer Nijwa naar nieuwe collega's. Ben je een starter, allrounder of switcher? Ga naar werkenbijnijwa.nl en misschien vind je jouw match. We gaan elkaar zien op een van de bedrijfsfeestjes van Nijwa.
5: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
6: Goedemiddag, mijn naam is Jordi Goorman. De provincie Overijssel trekt 101 miljoen euro extra uit voor de aanleg van de vloedbeltverbinding bij Zenderen. Een meerderheid van de Provinciale Staten stemde daarmee in. De nieuwe rondweg moet de bereikbaarheid en verkeersveiligheid verbeteren. De totale kosten zijn inmiddels opgelopen van 50 naar 177 miljoen euro. Dat komt onder meer door moeilijkere bodemomstandigheden. Provinciale Staten stellen daarom een extra voorwaarde. Voordat het project wordt aanbesteed, wil de politiek uitgebreide onderbouwing van de kosten en duidelijkheid over de vraag of verdere prijsstijging te voorkomen is. Pas daarna wordt het extra geld daadwerkelijk uitgegeven. De TBS van de Twentse moordenaar Kenzo K. wordt mogelijk met 2 jaar verlengd. Opvallend is dat hij daar zelf volledig achter staat. Tijdens de rechtszaak zei hij dat TBS het beste is wat hem is overkomen. Volgens Kenzo K. zit hij op een plek waar mensen het beste met hem voor hebben. Ook zei hij dat veel ellende voorkomen had kunnen worden als hij eerder TBS had gekregen. Kenzo K. bracht in de zomer van 2021 2 vrouwen met in totaal 26 messteken om het leven. De zaak baarde destijds veel opzien omdat Kenzo K. vervolgens tierend met ontbloot bovenlijf op het balkon met een kruisboog stond te zwaaien. Over 2 weken beslist de rechtbank of TBS inderdaad met 2 jaar wordt verlengd. En het waterschap Vechtstromen gaat na de onderzoek verrichten naar de aanwezigheid van verhoogde PFAS-concentraties in gezuiverd rioolwater. December vorig jaar ontdekten ze dat bij de zuiveringsinstallaties in Hengelo en Nijverdal. De herkomst van de PFAS in Hengelo is nog onduidelijk, waardoor verder onderzoek nodig is. Wel is bekend dat een deel via slip van andere zuiveringen komt, evenals via het lokale riool. Er wordt verder onderzocht welke exacte stoffen in het water zitten en waar die vandaan komen. Vechtstromen neemt geen aanvullende maatregelen, want de verhoogde concentraties zitten nog onder de advieswaarde van het RIVM. En krijg je tot slot nog het weer voor Twente? Vanmiddag is er veel ruimte voor de zon met maximum temperaturen van 23 graden. Vanavond en vannacht lichte bewolking met opklaringen wordt het niet kouder dan 11 graden.
7: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Op de A1 Hengelo richting de Duitse grens door grenscontroles 5 minuten vertraging. Ook grenscontroles op de A12 Arnhem richting de Duitse grens 25 minuten oponthoud. Dan de A50 Arnhem richting Os tussen knooppunt Grijsoord en knooppunt Bankhoef 1 kwartier vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
5: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 120.nl.

Marlo, IJ Technology. Aanstaande zondag dan kun je op zoek naar insecten die leven op de heide bij Hof Espelo. Tijdens een excursie van Landschap Overijssel en KNNV kun je ontdekken, onder begeleiding van een natuurgids, wat bijvoorbeeld de libellen is, de vlinder, de kevers en de sprinkhanen die daar aanwezig zijn. Excursie duurt ongeveer 1,5 uur en is geschikt voor het hele gezin en begint om 2:30.

The Romantics met What I Like About You. Aan het einde van deze aflevering van Uitzendkracht op Twente FM. Kijken we nog even terug in het verleden op de dag van vandaag. 3 juli 1976, precies 50 jaar geleden, hadden de Sullivan Brothers met Quiver een nummer 1 succes met The Arms of Mary. En bleef daar voor 3 weken staan. En ook precies 50 jaar geleden op de dag van vandaag, er was een hittegolf in de zomer van 1976. Die beleefde zijn hoogtepunt op 3 juli 1976 met een middagtemperatuur van bijna 35 graden in de beeld. Dus die hittegolven, die zijn al voor langere tijd, hoor. Tot zover, fijn weekend, tot maandag.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Nou, het mooiste is natuurlijk vinyl. Want het is altijd weer, als je zo'n ding uitpakt voor het eerst, dat je denkt, oké, nu is het echt.
0: Discussie.
2: Discussie gesloten, lijkt me.
3: Ja, maar die vetbike kun je ook trappen.
2: Nee, die vetbike kun je trappen, maar je kunt ook gewoon rijden.
3: Oh, is dat zo?
2: Jazeker. Ja.
0: En Twentse cultuur.
4: Nou, ik denk dat het ook wel goed is dat mensen beseffen dat je met cultuur natuurlijk ook de gemeente helpt om bepaalde doelen te bereiken, hè, die ze zich hebben voorgenomen.
0: Stream je favoriete radio exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: Vennegoor Energiemanagement, jarenlang pionier, nu de specialist in accu-opslagtechniek, zonnepanelen, autolaadpalen, energiemanagementsystemen en regeltechniek. Vrijblijvend gesprek? Kom naar Vennegoor Energiemanagement of kijk op vennegoorweerselo.nl, onderdeel van de Vennegoor Installatiegroep.
6: Een betrouwbare elektra.

0: MKB, retail en de agrarische sector. Kies jij voor Acutus? Dan heb je binnen één dag een nette prijs en is binnen 4 weken de inspectie uitgevoerd. Kijk snel op acutus.nl.
1: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan laat je misschien geld liggen. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com.
2: Zin in iets anders dan standaard uit eten in Barendrecht? Ontdek Naap, een authentiek Afghaans-Persisch restaurant met huisgemaakte smaken en onze cultuur aan tafel. Even spieken wat er op het menu staat en meteen een tafel boeken? Ga naar naaprestaurant.nl.
3: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Twente FM Nieuws.
4: Goedemiddag, ik ben Frans van der Beek. Dat verkrachters er vanaf komen met een lagere straf is slecht voor het vertrouwen in rechters. Dat zegt het Centrum Seksueel Geweld dat slachtoffers ondersteunt. Honderden moordenaars, verkrachters en kindermisbruikers hebben de afgelopen jaren strafvermindering gekregen. Ze moesten te lang wachten op hun vonnis. In Limburg zijn 7 mensen opgepakt die zwaar vuurwerk hadden gegooid over de hekken van de gevangenis in Roermond. Dat gebeurde op oudejaarsavond. Niemand raakte gewond, maar de volgende dag ontdekte de gevangenis wel dat het sportveld door het vuurwerk kapot was. Na de bomaanslag deze week in Monaco wordt gezocht naar een Oekraïense vrouw. Europol vraagt om wereldwijd naar haar uit te kijken. De vrouw zou een rugzak met een bom achtergelaten hebben in een appartementencomplex. Een rijke Oekraïense zakenman en zijn gezin raakten zwaar gewond. De politie denkt dat de vrouw niet alleen handelde. Het WK voetbal biedt geen garantie op een mooie carrière als coach. Tot nu toe zijn er al 8 opgestapt of de laan uitgestuurd. Inclusief Ronald Koeman dus, die het voor gezien hield bij Oranje. Nummer 8 is de Duitse bondscoach Julian Nagelsmann, die net officieel bekend maakte te vertrekken. Jürgen Klopp volgt hem waarschijnlijk op. En dan nu het weer van Weer Online. Er zijn zonnige perioden en stapelwolken. Er wordt 19 tot 21 graden in de kustgebieden. En 22 tot 24 graden landinwaarts. En er waait een matige noordwestenwind. En vanavond schijnt de zon nog een tijdje. En tot zover het ANP-nieuws.
5: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Op de A1 Apeldoorn richting Hengelo, tussen afrit Voorst en Deventer een kwartier vertraging. Dan door grenscontroles op de A12 Arnhem richting de Duitse grens een half uur vertraging. En op de A50 Arnhem richting Os gebeurde tussen knooppunt Valburg en knooppunt Bankhoef een ongeluk. De linker rijstrook is dicht en daardoor heb je 35 minuten vertraging. Verkeer richting Den Bosch volgt Venlo over de A73 en de A325. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Het is zomer in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. Door de middag. Mark Schepers.

Olivia Newton-John, Physical, op deze vrijdagmiddag. Het is door de middag waar je naar luistert op de laatste schooldag voor de zomervakantie. Misschien wel jouw laatste werkdag voordat de zomervakantie begint. Twente, die gaat even op de rem, want vakantie is toch vakantie. Iedereen die doet het eventjes iets rustiger aan. Zeg maar een soort van pauze in dit al veel te snel gaande jaar, om het maar even zo te zeggen. Zometeen muziek van Sam Veld en ook Lost Frequencies komt er nog aan, maar er is Teddy Swims.

Billy Ocean en Loverboy bij Twente FM. Ja, de zomervakantie komt eraan. Dat betekent dat ook de komkommertijd weer gaat beginnen op het internet. Hè? Alle nieuwssites. Het is allemaal een beetje op zijn 11/30ste. En ze zeggen, 11/30ste, wat bedoel je daarmee, Mark? Nou, zoek het maar eens op. Dat is een oud gezegde. En ik dacht dat het nog wel vrij vaak gebruikt werd. Maar ik kwam er van de week achter dat de meeste mensen het toch niet meer kennen op zijn 11/30ste. Ja, voor mij was het toch een vrij normaal iets. Ja, kan aan mij liggen natuurlijk. Hey, het is door de middag, wij naar luisteren.

0: De grootste zomersale van Duitsland bij XXX Loets in Norton en Salzbergen. Bespaar nu tot wel 77%. Ja, 77%. XXX Loets in Norton en Salzbergen. Mijn meubelzaak.
1: Grote opruiming bij Modehuis Render in Alstette. Scoor nu merkmode voor hem en haar. Met kortingen tot wel 70%. Modehuis Render in Alstette bij de kerk. 5 minuten over de grens bij Enschede.
0: Nu tijdens de grootste zomeruitverkoop van Duitsland bij XXX Loets. Krijg nu met vouchers tot wel 25% extra korting. XXX Loets in Norton en Salzbergen.
2: Wil jij 500 euro netto verdienen?
3: Wat?
2: Als jij een vakspecialist in de elektrotechniek kent die bij Brusje Elektrotechniek past en ervoor zorgt dat die persoon solliciteert, ontvang je maar liefst een beloning van 500 euro.
4: Wow. Kijk voor alle voorwaarden op werkenbij.brusje.nl/geldverdienen.
2: Brusje doet meer met je.
5: Morse Code. The ultimate polo shirt for men. Geweldige pasvorm, unieke details en hoogwaardige stoffen. En in meer dan 40 kleuren op voorraad. Nu exclusief verkrijgbaar op morsecodeclothing.com.
6: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan laat je misschien geld liggen. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com.
7: Zin in iets anders.
8: Hou je huis cool. Knippers, zonwering, heeft een heleboel.
7: Ja, Knippers heeft topkwaliteit zonwering voor een eerlijke prijs. En ze komen gratis langs voor advies en een offerte. Ook voor rolluiken, horen en raamdecoratie. Knipperszonwering.nl.
8: Hou je huis cool. Knippers, zonwering, heeft een doel.
7: De schaduwmakers uit het oosten.
9: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
10: Goedemiddag, mijn naam is Jordi Goorman. De provincie Overijssel trekt 101 miljoen euro extra uit voor de aanleg van de vloedbeltverbinding bij Zenderen. Een meerderheid van de Provinciale Staten stemde daarmee in. De nieuwe rondweg moet de bereikbaarheid en verkeersveiligheid verbeteren. De totale kosten zijn inmiddels opgelopen van 50 naar 177 miljoen euro. Dat komt onder meer door moeilijkere bodemomstandigheden. Provinciale staten stellen daarom een extra voorwaarde. Voordat het project wordt aanbesteed, wil de politiek uitgebreide onderbouwing van de kosten en duidelijkheid over de vraag of verdere prijsstijging te voorkomen is. Pas daarna wordt het extra geld daadwerkelijk uitgegeven. De TBS van de Twentse moordenaar Kenzo K. wordt mogelijk met 2 jaar verlengd. Opvallend is dat hij daar zelf volledig achter staat. Tijdens de rechtszaak zei hij dat TBS het beste is wat hem is overkomen. Volgens Kenzo K. zit hij op een plek waar mensen het beste met hem voor hebben. Ook zei hij dat veel ellende voorkomen had kunnen worden als hij eerder TBS had gekregen. Kenzo K. bracht in de zomer van 2021 2 vrouwen met in totaal 26 messteken om het leven. De zaak baarde destijds veel opzien omdat Kenzo K. vervolgens tierend met ontbloot bovenlijf op het balkon met een kruisboog stond te zwaaien. Over 2 weken beslist de rechtbank of TBS inderdaad met 2 jaar wordt verlengd. En het waterschap Vechtstromen gaat na de onderzoek verrichten naar de aanwezigheid van verhoogde PFAS-concentraties in gezuiverd rioolwater. December vorig jaar ontdekten ze dat bij de zuiveringsinstallaties in Hengelo en Nijverdal. De herkomst van de PFAS in Hengelo is nog onduidelijk, waardoor verder onderzoek nodig is. Wel is bekend dat een deel via slip van andere zuiveringen komt, evenals via het lokale riool. Er wordt verder onderzocht welke exacte stoffen in het water zitten en waar die vandaan komen. Vechtstromen neemt geen aanvullende maatregelen, want de verhoogde concentraties zitten nog onder de advieswaarde van het RIVM. En krijg je tot slot nog het weer voor Twente? Vanmiddag is er veel ruimte voor de zon met maximum temperaturen van 23 graden. Vanavond en vannacht lichte bewolking met opklaringen wordt het niet kouder dan 11 graden.
11: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Op dit moment 44 kilometer file met onder andere vertraging op de A12... Utrecht richting de Duitse grens. Bij Zevenaar gebeurde een ongeluk. De weg is wel weer vrij, maar je hebt nog 25 minuten vertraging. En op de A12 Arnhem richting de Duitse grens door grenscontroles 20 minuten oponthoud. Op de A326 Nijmegen richting Ravenstein bij knooppunt Bankhoef 10 minuten vertraging. Op de A348 Arnhem richting Zutphen tussen de Steeg en Dieren 20 minuten vertraging. En op de N314 Doetinchem richting Zutphen tussen de N348 en Warnsveld 4 kilometer file met 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
9: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 120.nl.

Robbie Williams en Rock DJ hoor je hier bij Twente FM. Hij is zometeen in de dag van... Ja, wat vandaag vieren we vandaag weer. Dat hoor je zometeen om 2 uur natuurlijk. Maar er is nog deze George Michael en Mary J. Blige. Dit is

0: onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Toen kreeg Battle een hersenstam-infarct.
2: We waren in het begin best wel druk met de band. En toen kwamen ineens dat mannengriepen tussen.
0: Discussie.
3: Dan kom je op de lijn, ga je met ons in gesprek. Dan heb je demonstratierecht, maar je blijft met je vingers van andere mensen af. En je gaat andere mensen ook niet bedreigen om je zin te krijgen.
0: En Twentse cultuur.
4: Een krantenartikel hebben we gehad van Orgelman Benno is cultureel erfgoed. Hier zit hij dan.
0: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: Voor Holthem, dan ben je welkom bij RTT. Dikke vette veurhoord, je krijgt goed advies en lekkere koffie. Zowel voor zakelijk als particulier. RTT, in Goor en Nieuwheden.
6: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag, hebben we alles? Ook de ANWB onderweg-app, met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen, vakantie! ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
7: Moet uw auto APK gekeurd worden? Van den Broek Auto's aan de Voltaweg 14 in Denenkamp. Telefoon 0541 356 810. Kijk ook op vandenbroekauto's.nl.
8: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
9: Mag.
10: Wat mag?
9: Je weet wel Mac.
10: Hè?
9: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen, ga dan naar mag.nl.
11: Mac, geweldig lopen gegarandeerd.
12: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan laat je misschien geld liggen. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com.
13: Zin in iets anders dan standaard uit eten in Barendrecht? Ontdek Naap, een authentiek Afghaans-Persisch restaurant met huisgemaakte smaken en onze cultuur aan tafel. Even spieken wat er op het menu staat en meteen een tafel boeken? Ga naar naaprestaurant.nl.
0: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Twente FM Nieuws.
14: Goedemiddag, ik ben Frans van der Beek. Alle studenten hebben recht op een stagevergoeding en dat wil het kabinet vastleggen in een wet. Bedrijven mogen wel zelf bepalen hoeveel stagiairs krijgen. Een verplicht minimumbedrag vindt onderwijsminister Letschert geen goed idee. Ze is bang dat bedrijven dan minder stageplaatsen aanbieden. Het kabinet had de verkeersboetes vorig jaar en het jaar daarvoor niet mogen verhogen, vindt de kantonrechter in Utrecht. Door dat toch te doen, werden de verschillen tussen verkeersboetes en andere boetes te groot. In twee zaken zijn daarom de boetes verlaagd. Het is niet duidelijk welke gevolgen de uitspraak heeft voor alle verkeersboetes. In Gorkum hebben ze nu ook een nieuwe coalitie, nadat de gemeenteraadsverkiezingen opnieuw gedaan moesten worden vanwege mogelijke stemfraude. Twee lokale partijen gaan in zee met Pro, D66 en CDA. De uitslag bij de tweede verkiezingen was nagenoeg hetzelfde als bij de eerste keer. De Franse brandweer heeft een grote natuurbrand in de buurt van Perpignan onder controle. De angst bestaat wel dat door de harde wind het vuur weer oplaait. Door de brand zijn bijna 300 vakantiebungalows verwoest en 1700 mensen van campings gehaald. Er worden meerdere natuurbranden in het zuiden van Frankrijk. En dan nu het weer van Weer Online. Er zijn zonnige perioden en stapelwolken. 19 tot 21 graden in de kustgebieden. 22 tot 24 graden landinwaarts. En dan waait een matige noordwestenwind. En vanavond schijnt nog een tijd de zon. En tot zover het ANWB-nieuws.
15: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Het is zoals gebruikelijk op vrijdag vroeg druk. En dat merk je onder andere op de A12, Utrecht richting de Duitse grens. Bij Zevenaar heb je 25 minuten vertraging. Er gebeurde een ongeluk, maar de weg is wel weer vrij. Op de A12 Arnhem richting de Duitse grens, door grenscontroles 5 minuten oponthoud. Op de A50 Arnhem richting Os, bij Waalburg is een ongeluk gebeurd. Daardoor heb je een half uur vertraging. De weg is inmiddels wel weer vrij. En dan nog de A348 Arnhem richting Zutphen. Bij Dieren doe je er een half uur langer over. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Het is zomer in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. door de middag. Mark Schepers.

0: Muziek van Zara en Hurt Me.
1: Het is altijd wel ergens de dag van. Zo ook vandaag. Maar Mark, vertel ons, wat voor dag is het vandaag?
0: Vandaag vrijdag 3 juli. Vandaag is het Internet Chocolate Waff... Daar komt hij. Ja, ik heb erop moeten oefenen. Probeer het maar eens uit te spreken. Chocolate Weaver Day. Ja, ik zou het Waffer Day bijna noemen, maar dat klopt natuurlijk niet. Ja, en wat houdt dat nou precies in? Nou, een mooie reden om jezelf stiekem te trakteren op iets lekkers. Maar we zijn natuurlijk benieuwd. Wat is volgens jou de lekkerste chocoladesnack? Ben je bijvoorbeeld van Team KitKat, Twix, Kinder Bueno? Of heb je een andere favoriet? Laat het weten in de app van Twente FM of via twentefm.nl. Ja, chocoladewafeldag. Ja, wat is er wel allemaal niet te krijgen met chocoladewafels, hè? Ik bedoel, KitKat is een hele bekende. Dan heb je die dingen van de Aldi nog. Die hebben ze tegenwoordig ook bij andere winkels. Knoppers. Oh, die vind ik zo lekker. Nou, ik ben wel benieuwd welk team jij in zit. Team KitKat, Twix, Kinder Bueno of een andere favoriet. Laat het weten via twentefm.nl.

echte nederpop uit de jaren 80 gesproken. Doe maar en bellen Helene, hoorde je hier bij Twente FM. Ja, ik vroeg je net, in welk team zit jij? Team KitKat, Team Twix of Kinder Bueno? Ik ben wel eens benieuwd. Mark uit Hengelo die zegt, een Twix, die combinatie van koek, karamel en chocola, dat blijft gewoon de allerbeste. Daar kan geen andere tegenop. Sander uit Oldenzaal zegt, ik koop altijd een reep chocola voor thuis. En die is meestal al op voordat ik thuis kom. Met een smiley met biggelende tranen over de wangen. Ja, Sandra. Ja, ik snap je ook wel. Ja, af en toe dan haal je wat lekkers uit de supermarkt en dan ga je de auto in en denk je, oh, het ligt bovenop. Ja, dan is het of al half op of ja, dan kom je thuis en denk je, ja, ik had ook nog wat lekkers gehad. Oh, ja, dat is lop. Ja. Peter uit Bonnen zegt, een KitKat Chunky en een bak koffie erbij. En dan is mijn vrijdagmiddag compleet. KitKat Chunky, ja, die hadden ze ook, hè. Die hebben ze nog steeds. Zo'n hele grote KitKat is dat volgens mij, hè? Ja, die waren ook inderdaad wel erg lekker, ja. Kim uit Almelo, die stuurt nog, ik kan nooit kiezen, dus ik neem gewoon twee verschillende mee. Probleem opgelost. De ene keer ben ik team KitKat, de andere keer team Kinder Bueno. Ook altijd goed. Nou, de laatste die komt van Linda uit Enschede, die zegt, doe mij maar een Kinder Bueno. Die haal ik altijd bij het tankstation als het onderweg even kan. Ja, dat zijn inderdaad wel verslavende koekjes, moet ik zeggen, ja. Ik ben, denk ik, als ik moet kiezen, dan zit ik inderdaad ook in team Kinder Bueno. Dus

Er zit een soort van... Vroeger zit erin een soort van nostalgie uit je jeugd. Ken je nog, hè, die eieren met die witte binnenkant. En er zat dan een cadeautje in. Dat deed het dan zoals genaamd als kind. Voor, nou, ik echt niet. Ik vond de chocola veel lekkerder. Maar ja, dat hebben ze dus een beetje verwerkt in zo'n kinderbueno. Ja, heel verslavend, maar ook niet echt heel goed voor je. Maar goed. Het is Twente FM waar je naar luistert op deze vrijdagmiddag. We zijn onderweg naar de zomervakantie. Twente die gaat eventjes van het gaspedaal af. En we gaan allemaal eventjes genieten van een beetje rust. En ik kreeg gisteren al appjes binnen van sommige mensen die zeiden... Ja, maar Mark, ik werk gewoon door deze vakantie. Ja, er zijn natuurlijk werkpaden en sierpaden. En sommige mensen die gaan gewoon wat later op vakantie. Ja, die gaan lekker gewoon buiten het seizoen. Dat is een stuk goedkoper ook. Maar ja, die privileges die heb ik niet. Ik heb een vrouw thuis zitten die in het onderwijs werkt. En ja, die moet er altijd op vakantie. Als de rest het ook gaat. Dus wat gaat Mark doen? Die gaat ook lekker op vakantie na vanmiddag. Ja. Heb ik het verdiend? Ja, ik vind zelf van wel. En dan mochten er mensen zijn die het niet zo vinden. Ja. Ja, wat zal ik ervan zeggen? Ja, ik ga lekker op vakantie straks. Dus 3 weken vervanging voor mij. Dus wie er komt, ik heb geen flauw idee. Dus daar gaan we maandag achter komen. Wat ik wel weet, is dat ik je nog tot 4 uur die middag doorhelp. Met zometeen nog Ariana Grande. Hate to I made you love me. Oh. Hate that I made you love me. Sorry, ja, zie, ik ben echt toe aan vakantie. Heb je het door? Maar eerst Rondé. Dit is Love Myself.

0: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Ook de ANWB onderweg app met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen: vakantie! ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
1: Op zaterdag 11 juli staat Reutem in het teken van spanning en snelheid tijdens de derde wedstrijd van het Urol NK Autocross. De beste autocrossers uit Nederland, Duitsland en België strijden om de winst. Vanaf 8:30 gaat het gas erop. Kom kijken en moedig jouw favorieten aan. Urol NK Autocross, 11 juli in Reutem.
2: Waar ik mijn groen koop? Hier bij Groenkoop Friesenveen. Ze hebben volop keuze in tuinplanten en lei- en laanbomen van eigen kwekerij. En het mooie is, Groenkoop plant ze zelfs in de grond. En ik zag op groenkoop.com dat ze ook mooie bossen bloemen hebben. Dus, kijk eens. Mooi, hè? Groenkoop Friesenveen. Dat is gewoon

0: MKB, retail en de agrarische sector. Kies jij voor Acutus? Dan heb je binnen één dag een nette prijs en is binnen 4 weken de inspectie uitgevoerd. Kijk snel op acutus.nl.
1: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
2: Hemdforhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij Hemdforhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij Hemdforhem.nl.
3: Profiteren van een geprognotiseerde groei van 51% per jaar en 6% dividend? Dat kan. Beurstrader, het datagestuurde fintech handelsplatform, opent haar deuren voor investeerders. Word nu mede-aandeelhouder vanaf 1000 euro en profiteer van onze explosieve groei. Mis deze unieke kans niet. Ga direct naar beurstrader.nl. Nogmaals, beurstrader.nl.
4: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan laat je misschien geld liggen. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com.
5: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
6: Goedemiddag, mijn naam is Jordi Goorman. De provincie Overijssel trekt 101 miljoen euro extra uit voor de aanleg van de vloedbeltverbinding bij Zenderen. Een meerderheid van de Provinciale Staten stemde daarmee in. De nieuwe rondweg moet de bereikbaarheid en verkeersveiligheid verbeteren. De totale kosten zijn inmiddels opgelopen van 50 naar 177 miljoen euro. Dat komt onder meer door moeilijkere bodemomstandigheden. Provinciale staten stellen daarom een extra voorwaarde. Voordat het project wordt aanbesteed, wil de politiek uitgebreide onderbouwing van de kosten en duidelijkheid over de vraag of verdere prijsstijging te voorkomen is. Pas daarna wordt het extra geld daadwerkelijk uitgegeven. De TBS van de Twentse moordenaar Kenzo K. wordt mogelijk met 2 jaar verlengd. Opvallend is dat hij daar zelf volledig achter staat. Tijdens de rechtszaak zei hij dat TBS het beste is wat hem is overkomen. Volgens Kenzo K. zit hij op een plek waar mensen het beste met hem voor hebben. Ook zei hij dat veel ellende voorkomen had kunnen worden als hij eerder TBS had gekregen. Kenzo K. bracht in de zomer van 2021 twee vrouwen met in totaal 26 messteken om het leven. De zaak baarde destijds veel opzien omdat Kenzo K. vervolgens tierend met ontbloot bovenlijf op het balkon met een kruisboog stond te zwaaien. Over 2 weken beslist de rechtbank of TBS inderdaad met 2 jaar wordt verlengd. En het waterschap Vechtstromen gaat na de onderzoek verrichten naar de aanwezigheid van verhoogde PFAS-concentraties in gezuiverd rioolwater. December vorig jaar ontdekten ze dat bij de zuiveringsinstallaties in Hengelo en Nijverdal. De herkomst van de PFAS in Hengelo is nog onduidelijk, waardoor verder onderzoek nodig is. Wel is bekend dat een deel via slip van andere zuiveringen komt, evenals via het lokale riool. Er wordt verder onderzocht welke exacte stoffen in het water zitten en waar die vandaan komen. Vechtstromen neemt geen aanvullende maatregelen, want de verhoogde concentraties zitten nog onder de advieswaarde van het RIVM. En krijg je tot slot nog het weer voor Twente? Vanmiddag is er veel ruimte voor de zon met maximumtemperaturen van 23 graden. Vanavond en vannacht lichte bewolking met opklaringen, wordt het niet kouder dan 11 graden.
7: Is Dennis Mooij van de ANWB. In het oosten van het land heb je een kwartier vertraging op de A12 naar Duitsland tussen Arnhem-Noord en Zevenaar. Er staat 8 kilometer door een ongeluk, maar de weg is hier weer vrij. En een stukje verderop voor de grensovergang daarbovenop weer 5 minuten vertraging. Dan de A50 vanuit Eindhoven naar Arnhem tussen Os-Oost en Knooppunt Bankhoef 10 minuten extra. Dat geldt ook voor de A50 van Arnhem naar Eindhoven tussen Knooppunt Grijshoord en Knooppunt Valburg. En een stukje verderop bij Ravenstein heb je een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
5: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 1

Roxette en Dangerous bij Twente FM. Over Dangerous gesproken. Op verschillende plekken in de Twente, is de infrastructuur kwetsbaar bij langdurig en hevige regenval. Nou, dat het kan gebeuren, dat hebben we de afgelopen weken wel gezien. Dat blijkt namelijk uit een stresstest van de provincie Overijssel. Die heeft hij uit laten voeren. In Almelo en omgeving zijn politiebureaus en brandweerkazernes vooral kwetsbaar. In Hengelo loopt het elektriciteitsstation van Oele risico. En in Enschede geldt dat voor de rioolwaterzuivering. Ja, dat is niet best natuurlijk als je de drollen in één keer over straat ziet komen. Dan krijg je zo'n puinhoop van. Ja. Meer erover vind je op onze website. Een heel uitgebreid verslag op 120.nl of 20fm.nl natuurlijk.

Direct Side Your Speakers Through the Looking Glass bij 20 meter door de middag waar je naar luistert. Even tot rust komen. Maar dat wil wel op deze plaat, hè? Hey, het is bijna zomervakantie en dat betekent dat door de middag ook bijna voorbij is. Zometeen natuurlijk nog de House Low Can You Go. Heb je er eentje? Laat het me weten via de app of de site. Kunnen we nu alvast tot rust komen met...

0: onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Ja, de muziek staat op één. Maar ik heb wel de ambitie om echt een lijpe psychedelische show ervan te maken.
0: Discussie.
2: Dat perspectief, dat zat echt onder druk. Hè? Wonen, mijn werk, mijn opleiding. Zeker met de technologische ontwikkelingen als kunstmatige intelligentie.
0: En religie.
1: Zo staat Matthew Ward aan het begin, zoals dat toen heette, van de Jesus Music. En dat was toen echt een genre en tegenwoordig noemen we dat gewoon christelijke muziek.
0: Stream je favoriete radio exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
3: Het Wooncentrum is de mooiste meubelzaak in de regio. Kom naar de Woonboulevard 38 in Almelo.
4: Ontdek hoe Oldenzaal door de jaren heen is veranderd. Van klooster tot winkelcentrum en van grafheuvel tot woonwijk. De veranderende stad, nu in Museum Oldenzaal.
5: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
6: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan laat je misschien geld liggen. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com.
7: Een mooie tuin? Buzink Bouwmaterialen in Geesteren heeft altijd 10.000 vierkante meter keramische tegels op voorraad. Maar ook muurblokken, zand, split, gebakken bestrating en deze betonterrastegels. Bij Buzink in 10 kleuren voor €22,95 per vierkante meter. Buzinkbouwmaterialen.eu.
0: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Twente FM Nieuws.
8: Goedemiddag, ik ben Mark Bergt. Iedereen moet er rekening mee houden dat vlees in de toekomst een tikkeltje duurder wordt. Dat zegt minister Vuilbrief nu de vleesindustrie over 2 jaar niet meer met arbeidsmigranten mag werken. Het verbod wordt ingevoerd omdat arbeidsmigranten nu vaak worden uitgebuit en zomaar ontslagen kunnen worden. In de bergen in Noord-Italië wordt al een jaar een Nederlander vermist. Tobias. En tijdens de zoveelste zoekactie is nu een menselijk bot gevonden. Meldt het AD. Er wordt nu onderzocht of het van Tobias is. De familie organiseerde de zoektocht met geld van een crowdfunding. Ze schakelden een gespecialiseerd team in. Vakbond CNV is blij met het plan van het kabinet dat stagiairs voortaan allemaal betaald krijgen. Het bepaalt alleen niet hoeveel ze minimaal moeten krijgen. En dat vindt het CNV dan weer jammer en zegt straks wordt dat symbolisch 1 euro. Het kabinet belooft daarop te letten. In Engeland is later vanmiddag de kwalificatie voor de sprintrace in de Formule 1. En dat betekent dat er maar 1 keer getraind wordt dit weekend. En dat ging niet helemaal lekker bij Max Verstappen. Hij zette de 6e tijd neer op Silverstone. Lewis Hamilton was de snelste. De sprintrace is morgen. Het weer nu van Weer Online. Een mix van zon en wolken en tussen de 19 en 24 graden. Morgen ongeveer hetzelfde laken en pak, maar wel een tikje warmer. En dat was het nieuws van het ANP.
0: Het is zomer in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. Door de middag. Mark Schepers.

Sabrina Carpenter, Busy Woman bij Twente FM. En zo zijn we alweer in het laatste uur van deze door de middag aangekomen. Dat betekent dat de vrijdagmiddag lekker onderweg is. Onderweg naar de vrijdagmiddagborrel, onderweg naar de vakantieborrel. Ik ben wel benieuwd wat jij aan het doen bent. Laat het even weten via de app of de site. Zometeen in ieder geval de House Slow Can You Go. Welke plaat kan ik voor je draaien? Laat het weten via twentefm.nl. Tot in Camilla Cabello, Don't Get Yet, Don't Go Yet. Ik struikel vandaag wel erg vaak over titels. Ja, ik weet niet wat ik door heb. Tijd voor vakantie.

Georgie Porgy met Toto bij Twente FM. Eigenlijk Toto, hè, met Porgy, Georgie Porgy. Ja, nee. Laten we de titels maar zitten voor vandaag. Gaat het niet meer worden. Hey, zometeen tijd voor het streeknieuws. Maar eerst natuurlijk tijd voor de House Look and You Go. Die komt van Irene uit Hengelo vandaag. Ze zegt, ik wil graag Christopher Cross met Sailing horen. Daar word ik nou echt rustig van op deze vrijdagmiddag.

0: Op zaterdag 11 juli staat Reutem in het teken van spanning en snelheid. Tijdens de derde wedstrijd van het Urol NK Autocross. De beste autocrossers uit Nederland, Duitsland en België strijden om de winst. Vanaf 8:30 gaat het gas erop. Kom kijken en moedig jouw favorieten aan. Urol NK Autocross, 11 juli in Reutem.
1: Het Wooncentrum is de mooiste meubelzaak in de regio. Kom naar de Woonboulevard 38 in Almelo.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
3: Keuzestress over raambekleding en geen zin in winkels? Wij komen met bijna 1000 gordijnenstalen bij je thuis met gratis advies, inmeten en vrijblijvende offerte. Ga naar gordijnenwinkelaanhuis.nl.
4: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan laat je misschien geld liggen. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com.
5: Ah, mijn rug.
6: Beweeg.
5: Hè? Wat? Huh?
6: Ik ben het. Je rug.
5: Je hebt weer te lang gezeten, hè?
7: Rugpijn? Ga toch lekker wiebelen. Wobbels, wiebelkrukken. Zitten zoals het bedoeld is. Ga naar wiebelkruk.com.
8: Uw eigen betaalbare droomtuin, dat wil toch iedereen? Rosco.nl. Er is toch ook niks mooier om je eigen tuin te bouwen met professionele hulp. De mooiste tuin, die maak je zelf. Het Rosco-concept is er voor iedereen. Jouw kompas naar een betaalbare droomtuin. Rosco.nl.
9: Van alle soorten hout, schutting en poorten, dakbedekking, dakpanplaten. Het holt niet op. Wat? Gruzemini? Kom dan kijken, bij RTT, om me nog grote veuroors. En je hoeft niet via de website te betalen, hè? Nou, wat let u? RTT, goor een nieuwheden.
10: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
11: Goedemiddag, ik ben Frank van der Klucht. 12 schoolmeisjes van het Canisius uit Almelo vertegenwoordigen Nederland op het wereldkampioenschap schoolvolleybal in Shangluo in China. Het team trainde een jaar intensief onder schooltijd. De selectie, samengesteld uit leerlingen van de 4e tot 6e klas, streef naar plaatsing bij de beste 8 landen ter wereld. Het sociaal plein Oldenzaal blijft ook in de zomer geopend voor vragen over geld, zorg en wonen. De samenwerking tussen gemeente, wijkkracht en Humanitas biedt gratis advies zonder afspraak. Medewerkers luisteren en zoeken mee naar oplossingen. Het plein is elke werkdag open van 9 tot 12 aan de Hoge Lucht nummer 1. En Gols uit Enschede wordt volledig eigenaar van de Limburgse brouwerij Gulpener. De Enschedese bierbrouwer breidt zich belang van 15% uit naar volledig eigendom. Beide bedrijven werken al bijna 30 jaar samen. De overname versterkt hun positie op de concurrerende biermarkt en uitbreidt het aanbod speciaalbier. En breidt het aanbod speciaalbieren verder uit. Gulpener behaalt zijn lokale identiteit. Dan heb ik nu het weer voor Twente. Vanmiddag blijft het droog. Bij een matige noordwestenwind wordt het zo'n 23 graden. In het weekend blijft het zomers, soms wat wolkenvelden. Morgen bijvoorbeeld kan er wel wat regen vallen.
12: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In het oosten van het land staat er net geen 80 kilometer file. Op de A12 vanuit Duitsland naar Utrecht heb je voor het knooppunt Grijshoord 10 minuten vertraging. Een kwartier lang onderweg ben je op de A50 van Eindhoven naar Arnhem tussen Os-Oost en knooppunt Bankhoef. En de A50 van Arnhem naar Eindhoven tussen knooppunt Valburg en Ravenstein is de vertraging 10 minuten. Dat geldt ook voor de A73 richting Nijmegen, voor het knooppunt Ewijk. De N35 van Zwolle naar Almelo bij Bierde-West 10 minuten extra. De N314 van Doetinchem naar Zutphen. Bij Warnsveld heb je ook 10 minuten vertraging. In het oosten van het land heb je 10 minuten vertraging op de A12 naar Duitsland. Tussen Oosterbeek en knooppunt Velperbroek. Dat komt door een auto met pech. Een stukje verderop, voor de grens zelf, heb je een kwartier vertraging. En op de A50 van Eindhoven naar Arnhem tussen Os-Oost en knooppunt Bankhoef is de vertraging 20 minuten. En de andere kant op tussen knooppunt Grijshoord en Ewijk doe je er ook 20 minuten langer over.
10: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 120.nl.

Becky Hill en Galantis Run bij Twente FM. Ja, het weerbericht voor vandaag. Het wordt vandaag zo'n 21 graden. Best frisjes voor deze tijd van het jaar. Met alle afgelopen temperaturen van afgelopen week natuurlijk. Nou, gelukkig wordt het wel weer iets warmer. Het zonnetje is er wel bij. Van volgende week ja, toch wel een klein beetje regen. Zakken we terug naar 20 graden zelfs. Ja, dan gaat de temperatuur wel heel snel omhoog. En komen we weer op temperaturen van 35 graden uit in het weekend daarna. Sterkte hier in Nederland, zou ik zo zeggen. Nou ja, om die zomer op je radio maar een beetje door te zetten. Ricky Martin en Undo Stress.

Alex Warren en Fever Dream bij Twente FM. En zo komen we aan het einde van deze door de middag. Ja, toe aan vakantie. Zeker, ja. Ja, ik kan wel even 3 weken gebruiken om lekker niks te doen. Dat ga ik ook zeker doen. Dus mij spreek je voorlopig even niet. En volgende week natuurlijk wel gewoon een vervanger op deze plek. En na de vakantie, dan komt door de middag terug. Maar wel anders dan dat je gewend bent. Hoe dat zit, dat hoor je over 3 weken. En wat mij betreft maakt er een mooie zomervakantie van. En wij spreken elkaar over 3 weken weer. Dit is Survivor, Eye of the Tiger.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Het is inderdaad een stevig stukje muziek.
0: Discussie.
2: Karbiet schieten, het geldt voor het vuurwerk, het geldt voor Sinterklaas. Er staan nog altijd tradities wat dat betreft onder druk.
0: En Twentse cultuur.
3: Hij natuurlijk ook nog het flagon, hè, in Oortmarsum.
4: Ja. Oh ja, in Oortmarsum.
3: Ja. Dus eigenlijk moet dat altijd 8 vrijgezelle jongens weer van rond de 20.
0: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: De grootste zomersale van Duitsland bij XXX Loets in Norton en Salzbergen. Bespaar nu tot wel 77%. Ja, 77%. XXX Loets in Norton en Salzbergen. Mijn meubelzaak.
6: Grote opruiming bij Modehuis Render in Alstetten. Scoor nu merkmode voor hem en haar. Met kortingen tot wel 70%. Modehuis Render in Alstetten bij de kerk. 5 minuten over de grens bij Enschede.
5: Nu tijdens de grootste zomeruitverkoop van Duitsland bij XXX Loets. Krijg nu met vouchers tot wel 25% extra korting. XXX Loets in Norton en Salzbergen.
7: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan laat je misschien geld liggen. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com.
8: Zin in iets anders dan standaard uit eten in Barendrecht? Ontdek Naap, een authentiek Afghaans-Persisch restaurant met huisgemaakte smaken en onze cultuur aan tafel. Even spieken wat er op het menu staat en meteen een tafel boeken? Ga naar naaprestaurant.nl.
9: Uw evenement of bedrijf promoten? News Outside regelt het voor u. Magazines, evenementenkranten, professionele en goedkope bouwhekdoeken, spandoeken en banieren. Alles is mogelijk bij News Outside. Bekijk alle diensten of laat u inspireren op nieuwsoutside.nl. Nieuwsoutside.nl.
10: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Ook de ANWB onderweg-app met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen: vakantie! ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech.
11: ANWB en gaan.
0: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Twente FM Nieuws.
12: Goedemiddag, ik ben Mark Bergt. Een jongen van 17 is veroordeeld omdat hij vorig jaar meedeed aan een aanslag op een filiaal van de pizzabakkers in Amsterdam. Hij kreeg een korte gevangenisstraf en een taakstraf omdat hij de cobra's leverde aan een andere verdachte. Er waren trouwens meer aanslagen op pizzabakkers, maar waarom is niet bekend. Uitzendbureaus vinden het verbod voor de vleesindustrie oneerlijk. Omdat de uitzendkrachten worden uitgebuit, mogen vleesbedrijven ze over 2 jaar helemaal niet meer inzetten. Maar daardoor worden ook werkgevers geraakt die zich wel aan de regels houden, zeggen de uitzendbureaus. NASA heeft een raket gelanceerd voor een reddingsoperatie die nog nooit is vertoond. Hij is op weg naar een satelliet die het heelal bestudeert met telescopen en dreigt neer te storten op aarde. Het is de bedoeling dat de satelliet over een paar maanden weer in een normale baan om de aarde draait. En na de dood van Wim T. Schippers is zijn bekendste kunstwerk opnieuw gelegd, de pindakaasvloer. Hij ligt in het depot van Museum Boijmans in Rotterdam en is een beetje kleiner dan die van 15 jaar geleden. Maar twee pindakaas-stucadoors hebben toch nog altijd 9 uur zitten smeren. Vanaf volgende week donderdag is hij te zien. Het weer nu van Weer Online. Wolken en zon, ook vanavond. En morgen wordt opnieuw een mooie dag. En het is dan ook warmer dan vandaag, 20 tot 27 graden. En dat was het nieuws van het ANP.
13: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In het oosten van het land heb je 5 minuten vertraging op de A12... vanuit Arnhem naar Duitsland, tussen Duiven en Beek. De A50, Eindhoven Arnhem, tussen Os-Oost en Knoppen Bankhoef, 20 minuten vertraging. A73 vanuit Nijmegen naar Venlo, tussen Ewijk en Nijmegen-Lukenburg, 1 kwartier extra. De A325 van Arnhem naar Nijmegen, tussen Knoppen Dressen en Nijmegen, 10 minuten vertraging. En op de N314 van Doetinchem naar Zutphen, tussen de N348 en de N319, 10 minuten vertraging. In het oosten van het land heb je 10 minuten vertraging op de A12 naar Duitsland, tussen Oosterbeek en Knoppen Velperbroek. Dat komt door een auto met pech. Een stukje verderop, voor de grens zelf, heb je 1 kwartier vertraging. En op de A50 van Eindhoven naar Arnhem, tussen Os-Oosten en knooppunt Bankhoef, is de vertraging 20 minuten. En de andere kant op, tussen knooppunt Grijshoort en Ewijk, doe je er ook 20 minuten langer over.
0: Het is zomer in Twente.

0: kan vandaag gaan gebeuren. Dat houdt de fans een beetje bezig. Hè? En achteraf zeggen, ja, ik wist het wel. Ik wist het wel. Ja, Taylor Swift, haar nieuwe single, I Knew It, I Knew You.
1: Twente komt thuis.
0: We hebben het natuurlijk over het veelbesproken huwelijk van Taylor Swift. Zij gaat naar verluid vandaag in dat huwelijksbootje stappen in New York. Er staat zelfs bij, het huwelijk begint vandaag. Dat suggereert een beetje als het een soort meerdaags evenement wordt. Maar ja, Taylor Swift kende, dat zou maar zo kunnen. We zijn benieuwd.
1: Actueel.
0: Naar verluid zou het dan inderdaad om 5 uur beginnen. Dat is lokale tijd New York. Dus dat zal zo'n 11 uur vannacht vanavond hier zijn, denk ik. Nou, we gaan het zien. We begonnen trouwens met IMF Unbelievable. Welkom bij de middagshow voor Twente. Het is hier vrijdagmiddag. Wat goed dat je luistert. Tot 7 uur in ieder geval richting je weekend. Met de laatste loodjes van je werkweek op een hele vriendelijke vrijdag. Er is ruimte voor de zon. Temperaturen rond de 23 graden. Dat is prettig. Met onder andere de colleges in Twente zijn allemaal geïnstalleerd. We gaan straks eens even de balans opmaken. Hoe zit het met de verhoudingen man-vrouw? Mensen met een migratieachtergrond. Zijn er veel nieuwe gezichten? Of zijn het ook bestaande gezichten? Daarover straks meer. Verder werd gisteren bekend dat Kenzo K. Dat is die kruisboogschutter uit Almelo. Die krijgt mogelijk 2 jaar langer TBS. Dat was in ieder geval de eis van de rechtbank. Of in ieder geval niet van de officier van justitie. En opvallend, Kenzo K. die wil dat zelf ook. Het lijkt een ander mens te zijn geworden. Het is de man die in 2021 dood en verderf zaaide door 2 mensen met meerdere messteken om het leven te brengen. Straks meer over dit bizarre verhaal en natuurlijk ook gelukkig leuke dingen. We hebben fijne muziek voor je. Wat dacht je van Mai Tai? Ook onderweg Cool and the Gang. Maar eerst tijd voor deze lekkere Von Wolf. All Things Under the Sun hoor je nu.
1: 4 uur. Je maag begint wat te rommelen. Het is tijd voor de lekkere track. Iedere werkdag omstreeks 4:15 bij Twente FM.
2: She

0: Van Bolland en Bolland, volgens mij, die dames van Mai Tai. Female Intuition had een paar hits in de jaren 80.
1: Tot 7 uur.
2: Twente komt thuis.
0: En daarvoor nog de lekkere track van vandaag. Je muzikale hart onder de riem voor je vrijdagmiddag. De laatste loodjes van je werkweek die zijn ingegaan. En wij gaven je wat extra energie. Hoop ik in ieder geval met Wolf en All Things Under the Sun. Er komt ook een lekker zomers weekend aan. Niet zulke belachelijk hoge temperaturen, maar gewoon lekker Hollands zomer weer. Dit is erover straks hier bij de middagshow. Inmiddels hebben alle Twentse gemeenten een nieuw college van burgemeester en wethouders. Na de gemeenteraadsverkiezingen in maart van dit jaar werden de kaarten opnieuw geschud en moesten alle gemeenten aan de bak om met elkaar te gaan praten over de coalitie. En uit een rondgang blijkt nu dat bijna de helft van de wethouders in Twente vervangen is door nieuwe gezichten. Er zijn ook veel nieuwe colleges gestart. Onder andere in Enschede, hè, een nieuw college. Daar moest Niels van den Berg plaatsmaken voor een partijgenoot. Harry Scholten die verruilde Hengelo voor een wethoudersfunctie in Losser. De enige gemeente in Twente waar alle wethouders bleven zitten, dat was Almelo. Dus daar in ieder geval dezelfde gezichten. Terwijl Almelo toch altijd een beetje bekend staat als de gemeente met de meest onstuimige politiek. In ieder geval wel dezelfde wethouders. Meerdere Twentse gemeenten is de coalitie gevormd door VVD en PRO. Het landelijke huwelijk tussen die twee partijen. PRO is die fusiepartij GroenLinks-PVDA. Wilde dat absoluut niet, maar in de gemeente gaat het stukken beter. Vooral in de steden zien we die combinatie. Enschede, Hengelo en Almelo hebben allemaal colleges van deze combi. En verder valt ook op dat Enschede de enige Twentse gemeente is met wethouders met een migratieachtergrond. En ook zijn er relatief weinig vrouwen in de coalities terechtgekomen. Of in ieder geval in de colleges. Dat is op basis van de eerste raming. Wil je er meer over weten, wil je meer cijfers en achtergronden, dan ga je naar onze website 120.nl voor meer.

Ruben Anink en Danique samen met Blijf Dan Hier. Dat vind ik een goed advies voor de middagshow. Met daarvoor nog Cool and the Gang, Let's Go Dancing. Ook lekker natuurlijk voor je vrijdagmiddag. De laatste loodjes van je werkdag. Met vandaag de officiële opening van het nieuwe zwembad in Enschede. Diekman, de opvolger van het Aquadroom. Gisteren was het formele momentje, zeg maar. En vandaag kun je voor het eerst een kijkje gaan nemen. Dus als je verkoeling zoekt en je bent een beetje nieuwsgierig, is dat misschien wel een leuke tip voor vanmiddag.

0: zaterdag 11 juli staat Reutem in het teken van spanning en snelheid. Tijdens de derde wedstrijd van het Urol NK Autocross. De beste autocrossers uit Nederland, Duitsland en België strijden om de winst. Vanaf 8:30 gaat het gas erop. Kom kijken en moedig jouw favorieten aan. Urol NK Autocross, 11 juli in Reutem.
1: Hey, monteur, Edwin Evers hier. Wil jij sleutelen aan de mooiste bedrijfswagens en de dikste trucks? Kom maar op. In Groningen, Drenthe en Overijssel zoekt Volvo en Renault dealer Nijwa naar nieuwe collega's. Ben je een starter, allrounder of switcher? Ga naar werkenbijnijwa.nl en misschien vind je jouw match. We gaan elkaar zien op een van de bedrijfsfeestjes van Nijwa.
2: Van alle soorten hout, schutting en poorten, dakbedekking, dakpanplaten. Het holt niet op. Wat? Gluzemini? Kom dan kijken, BRTT, om meun nog grote veuro's. En die hoeft niet via de website te betalen, hè? Nou, wat let u? RTT, gore nieuwheden.
3: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Ook de ANWB onderweg-app. Met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen...
4: Vakantie!
3: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
5: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl. De online drogist van Nederland met een grote keuze aan kwaliteitsproducten van bekende merken. Bestel nu met code RADIO en krijg €5 korting op je eerste bestelling vanaf €49. 24pharma.nl. Vandaag besteld is morgen bezorgd.
6: Op zoek naar een andere auto? Van stadsauto tot truck. Zoek gratis en reclamevrij tussen duizenden voertuigen. Autofy.nl. OOFY.
7: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan laat je misschien geld liggen. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com.
8: Ontdek hoe Oldenzaal door de jaren heen is veranderd. Van klooster tot winkelcentrum en van grafheuvel tot woonwijk. De veranderende stad. Nu in Museum Oldenzaal.
9: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
10: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
11: Goedemiddag, ik ben Frank van der Klucht. 12 schoolmeisjes van het Canisius uit Almelo vertegenwoordigen Nederland op het wereldkampioenschap schoolvolleybal in Shangluo in China. Het team trainde een jaar intensief onder schooltijd. De selectie, samengesteld uit leerlingen van de 4e tot 6e klas, streeft naar plaatsing bij de beste 8 landen ter wereld. Het Sociaalplein Oldenzaal blijft ook in de zomer geopend voor vragen over geld, zorg en wonen. De samenwerking tussen gemeente, wijkkracht en Humanitas biedt gratis advies zonder afspraak. Medewerkers luisteren en zoeken mee naar oplossingen. Het plein is elke werkdag open van 9 tot 12 aan de Hoge Lucht nummer 1. En Gols uit Enschede wordt volledig eigenaar van de Limburgse brouwerij Gulpener. De Enschedese bierbrouwer breidt zich belang van 15% uit naar volledig eigendom. Beide bedrijven werken al bijna 30 jaar samen. De overname versterkt hun positie op de concurrerende biermarkt en uitbreidt het aanbod speciaalbier. En breidt het aanbod speciaalbieren verder uit. Gulpener behaalt zijn lokale identiteit. Dan heb ik nu het weer voor Twente. Vanmiddag blijft het droog. Bij een matige noordwestenwind wordt het zo'n 23 graden. In het weekend blijft het zomers. Soms wat wolkenvelden. Morgen bijvoorbeeld kan er wel wat regen vallen.
12: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In het oosten van het land staat er net geen 100 kilometer file. Op de A12 Arnhem richting Duitsland tussen Zevenaar en de Duitse grens heb je een kwartier vertraging. Dat geldt ook voor de A12 de andere kant op tussen knooppunt Velperbroek en knooppunt Grijshoord. A50 Eindhoven-Arnhem tussen Os-Oost en knooppunt Bankhoef, ook 15 minuten vertraging. En op de A73 Nijmegen-Venlo tussen Ewijk en Kuik, 20 minuten extra reistijd. De A325 vanuit Nijmegen naar Arnhem, tussen knooppunt Ressen en Presikhaven, een kwartier vertraging. En op de N35 Zwolle-Almelo, ook een kwartier langer onderweg tussen de Salm-Twente-tunnel en Lierde-West. In het oosten van het land heb je 10 minuten vertraging op de A12 naar Duitsland tussen Oosterbeek en knooppunt Velperbroek. Dat komt door een auto met pech. Een stukje verderop, voor de grens zelf, heb je een kwartier vertraging. En op de A50 van Eindhoven naar Arnhem tussen Os-Oost en knooppunt Bankhoef is de vertraging 20 minuten. En de andere kant op tussen knooppunt Grijshoord en Ewijk doe je er ook 20 minuten langer over.
10: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws.

Vrijdagmiddag, de laatste loodjes van je werkweek met Brother Beyond zojuist. The Harder I Try, met daarvoor ook nog het streeknieuws uit Twente. Daarvoor ga je naar onze website 120.nl met nieuws, achtergronden en actualiteiten. En als je toch online bent, wil je meer Twente FM, dan kun je ook altijd terecht op twentefm.nl/luister met heel veel extra radioprogramma's.

voor Twente. Wij zijn Twente FM en Who Was The Boss? Nou, ik zou zeggen, jijzelf, want je weekend komt steeds dichterbij. Op je vrijdagmiddag de laatste loodjes van deze werkweek. Met vandaag best een vriendelijke dag, toch? Er is ruimte voor de zon vanmiddag. Temperaturen die kwamen uit rond de 23 graden. Vanavond en vannacht misschien nog wel even lekker een terrasje pakken. Het is helder, het koelt uiteindelijk af naar een graad of 11. Morgen, je zaterdag, ziet er op zich ook goed uit. Met ruimte voor de zon in de middag, ook wat lichte wolkenveld. En het wordt zo'n 24 graden. De zondag, een beetje hetzelfde weerbeeld. Ook dan is er ruimte voor de zon. Er zijn wat lichte wolkenvelden en het wordt maximaal 23 graden. Volgende week, een beetje hetzelfde weerbeeld. Er is ruimte voor de zon. Er zijn af en toe wat wolkenvelden. Er kan begin in de week nog een spatje regen tussen zitten. En later in de week lijken de temperaturen weer wat verder op te lopen. Dus het ziet er eigenlijk lekker zo.

2026. We hoorden zojuist Another en 54 Ultra. Talk to You met daarvoor nog Joe en The End of the Beginning. Nou, dat vind ik inderdaad een mooie ook om je weekend aan te kondigen. Het is aanstaande met zometeen de 5 uur uit je dakplaat. Heb je daarvoor een leuke suggestie? Stuur hem in via de app of mail me even.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals discussie.
1: Hoe kun je als bestuur zodanig inrichten dat je mogelijk beter je vrijwilligers bij je binnenkrijgt? We hopen dat het resultaat gaat opleveren.
0: Muziek.
2: Die Rode Doe zat dan het best of zo. Die microfoon had zo hoog. En dat is op zijn tenen staat om erbij te komen.
3: Maar je kan hem ook gewoon lager zetten.

0: www.rtvnl.nl/luister.
1: Woi Holthem, dan ben je welkom bij RTT. Dikke vette veurhoort. Je krijgt goed advies en lekkere koffie. Zowel voor zakelijk als particulier. RTT in Goor en Nieuwheden.
2: De grootste zomersale van Duitsland bij XXX Loets in Noordern en Salzbergen. Bespaar nu tot wel 77%. Ja, 77%. XXX Loets in Noordern en Salzbergen. Mijn meubelzaak.
3: Grote opruiming bij Modehuis Render in Alstetten. Scoor nu merkmode voor hem en haar. Met kortingen tot wel 70%. Modehuis Render. In Alstetten bij de kerk. 5 minuten over de grens bij Enschede.
2: Nu tijdens de grootste zomeruitverkoop van Duitsland bij XXX Loets. Krijg nu met vouchers tot wel 25% extra korting. XXX Loets in Noordhorn en Salzbergen.
4: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan laat je misschien geld liggen. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com.
5: Waar ik mijn groen koop? Hier bij Groenkoop Friesenveen. Ze hebben volop keuze in tuinplanten en lei- en laanbomen van eigen kwekerij. En het mooie is, Groenkoop plant ze zelfs in de grond. En ik zag op groenkoop.com dat ze ook mooie bossen bloemen hebben. Dus, kijk eens. Mooi, hè? Groenkoop Friesenveen. Dat is gewoon goed en goedkoop groen.
6: Oude Nijhuis Koeltechniek Weerselo is de koelspecialist voor het MKW en particulier. Van een koel- en vriescel tot een airco voor een frisse werkplek of woning. Oude Nijhuis levert, installeert, onderhoudt en ontwerpt. Installateur? Wij ondersteunen ook bij het in bedrijf stellen van koeltechnische producten. Oude Nijhuis Koeltechniek.nl.
7: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
8: Twente FM Nieuws.
9: Goedemiddag, ik ben Mark Bergt. Mensen die voor de commissie moesten komen die onderzoek doet naar het coronabeleid zijn bedreigd, tijdens de pandemie en nu. De commissie vindt het onacceptabel en hoopt dat ze aangifte doen. Een van de slachtoffers is iemand die bij het LAX werkte. Ze werd bedreigd omdat ze tegen de sluiting van scholen was tijdens de pandemie. Slachthuizen en andere vleesbedrijven ontkennen dat ze arbeidsmigranten uitbuiten. Het kabinet vindt van wel en als straf mogen ze daarom over 2 jaar helemaal geen uitzendkrachten meer inzetten. Dat vinden de vleesbedrijven veel te streng en ze bekijken nu of ze naar de rechter stappen. De KNVB doet aangifte van racisme. Mikpunt waren 3 spelers van het Nederlands elftal die dinsdag een penalty misten in de wedstrijd tegen Marokko. Kluivert, Somerville en Timber. Ze kregen na afloop allerlei discriminerende, racistische en haatdragende opmerkingen over zich heen. En in Amsterdam werd dinsdagochtend na de wedstrijd iemand bewerkt met een fietsketting. En daar is nu een man voor opgepakt. Hij wordt verdacht van poging tot doodslag en zou nog meer op zijn kerfstok hebben. Zoals een gewelddadige diefstal. Het weer nu van Weer Online. Wolken en zon, ook vanavond. Morgen wordt opnieuw een mooie dag. En het is dan iets warmer dan vandaag. 20 tot 27 graden. En dat was het nieuws van het ANP.
10: Is Dennis Mooij van de ANWB. In het oosten van het land heb je een kwartier vertraging op de A12 van Arnhem naar Oberhausen voor de Duitse grens. A12 naar Utrecht voor het knooppunt Grijshoord 10 minuten extra. En op de A50 vanuit Eindhoven naar Arnhem heb je voor het knooppunt Bankhoef een kwartier vertraging. Dan de A50 van Arnhem naar Os tussen knooppunt Grijshoord en knooppunt Valburg doe je er een half uur langer over. In het oosten van het land heb je 10 minuten vertraging op de A12 naar Duitsland tussen Oosterbeek en knooppunt Velperbroek. Dat komt door een auto met pech. Een stukje verderop, voor de grens zelf, heb je een kwartier vertraging. En op de A50 van Eindhoven naar Arnhem tussen Os-Oost en knooppunt Bankhoef is de vertraging 20 minuten. En de andere kant op tussen knooppunt Grijshoord en Ewijk doe je er ook 20 minuten langer over.
11: Het is zomer in Twente.

0: Ben jij nog iemand die trouw iedere avond de wedstrijden van het WK kijkt? Of gaat het een beetje aan je voorbij na de uitschakeling van Oranje? Ja, waar moet je dan voor zijn, hè, als Oranje eruit ligt?
1: Twente komt thuis.
0: Ik kan al zien van dat, dan ben ik voor de Duitsers. Maar ja, dat gaat ook niet, want die liggen er ook uit. Nou ja, misschien de Belgen, die zitten er nog steeds in. Na een miraculeuze ontsnapping eerder deze week tegen Senegal. In de slotfase van de wedstrijd wisten ze nog terug te komen van een 2-0 achterstand. En vanwege een penalty in de verlenging is België dus door.
1: Twente
0: actueel. Ja, het zijn bijzondere omstandigheden, dat voetbal. Het is maar een spelletje, maar ja, het voelt als soms als een oorlog, kun je zeggen. Welkom bij de middagshow. Met vandaag bekend geworden dat Twente Airport definitief in handen komt van een groep ondernemers. De provincie Overijssel heeft daarmee ingestemd. Wel zijn er wat aanvullende voorwaarden gesteld. En dat betekent dat de komende tijd door ondernemers, waaronder Demcon, verder wordt geïnvesteerd in de luchthaven. Omdat ze daar wel kansen zien. Onder andere voor bijvoorbeeld elektrisch vliegen. Nou, ik ben heel benieuwd of dat gaat lukken. Verder gisteren bekend geworden dat er 101 miljoen euro extra wordt uitgetrokken voor de aanleg van de vloedbeltverbinding. Dat is die ontsluitingsweg bij Zenderen om Almelo Noord te bereiken vanaf de A35. Er moet extra geld komen omdat onder andere de bodem anders is dan gedacht, waardoor er meer bouwkosten worden gemaakt. De provincie wil wel meer onderbouwing om te voorkomen dat er nog meer geld nodig is voor die uiteindelijke verbinding. Maar er komt dus waarschijnlijk extra geld, is het verhaal. Nou, dat en meer. We gaan het erover hebben hier in de middagshow, met ook heel veel lekkere muziek om je weekend te vieren. Doen we straks met Eva Max, The Weeknd uiteraard. Mark Amber, en eerst is dit Armin van Buuren.

Het was jaren 90. Dit was een one-hit wonder. Misschien dat je het ook helemaal niks meer zegt. Maar het is The Original en I Love You Baby. En nou voor nog Armin van Buren met Hold On bij de middagshow voor Twente. Welkom in je weekend. Het is vandaag 3 juli. En het is best een vriendelijke dag toch met ruimte voor de zon. Je weekend is er en de middagshow begeleid je er langzaamaan naartoe. Vandaag in het nieuws dat de Fietsersbond afdeling Almelo zich zorgen maakt over de verkeersveiligheid rondom scholen. Onlangs sprong Almelo negatief uit een landelijk onderzoek rond dit thema. In Almelo liggen 7 scholen aan gevaarlijke wegen. Leerlingen lopen elke dag gevaar, zegt de Fietsersbond. En Almelo ging ook in gesprek met leerlingen van de ROC van Twente om een studieproject te maken van de verkeersveiligheid rondom scholen. Nou, daar moet dus in ieder geval actie worden ondernomen, vindt de Fietsersbond. En verder zitten we halverwege het NK Tegelwippen, de jaarlijkse actie die vooral ten doel heeft om meer straten te vervangen door groen. Stoeptegels weg te halen. Heel veel Twentse gemeenten doen ook mee aan die challenge, waarbij het dus de bedoeling is om zoveel mogelijk tegels te verwijderen. Daar kun je zelf ook aan meedoen. Als je eigen gemeente meedoet, kun je ook bijvoorbeeld de tuintegels op laten halen gratis. Het is de 7e en ook laatste editie van de actie. In totaal is er 21,9 miljoen tegels weggehaald. En nou, je kan ook zelf meedoen. Als je wil weten welke gemeenten meedoen, check dan even de website van Twente Milieu. Daar is in ieder geval ook te kijken of in jouw gemeente de zogenaamde tegeltaxi rijdt. Als je dus straatstenen verwijderd hebt en je wil er vanaf, kun je ze gratis en voor niks op laten halen door deze tegel.

0: jouw auto toe aan een onderhoudsbeurt of een APK-keuring? Maak dan nu een afspraak bij Gebroeders van der Meij in Enschede. Of het nou gaat om APK-keuringen, reparaties, bandenopslag of totaalonderhoud, Gebroeders van der Meij leveren vakmanschap, passie en echte service. Je vindt ons aan de Lonnekerbrugstraat 80 in Enschede.
1: Wil jij €500 netto verdienen?
2: Wat?
1: Als jij een vakspecialist in de elektrotechniek kent die bij Brusje Elektrotechniek past en ervoor zorgt dat die persoon solliciteert, ontvang je maar liefst een beloning van €500.
2: Wow.
3: Kijk voor alle voorwaarden op werkenbij.brusje.nl/geldverdienen.
1: Brusje doet meer met je.
4: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
5: Zin in iets anders dan standaard uit eten in Barendrecht? Ontdek Naap, een authentiek Afghaans-Persisch restaurant met huisgemaakte smaken en onze cultuur aan tafel. Even spieken wat er op het menu staat en meteen een tafel boeken? Ga naar naaprestaurant.nl.
6: Thema beveiliging staat voor betrokkenheid, adequate optreden en betrouwbaarheid. Waar de concurrent stopt, gaat Thema beveiliging net een stap verder. Thema beveiliging levert alle vormen van beveiliging voor zowel de zakelijke als de particuliere markt. Thema Beveiliging, de beveiligingsorganisatie van het Oosten. Telefoon 053-4800-560 of stuur uw e-mail naar info@themabeveiliging.nl.
0: Ook ik rij op autobanden van Gebroeders van der Meij. Vind ons aan de Lonnekerbrugstraat 80 in Enschede.
7: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
8: Goedemiddag, ik ben Frank van der Klucht. 12 schoolmeisjes van het Canisius uit Almelo vertegenwoordigen Nederland op het wereldkampioenschap schoolvolleybal in Shangluo in China. Het team trainde een jaar intensief onder schooltijd. De selectie, samengesteld uit leerlingen van de 4e tot 6e klas, streef naar plaatsing bij de beste 8 landen ter wereld. Het Sociaalplein Oldenzaal blijft ook in de zomer geopend voor vragen over geld, zorg en wonen. De samenwerking tussen gemeente, wijkkracht en Humanitas biedt gratis advies zonder afspraak. Medewerkers luisteren en zoeken mee naar oplossingen. Het plein is elke werkdag open van 9 tot 12 aan de Hoge Lucht nummer 1. En Gols uit Enschede wordt volledig eigenaar van de Limburgse brouwerij Gulpener. De Enschedese bierbrouwer breidt zich belang van 15% uit naar volledig eigendom. Beide bedrijven werken al bijna 30 jaar samen. De overname versterkt hun positie op de concurrerende biermarkt en uitbreidt het aanbod speciaalbieren verder uit. Gulpener behaalt zijn lokale identiteit. Dan heb ik nu het weer voor Twente. Vanmiddag blijft het droog. Bij een matige noordwestenwind wordt het zo'n 23 graden. In het weekend blijft het zomers, soms wat wolkenvelden. Morgen bijvoorbeeld kan er wel wat regen vallen.
9: Is Dennis Mooij van de ANWB. In het oosten van het land vertraging op de A12 naar Duitsland tussen Arnhem-Noord en Zevenaar een kwartier extra. Ook een kwartier vertraging op de A12 een stukje verderop richting Duitsland voor de grensovergang. A50 Arnhem-Os tussen knooppunt Valburg en Ravenstein. Dan doe je er ook weer een kwartier langer over. En op de N36 Almelo-Omme tussen Bierde-Noord en Vriezeveen. De stoppunt houdt 20 minuten. Dan de N319 voor de Winterswijk. Tussen Winterswijk Centrum en de Duitse grens is de weg in beide richtingen dicht door een ongeluk. In het oosten van het land heb je 10 minuten vertraging op de A12 naar Duitsland. Tussen Oosterbeek en knooppunt Velperbroek. Dat komt door een auto met pech. Een stukje verderop, voor de grens zelf, heb je een kwartier vertraging. En op de A50 van Eindhoven naar Arnhem, tussen Os-Oost en knooppunt Bankhoef, is de vertraging 20 minuten. En de andere kant op, tussen knooppunt Grijshoort en Ewijk, doe je er ook 20 minuten langer over.
7: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 120.nl.

Klaar moet ik altijd aan Arnhem denken, terwijl het er helemaal niks mee te maken heeft. Nederlands bandje, Vitesse, ze kwamen uit Amsterdam en hadden een paar heel bescheiden hitjes in de jaren 80 rond deze lekkere energie. Rosalind hoorde je daarvoor nog het streeknieuws. Nieuws aan achtergronden kun je terugvinden op onze website 120.nl en ook online een nieuwe aflevering van het programma Jazz Meeting. Je weet, een portie jazz op een presenteerblaadje. En daarin leer je dat jazz veel meer is dan het een beetje zenuwachtige gevlierenfluit, maar ook hele andere mooie stromingen heeft. Check 20fm.nl/luister.

0: Nou, er is nieuwe muziek van Madonna, hoor. En aan de PR zal het zeker niet liggen. Of het ook de kwaliteit en goed is gekomen, dat mag je zelf gaan beoordelen. Het nieuwe album van Madonna heet Confessions Part 2.
1: Tot 7 uur. Twente komt thuis.
0: Zojuist hoorde je haar met Borderline. Daarvoor nog Eric Clapton en Forever Man. Twee fijne hits uit de jaren 80 hier bij Twente FM. Het is weekend. Dat is een lekker idee richting je vrijdagavond met de middagshow voor Twente. Vanavond in Enschede nog een leuk feestje op de Oude Markt, waar je gratis terecht kunt. Muziekfeestje met Symfonica. Lijkt me leuk. Ik ga er zelf ook even kijken. Dus misschien een aardige tip. Maar je kan ook naar de Wieso. Die ging gisteren in Wierden van start. Het meerdaagse zomerfestival met ook heel veel vertier in het dorp. De 53ste editie alweer van de Wieso. De Wierdense zomerfeesten tot en met zondag een overvol programma. Dus als je denkt, ik wil nog even wat doen, check dan ook even de website van de Wieso. Want er is genoeg te doen in de streek. En het wordt best aardig weer. Dus ja, wat dat betreft, check ook onze website, hè, twentefm.nl. Daar vind je een agenda met alle activiteiten en dingen die gepland zijn voor de komende dagen. Als je nog wat vulling voor je agenda zoekt, zeg maar. Ja, gewoon lekker met de beentjes omhoog. En niet altijd zo spannende dingen is ook wel eens een keer fijn, hè. Dit is Sam Vender met Olivia Dean. Rain Me In bij Twente FM.

staan met Genesis en I Can Dance. En daar worden Sam Fender en Olivia Dean samen. Rainy en we staan op de drempel van je vrijdagavond. Je weekend is daar. Met onder andere straks nog veel meer nieuws. Vandaag bekend dat de groep ondernemers Twente Airport overneemt. De

0: Luister voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres, zoals muziek.
1: Nou, het mooiste is natuurlijk vinyl, want het is altijd weer, als je zo'n ding uitpakt voor het eerst, dat je denkt, oké, nu is het echt.
0: Discussie.
2: Discussie gesloten, lijkt me.
3: Ja, maar die vetbike kun je ook trappen.
2: Nee, die vetbike kun je trappen, maar je kunt ook gewoon rijden.
3: Oh, is dat zo?
2: Ja, zeker.
3: Oh,
2: ja.
0: En Twentse cultuur.
4: Nou, ik denk dat het ook wel goed is dat mensen beseffen dat je met cultuur natuurlijk ook de gemeente helpt om bepaalde doelen te bereiken, hè, die ze zich hebben voorgenomen.
0: Stream je favoriete radio exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: Voor een fijne prijs met een grote groep vakantievieren? Het kan op de vakantie- en kampeerboerderij van Recreatieverblijf de Roezeberg in Ootmarsum. De ideale locatie om met jong en oud te vertoeven en even tot rust te komen. Ook voor uitstapjes of introductiedagen is de Roezeberg het perfecte low-budgetadres. Er is plek voor groepen van 30 tot 90 personen. Meer informatie op deroezeberg.nl.
6: Bij Tuincentrum Borghuis in Deurningen maak je van jouw huis een thuis. Met ongelooflijk veel tuin- en wooninspiratie op 25.000 vierkante meter. Het hele jaar door de mooiste planten en de nieuwste woontrends. En Tuincentrum Borghuis is iedere dag open. Tuincentrum Borghuis Deurningen, ieder seizoen springlevend.
7: Moet uw auto APK gekeurd worden? Van den Broek Auto's aan de Voltaweg 14 in Denenkamp. Telefoon 0541 356 810. Kijk ook op vandenbroekauto's.nl.
8: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
9: Morse code. The ultimate polo shirt for men. Geweldige pasvorm, unieke details en hoogwaardige stoffen. En in meer dan 40 kleuren op voorraad. Nu exclusief verkrijgbaar op morsecodeclothing.com.
10: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan laat je misschien geld liggen. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com.
11: Het Wooncentrum is de mooiste meubelzaak in de regio. Kom naar de Woonboulevard 38 in Almelo.
0: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Twente FM Nieuws.
12: Goedenavond, ik ben Mark Bert. Het kabinet is niet te porren voor een plan om daders tussen de 12 en 17 zwaarder te straffen. De meeste kinderrechters vinden het niet nodig en zijn bang voor een averechts effect, zegt het kabinet. De hogere straffen zijn een langer onderwerp van gesprek in Den Haag. Het kabinet Schoof dacht er ook over na. In Turkije is de stand-up comedian Deniz Göktaş officieel aangeklaagd voor belediging. Bij de rechtbank stonden tientallen fans, journalisten en politieke activisten die eisen dat hij wordt vrijgelaten. Göktaş werd gisteren opgepakt. Aanleiding zijn grappen over president Erdogan en de Koran. In Gelderland zijn alle archeologische collecties van de provincie nu op één plek te vinden, in Nijmegen. Ze liggen in een nieuw gebouw dat aan het bestaande depot ligt. Vandaag was de feestelijke opening. Je kunt er miljoenen dingen ontdekken die door de jaren heen zijn gevonden. Denk aan spullen uit de Romeinse tijd. En Max Verstappen heeft geen zin om zondag in een Lego-auto te rijden als voorprogramma voor de Britse Grand Prix. We zijn coureurs, geen clowns, zei hij. En de Formule 1 heeft dit helemaal niet nodig. Vorig jaar werd er een sponsordeal met Lego gesloten en werd er ook mee gereisd in Amerika. Het weer nu van Weer Online. Ook vanavond zonnig en droog en het koelt af naar tussen de 12 en 15 graden. Morgen opnieuw een mooie dag. Het wordt dan warmer dan vandaag. En dat was het nieuws van het ANP.
13: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In het oosten van het land viel op de A12 naar Duitsland tussen Arnhem-Noord en Zevenaar een kwartier vertraging. En een stukje verderop voor de grens ook een kwartier extra. Dan de A50 van Arnhem naar Os tussen Knoopend Valburg en Ravenstein een kwartier vertraging. Een bermbrand langs de A73 vanuit Nijmegen naar Venlo zorgt voor een half uur vertraging. Het rijdt langzaam tussen Beuningen en Kuik over 12 kilometer. De N36 van Almelo naar Ommen bij Almelo Noord kun je er 20 minuten langer over. En de N319 Winterswijk-Vorden is in beide richtingen dicht tussen de Duitse grens en Winterswijk. Dat komt door een ongeluk. In het oosten van het land heb je 10 minuten vertraging op de A12 naar Duitsland tussen Oosterbeek en Knoopend Velperbroek. Dat komt door een auto met pech. Een stukje verderop, voor de grens zelf, heb je een kwartier vertraging. En op de A50 van Eindhoven naar Arnhem, tussen Os-Oosten en knooppunt Bankhoef, is de vertraging 20 minuten. En de andere kant op, tussen knooppunt Grijshoort en Ewijk, doe je er ook 20 minuten langer over.
0: Het is zomer in Twente.

0: Als ik dat toch een zomerritje moet bestempelen, dan zou het deze zijn hoor. Ik vind hem lekker. Lekker zomer, McDaddick hoorde je van de Bousa. En daarvoor nog Kensington met Street
1: Twente komt thuis.
0: Welkom in je weekend, welkom in je vrijdagavond. Vandaag 3 juli bij de middagshow voor Twente tot 7 uur vanavond. Met natuurlijk ook de vakantie in aantocht. Heb jij je vakantie al geboekt? Ben je een last minuter? Of heb je al hele concrete plannen? We gaan straks eens even kijken. Wat zijn de meest favoriete vakantielanden van Twentenaar?
2: Twente actueel.
0: En ook natuurlijk andere zaken waar we het over moeten gaan hebben. Vandaag werd bekend dat de provincie instemt met de overname van Twente Airport door een groep ondernemers, waaronder het bedrijf Demcon uit Enschede. Die willen de komende tijd gaan kijken hoe ze de luchthaven verder kunnen ontwikkelen en daarmee economische groei in Twente kunnen aanwakkeren. Nou, zijn dat goede ideeën of gaat het echt als een soort nachtkaars uit? Dat kun je je afvragen, maar ik vind het in ieder geval wel heel gedurfd. Tof dat we in ieder geval mensen hebben die hun nek daarvoor durven uit te steken. Natuurlijk wel een beetje ook in samenspraak met de omgeving, want je zal maar in de buurt van de luchthaven wonen en allerlei geluidsoverlast krijgen. Hoe groot is dat risico? Daar moeten we het ook maar eens even over hebben. En vandaag de eerste officiële dag dat het Diekman, de nieuwe zwembad in Enschede, te bezoeken is voor iedereen. Gisteren werd het zwembad officieel geopend. Na jarenlanger bouw en ook gepraat is er eindelijk een nieuw zwembad in Enschede. Daarmee nemen we afscheid van het aquadroomtijdperk. Ik hoorde mensen wel eens zeggen het aanzoordroom. En er gaat nu een nieuw zwembad komen. Nou, hopelijk een mooie stap voorwaarts ook in Enschede. En vanaf vandaag is het dus ook officieel geopend voor het publiek. Nou, dat en meer. Je leest het ook op onze website 120.nl met onderweg muziek van Elton John en Britney Spears en Charlie Puth. Eerst hoor je nu uit de jaren 80. Aha.

maar één of meerdere keren op vakantie. Dan hebben we het toch goed met elkaar. Dat we gewoon kunnen zeggen, nou, één of meerdere keren staat er ook gewoon bij. Nou, dat is best fors. Maar hou je ook vast voor de volgende. Want 40% van de mensen uit de huishoudens met een laag inkomen gaat op vakantie. Dat is dus minder dan de helft. Die kunnen zich dat permitteren. Van de huishoudens met de hoogste inkomens gaat 87% op vakantie. Dus vakantie is zeker niet voor iedereen weggelegd. De favoriete vakantielanden voor Twentenaren. Met stip op 1 toch nog Frankrijk, Viva la France, gevolgd door Duitsland en Spanje. De top 5 wordt gecompleteerd door België en Italië, blijkt uit deze cijfers. Kun je het jou zitten horen, laatst zijn ook heel veel Zweden. Mensen die zeggen, ik ga naar Zweden. Ja, ik vind het zo heet in Zuid-Europa, we gaan naar het noorden. Dat is natuurlijk ook wat. Moet je wel extra geld meenemen, want Zweden is geen goedkoop land. En de laatste jaren viel me ook op dat Albanië ook zo'n land is wat heel erg in trek was. Nou ja, favoriete vervoermiddel van de gemiddelde tukker is met de auto. Lekker op vakantie met de auto, lekker makkelijk. Gevolgd door het vliegtuig. De trein is minder populair. We maakten namelijk in 9% van de gevallen gebruik van de vakantie met de trein. Ik vind dat ook vooral een signaal aan het Europese treinnet. Want het is niet zo makkelijk om met de trein van het ene land naar het andere land te reizen. Dat is allemaal niet zo lekker op elkaar aangesloten. Het is ook niet heel snel. Terwijl aan de andere kant, als die treinen een beetje snel zouden rijden, best comfortabel natuurlijk met de trein zou kunnen als we dat spoornet een beetje beter op elkaar zouden kunnen aansluiten. Nou, ik zie kansen in ieder geval voor het verbeteren daarvan. Dat dus in ieder geval. Ik wens je een fijne vakantie. Hopelijk heb je de mogelijkheid om er even tussenuit te gaan en even te genieten van iets anders dan de dagelijkse sleur. Twente FM gaat je verblijden met Simply Red zometeen. Elton John en Britney Spears. Hold me closer nu.

Be Started. Daarvoor nog Elton John en Britney Spears. Elton John die Britney bij de hand nam toen zij uit haar curatorschap werd ontslagen, zeg maar. Haar vader was, of haar stiefvader was geloof ik heel lang haar curator. Dat was allemaal Free Britney en dat ging allemaal niet goed. En toen kreeg ze via de rechtbank, eindelijk kreeg ze haar curatorschap terug, zeg maar. En toen zei Sir Elton John, kom Britney, we gaan een liedje maken. Nou, dat werd uiteindelijk Hold Me Closer. Onderweg het streeknieuws, het laatste nieuws uit Twente. Je gaat het zo meteen horen op het presenteerblaadje van de redactie van 1-2.

0: De grootste zomersale van Duitsland bij XXX Lutz in Norton en Salzbergen. Bespaar nu tot wel 77%. Ja, 77%. XXX Lutz in Norton en Salzbergen. Mijn meubelzaak.
1: Grote opruiming bij Modehuis Render in Alstette. Scoor nu merkmode voor hem en haar. Met kortingen tot wel 70%. Modehuis Render in Alstette bij de kerk. 5 minuten over de grens bij Enschede.
0: Nu tijdens de grootste zomeruitverkoop van Duitsland bij XXX Lutz. Krijg nu met vouchers tot wel 25% extra korting. XXX Lutz in Norton en Salzbergen.
2: Ah, mijn rug.
3: Beweeg.
2: Hè? Wat? Huh?
3: Ik ben het. Je rug. Je hebt weer te lang gezeten, hè?
4: Rugpijn? Ga toch lekker wiebelen. Wobbels, wiebelkrukken. Zitten zoals het bedoeld is. Ga naar wiebelkruk.com.
5: Zin in iets anders dan standaard uit eten in Barendrecht? Ontdek Naap, een authentiek Afghaans-Persisch restaurant met huisgemaakte smaken en onze cultuur aan tafel. Even spieken wat er op het menu staat en meteen een tafel boeken? Ga naar naaprestaurant.nl.
6: Zin in Oostenrijk, maar dan dichtbij?

0: Amsterdam onze almhutten voor jouw feest. De Lutjeralm. Reserveer je nu via lutjeralm.nl.
1: Vennegoor Energiemanagement. Jarenlang pionier, nu de specialist in accu-opslagtechniek, zonnepanelen, autolaadpalen, energiemanagementsystemen en regeltechniek. Vrijblijvend gesprek? Kom naar Vennegoor Energiemanagement. Of kijk op vennegoorweerselo.nl. Onderdeel van de Vennegoor Installatiegroep.
2: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
3: Goedenavond, ik ben Frank van der Klucht. Twente Airport gaat definitief naar een groep ondernemers die een startkapitaal van 3 miljoen euro inleggen. De provinciale staten hebben dit donderdag besloten. De luchthaven draait sinds 2017 met verlies en wordt nu nog gerenoveerd voor 5,7 miljoen... waarvan 10 miljoen voor de start- en landingsbaan. De Ronde van Twente vindt zaterdag 4 juli plaats met 2 wedstrijden voor elite vrouwen en belofte. De start en finish zijn aan de Bornebroekseweg in Enter, met routes van 160 en 115 kilometer door het Twentse landschap. De organisatie zet 18 politiemotoren in en 50 verkeersregelaars voor de begeleiding. En sport Remco Pasveer keert terug bij FC Twente. De 42-jarige doelman uit Enschede staat komend seizoen aan bij de eerste selectie en krijgt daarnaast een mentorrol voor talentvolle keepers. Volgens trainer Erik ten Hag brengt Pasveer veel ervaring mee. Naast zijn rol als keeper gaat hij ook samen met keeperstrainer Erik Weghorst jonge doelmannen begeleiden. Ook krijgt hij de kans om zich voor te bereiden op een functie na zijn actieve loopbaan. Heb ik nu het weer voor Twente? Vanavond is de bewolking snel verdwenen. Het is ook zonnig. Komende nacht is het vrij helder met hooguit wat sluierbewolking. En het koelt af naar 10 tot 12 graden. En morgen begint zonnig. In de loop van de ochtend, maar zeker in de middag, zijn er ook weer stapelwolken.
4: Is Dennis Mooij van de ANWB. In het oosten van het land vooral een vertraging op de A73. Daar kom ik zo bij. Eerst de A50 van Arnhem naar Os. Tussen knooppunt Valburg en Ravenstein 10 minuten extra. Dan de A73 Nijmegen richting Venlo. Tussen de afrit Nijmegen en Kuik. 10 kilometer en bijna een uur vertraging. Komt door een bermbrand. De N36 Almelo richting Ommen. Tussen Adorp en Almelo Noord staat 2 kilometer. Dat kost je zo'n 20 minuten extra. De N319 voor de Winterswijk is in beide richtingen dicht tussen Winterswijk en de Duitse grens. Dat komt door een ongeluk. In het oosten van het land heb je 10 minuten vertraging op de A12 naar Duitsland tussen Oosterbeek en knooppunt Velperbroek. Dat komt door een auto met pech. Een stukje verderop, voor de grens zelf, heb je een kwartier vertraging. En op de A50 van Eindhoven naar Arnhem tussen Os-Oost en knooppunt Bankhoef is de vertraging 20 minuten. En de andere kant op tussen knooppunt Grijshoort en Ewijk doe je er ook 20 minuten langer over.
2: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 1twente.nl.

een lange werkweek. Gelukkig niet meer zo heet. Wel met zo'n 23 graden een hele aangename vrijdag. En ook je weekend ziet er goed uit. Straks hoor je daar meer over. Zojuist Chaka Khan en Roofers en Ain't Nobody. En 20 in het streknieuws. Wil je meer nieuws in achtergronden? Dan kun je terecht op onze website

soort sampletjes, joh, daar smulden we van in die tijd. Dat stond allemaal hoog in de hitlijsten. Love for Love van Robin S. Die was ook succesvol. En ook Bluff hoorde je nog met Dichterbij dan ooit. Met een hele lekkere, vriendelijke vrijdag. En ook vanavond en vannacht wat lichte bewolking, maar het zal niet veel zijn. Het koelt af naar een graad of 11. Morgen je zaterdag, het ziet er best aardig uit. Er is wat meer bewolking dan vandaag, maar ook de zon komt er af en toe even bij. En het wordt zo'n 23 graden. Zondag, een beetje hetzelfde weerbeeld. Ook dan is er ruimte voor de zon, wat wolkenvelden en het wordt 23 graden. Nou, de dagen daarna lijkt het een beetje hetzelfde te blijven. Kan begin van de week een spatje regen tussen zitten, maar er is ook veel ruimte voor de zon. Later in de week lijkt de zon de overhand te krijgen en gaan de temperaturen ook verder oplopen. Naar misschien aan het einde van de week wel weer tropische waarden. Nou, ik zit daar niet echt op te wachten, maar tot die tijd genieten van aangenaam Hollands zomerweer. 23 tot 25 graden, ik vind het helemaal prima.

0: naampje toen die jonger was. En SWIMS staat voor Someone Who Isn't Me Sometimes. Acroniem dus van dat zinnetje. En daarmee is het een goede artiestennaam die ook voor veel dikke hits staat. Waaronder Mr. Know-It-All, die gaat lekker. Je draait ook nog hier de Mary Jane Girls in My House.
1: Radio,
0: in My House, zometeen
1: onze gloednieuwe
0: de middagshow, de Guilty Pleasure Friday. Vanaf 7 uur jouw Guilty Pleasures op de radio. Voor de officiële aftrap van je weekend hier op de radio. Ik wens je een fijn
2: muziek. Toen kreeg Petal een hersenstam infarct.
3: We waren in het begin best wel druk met de mens. En toen kwamen ineens de mannen griepen tussen.
1: Discussie. Dan kom je op de lijn, ga je met ons in gesprek, dan grijp je demonstratierecht, maar je blijft met je vingers van andere mensen af. En je gaat andere mensen ook niet bedreigen om je zin te krijgen. En Twentse cultuur.
4: Een krantenartikel hebben gehad van Orgelman Benno is cultureel erfgoed. Ja, nou ja, hier zit hij dan.
1: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech, maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n €500 per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
6: Morse code. The Ultimate Polo Shirt for Men. Geweldige pasvorm, unieke details en hoogwaardige stoffen. En in meer dan 40 kleuren op voorraad. Nu exclusief verkrijgbaar op morsecodeclothing.com.
7: Zin in iets anders dan standaard uit eten in Barendrecht? Ontdek Naap, een authentiek Afghaans-Persisch restaurant met huisgemaakte smaken en onze cultuur aan tafel. Even spieken wat er op het menu staat en meteen een tafel boeken? Ga naar naaprestaurant.nl.
8: Ontdek hoe Oldenzaal door de jaren heen is veranderd. Van klooster tot winkelcentrum en van grafheuvel tot woonwijk. De veranderende stad. Nu in Museum Oldenzaal.
9: Oh nee, mijn remmen. Maar dat geeft niks. Ik bel wel even met Vogelzang. Vogelzang Verzekeringen en Hypotheken. Neemt uw huidige polis vrijblijvend door voor een oplossing op maat. Daarbij wordt gekeken bij verschillende banken en verzekeringsmaatschappijen. Particuliere bedrijven en verenigingen zijn verzekerd van de beste oplossing. Met Vogelzang Verzekeringen en Hypotheken. Nieuwstraat 103 in Oldenzaal of wereldwijd via www.vogelzangverzekeringen.nl.
1: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Twente FM Nieuws.
10: Goedenavond, ik ben Mark Bert. Het gaat niet lukken om treinen vanuit Rotterdam zondag weer te laten rijden. Het is uitgesteld naar maandagochtend. Het is al de vierde keer dat het wordt uitgesteld. De reparatie van de kapotte kabels is monnikenwerk, zegt ProRail. Ze bestaan uit minieme draadjes die één voor één aan elkaar worden gelast. Het OM zoekt naar mensen die discriminerende dingen schreven over spelers van het Nederlands elftal. Ze hadden hun pijlen gericht op Kluivert, Timber en Somerville, die dinsdag penalties misten op het WK tegen Marokko. De KNVB maakte vanmiddag bekend dat er aangifte wordt gedaan van discriminatie en racisme. De paus heeft voor het eerst een toespraak gehouden voor de Verenigde Staten, waar hij vandaan komt. Morgen bestaan ze 250 jaar en daarom hield hij vanuit het Vaticaan een speech. Hij prees Amerika als gastvrij land voor immigranten. En dat is een steek onder water naar president Trump, die immigratie juist een gevaar vindt. En Max Verstappen gaat morgen als derde weg in de sprintrace van de Grand Prix van Engeland. Lewis Hamilton pakt de pole op Silverstone. Zondag is er voor de grote race een optocht waarbij de coureurs in een Lego-auto moeten rijden. Max is tegen die sponsorverplichting. We zijn geen kinderen, zegt hij. Het weer nu van Weer Online. Ook vanavond zonnig en droog en het koelt af naar een graad of 12 in het binnenland en 15 aan de kust. Morgen opnieuw een mooie dag. Het wordt dan warmer dan vandaag. En dat was het nieuws van het ANP.
11: Is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A73 vanuit Nijmegen naar Venlo heb je tussen Nijmegen en Kuik 3 kwartier vertraging. Dat 9 kilometer file door een brand langs de weg. De N319 bij Winterswijk is in beide richtingen dicht tussen de Duitse grens en Winterswijk. Dat komt door een ongeluk. In het oosten van het land heb je 10 minuten vertraging op de A12 naar Duitsland tussen Oosterbeek en Knooppunt Velperbroek. Dat komt door een auto met pech. Een stukje verderop, voor de grens zelf, heb je een kwartier vertraging. En op de A50 van Eindhoven naar Arnhem tussen Os-Oost en knooppunt Bankhoef is de vertraging 20 minuten. En de andere kant op tussen knooppunt Grijshoort en Ewijk doe je er ook 20 minuten langer over.
12: Het is zomer in Twente.
13: Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM.
14: Guilty Pleasure Friday. Wim van

Mind, daarvoor The Manic Street Preachers, Motorcycle Emptiness. Goedenavond. Welkom, welkom. Nieuwe aflevering van de Guilty Pleasure Friday XXL op deze 3 juli. De zomer is begonnen voor sommige

Het was de achterkant van de 12 inch van New Order en die andere. Dit was de Beach, zeg maar. En ja, dat was net zo'n grote disco-knijter als de A-kant van New Order. Welkom, de Guilty Pleasure Friday XXL op deze vrijdagavond. 3 juli, waar ik al zei, veel mensen zenuwachtig, want die vertrekken morgen naar, een ver oord. Sommigen blijven nog even, maar de schoolvakanties zijn begonnen, dus velen zullen ook koffers pakken, alhoewel de grote uittocht eind deze maand plaatsvindt, midden deze maand. Nou ja, ik weet het niet. We gaan ook genieten van als je wat gaat doen. Altijd, oké, straks bellen we met Martin Ancordé uit Onderzaal. Die heeft een nieuwe single, Schat, ik kom zo. We gaan straks bellen met Martin. We gaan ook in het tweede uur het weekend inluiden, zoals het heet. En dat gaan we doen met niemand minder dan de enige echte Randy Medeiros. Dat is de nieuwe single, Mijn Hart Blijft Overslaan. En we gaan er nog wat doen aan de ronde van Twente, want die gaat morgen verreden worden vanuit Enter. Ik ben erg benieuwd, beste mensen. En wat gaat het weer doen? Nou, het is en was vorige week sauna hier in de studio. Dat is nu wat minder. Dat is ook prima. Ook goed. Maar het ziet er nog goed uit. Vanavond verdwijnen de meeste stapelwolken. En is het enkele uren helder. Een matige westenwind neemt later op de avond wat af. Want het woeit best. In de nacht trekken er vanuit het westen uit wolkenvelden binnen. En het koelt af naar ongeveer 13 graden. Zaterdag wordt het 24 graden hier in Twente. Er is een matige westenwind. Zon en wolken wisselen elkaar af. In de middag is het tijd voor wat bewolking. Plaatselijk kan het korte tijd een buitje naar beneden komen. Regen is te veel gezegd. Zondag en maandag wordt het iets minder warm. De temperatuur ligt dan tussen de 21 en 23 graden. Er is veel bewolking en af en toe valt wat lichte regen. Of is er een korte bui?

Het was voor de mensen die afreizen naar Italië of op vakantie gaan. Deze komt binnen via de 120 app. Maar Quella di Pino di Angelo tijdens de Guilty Pleasure Friday XXL op deze vrijdagavond. Mensen kun je ook kwijt. Doe dat via de 120 app of 20fm.nl. Rechterboven zijn de link-icoontje. Makkelijker kan het niet. Straks om 9 uur.

0: Nou, wakker worden zou ik zeggen, hè?
1: Guilty Pleasure Friday.
0: XXL. OOZ96 en Love Religion. Straks gaan we bellen met Martin Anconé.
2: Ook je dieselopslagtank vullen? Oliehandel Roeleveld Rolink levert diesel E en 590 in heel Noordoost-Twente. Vandaag besteld, morgen in de tank. De agrariër, aannemer en transporter kan niet zonder Oliehandel Roeleveld Rolink. Bel voor de scherpste prijs.
3: Bij Roeleveld Rolink, diesel E en 590 zonder biocomponenten.
2: Ga snel naar roeleveldrolink.nl.
4: Vennegoor Energiemanagement, jarenlang pionier, nu de specialist in accu-opslagtechniek, zonnepanelen, autolaadpalen, energiemanagementsystemen en regeltechniek. Vrijblijvend gesprek? Kom naar Vennegoor Energiemanagement of kijk op vennegoorweerselo.nl, onderdeel van de Vennegoor installatiegroep.
5: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan laat je misschien geld liggen. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com.
6: Klaar met gedeelde leads? Lead Queens levert 100% exclusieve leads. Vanaf €20 per lead, exclusief btw. Zonder verborgen kosten en zonder contracten. Benieuwd naar onze leadpakketten? Neem dan een kijkje op www.leadqueens.nl.
7: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
8: Goedenavond, ik ben Frank van der Klucht. Twente Airport gaat definitief naar een groep ondernemers die een startkapitaal van €3 miljoen inleggen. De provinciale staten hebben dit donderdag besloten. De luchthaven draait sinds 2017 met verlies en wordt nu nog gerenoveerd voor 5,7 miljoen... waarvan 10 miljoen voor de start- en landingsbaan. De Ronde van Twente vindt zaterdag 4 juli plaats met 2 wedstrijden voor elite vrouwen en belofte. De start en finish zijn aan de Bornebroekseweg in Enter, met routes van 160 en 115 kilometer door het Twentse landschap. De organisatie zet 18 politiemotoren in en 50 verkeersregelaars voor de begeleiding. En sport Remco Pasveer keert terug bij FC Twente. De 42-jarige doelman uit Enschede staat komend seizoen aan bij de eerste selectie en krijgt daarnaast een mentorrol voor talentvolle keepers. Volgens trainer Erik ten Hag brengt Pasveer veel ervaring mee. Naast zijn rol als keeper gaat hij ook samen met keeperstrainer Erik Weghorst jonge doelmannen begeleiden. Ook krijgt hij de kans om zich voor te bereiden op een functie na zijn actieve loopbaan. Heb ik nu het weer voor Twente? Vanavond is de bewolking snel verdwenen. Het is ook zonnig. Komende nacht is het vrij helder met hooguit wat sluierbewolking. En het koelt af naar 10 tot 12 graden. En morgen begint zonnig. In de loop van de ochtend, maar zeker in de middag, zijn er ook weer stapelwolken.

Mars, All My Soul, nou is alles lekker van Bruno Mars. Zeker weten. Was hij nou niet in Nederland? Gisteren, vandaag? Ik weet het ook niet. Oh, trad hij op ergens in Amsterdam. Bruno Mars, oké. Wees welkom, dit is de Guilty Pleasure Friday XXL. Voor deze 3 juli 2026. Straks bellen we met Martin Anconé. Met betrekking zijn nieuwe single. Ja, op wat lekker natuurlijk. En dit is ook lekker. Kom binnen via de 120-app. Cherries, dit is Murphy's Law.

Guilty Pleasure Friday. XXL.

0: Het is de Summer Jam, het is The Underdog Project. En de Sunclub deed ook mee met, nou ja, dit fijne wijsje. 2003 alweer, is Summer Jam. My god, wat gaat het hard allemaal. Goed, wat ook hard gaat is de nieuwe single van Martin Anconé. Martin, goedenavond.
1: Goedenavond, dag.
0: Ja, ben je een beetje geacclimatiseerd? Want je was heel ver weg, geloof ik, hè?
1: Ik ben een paar weken in Vietnam geweest, inderdaad. Dat was ver weg. Maar het is weer helemaal goed om weer terug te zijn in de Boeselstad.
0: Oh, gelukkig maar. En reis gehad in Vietnam en zo en dat soort zaken?
1: Ja, super. Ja. We zijn daar 3 weken geweest. Dus rondreis, mooi.
0: Oké. Dat is wel even een overgang om weer terug te komen in de Boeselstad dan, lijkt me zo, toch?
1: Nou ja, er is zeker een cultuurshock als je daar bent. Maar het is ook weer heel goed om hier te zijn.
0: Goed zo, want Oldenzaal, dat is jouw hometown, zeg maar. Want daar is Martin Anconé wereldberoemd, wil ik haar zeggen. Een nieuwe single. Ik denk, nou, we gaan eens even bellen. Voordat hij ook nog een keer langskomt in de studio, want dan gaan we nog een keer regelen. Maar het werd tijd, of zien we dat niet zo?
1: Het werd tijd, ja. Nee, het werd zeker tijd. Alleen, ik vind, je moet iets gaan brengen. Als je ook zeker weet dat het ook iets is. En dat heeft even geduurd. En een goede bekende van mij, Harold Daming, die had een aantal nummers geschreven, en waaronder deze. En toen ik hem hoorde, dacht ik van yes, dat is hem.
0: Ja, dat is hem inderdaad. Het is de opvolger van Een Mooie Dag eigenlijk, hè?
1: Ja. Het is een heel ander genre. Het is veel sneller. En een beetje een feestnummertje, hè, voor een beetje een zomersnummertje, maar ook gewoon een feestnummertje. Het is wel lekker, toch?
0: Je denkt de Boesco komt eraan en wat tijd, hè?
1: Ja, het wordt tijd, ja zeker.
0: Hartstikke goed. Zeker. Heb je er zelf nog een vinger in de pap als het om dit soort nummers gaat?
1: Nou ja, we hebben samen geluisterd en we hebben gekeken van wat kunnen we daaraan doen. En de hele tekst is van Harold Daming en een groot deel van de melodie ook. Maar we hebben natuurlijk wel zelf gekeken van wat past en hoe gaan we dat doen. Ja.
0: Ja, ik vind het ook wel mooi dat je zegt van er moet iets op je pad komen. Er zijn ook heel veel artiesten die zeg maar bijna om de 2 maanden een nieuwe single uitbrengen. Ja, daar kun je niet op teren, wil ik haar zeggen.
1: Nee, maar goed, ik hoef daar ook niet op te teren, gelukkig. Ik vind als je iets doet, moet je het ook op een goede wijze doen. Ja. En dat kwam nog niet. En ja, nu komt het wel.
0: Ja.
1: En we zijn nog bezig met nog meer nummers. Dus
0: Okay.
1: Dat is natuurlijk wel even lekker. Ja.
0: Nee, dat is zeker lekker. Nee, maar ik bedoel, je kunt ook langer genieten van een nummer wat je uit hebt. Hè? Ik bedoel, het is jammer dat artiesten plaat uitbrengen. 3 maanden later of 2 maanden later heb je alweer een nieuwe. Ik zou zeggen, doe er even mee, weet je?
1: Ja, nee, zeker.
0: Ja.
1: En dit heeft natuurlijk wel even een aardige tijd nodig voordat het bij iedereen over de bühne is, zo'n nummer. En dat duurt altijd even een tijd.
0: Ja, precies, dat bedoel ik ook. Daarom verbaast me altijd dat we sommigen zo snel dat dingetje doen. De oude is nog niet eens gedaald. Ik denk, profiteer er gewoon even lekker van. Dus dat gaat allemaal goed komen. Hey, nog optreden ze dat soort dingen in de planning? Of moet je echt even bijkomen vanuit Vietnam?
1: Nee. Morgen staan er alweer een aantal dingen gepland. Morgenavond in Op Massum. In de tuinen van Op Massum. Er zijn een aantal optredens, waaronder wij ook. En dat is ik, mijn vrouw en de dochter.
0: Ja.
1: Nou, dan gaan we dit nummer natuurlijk ook zingen, want hun hebben er ook mee geholpen aan het, aan het nummer.
0: Ja.
1: Dus er zijn wat dat betreft optredens genoeg. Ja,
0: gelukkig maar. Ja, maar sta ik nog geboekt bij de Boeskool? Ja, ik bedoel, ik heb het nog niet gezien, het is nog ver weg.
1: Ja, ik ga het nummer presenteren op de Boeskool op vrijdagavond.
0: Oké. Grote podium?
1: Dus, op het hoofdpodium.
0: Oké, top.
1: Dus dat is leuk.
0: Ja.
1: Ja, dan kunnen we ook echt pas horen hoe die echt klinkt als hij over de volledige geluidsinstallatie komt.
0: Ja. Nou, we zijn erbij. Goed, dat duurt nog even. Alhoewel, we kijken tweede weekend augustus. Ja, dat gaat al rap. Voordat je het weet. Zeker. Het is vroeg dit jaar, geloof ik. Komt niet. Het is eerder dan normaal.
1: Ja. Het is volgens mij 7 augustus of zo is dat.
0: Ja, dat is hartstikke goed.
1: Sweet.
0: Hey Martin, kom een keer langs weer in de studio. Altijd gezellig. En
1: graag doen.
0: We gaan hem draaien. Schat, ik kom zo. Martin Anconé. Dankjewel. Goed weekend. Hoi.

0: Pleasure Friday. XXL. Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Ja, de muziek staat op één. Maar ik heb wel de ambitie om echt een lijpe psychedelische show ervan te maken.
0: Discussie.
2: Dat perspectief, dat staat echt onder druk. Hè? Wonen, mijn werk, mijn opleiding. Zeker met de technologische ontwikkelingen als kunstmatige intelligentie.
0: En religie.
1: Zo staat Matthew Ward aan het begin, zoals dat toen heette, van de Jesus Music. En dat was toen echt een genre en tegenwoordig noemen we dat gewoon christelijke muziek.
0: Stream je favoriete radio exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
3: Oude Nijhuis Koeltechniek Weerselo is dé koelspecialist voor het MKW en particulier. Van een koel- en vriescel tot een airco voor een frisse werkplek of woning. Oude Nijhuis levert, installeert, onderhoudt en ontwerpt. Installateur? Wij ondersteunen ook bij het in bedrijf stellen van koeltechnische producten. Oude Nijhuis Koeltechniek.nl.
4: Een betrouwbare elektrakeuring nodig? Scope 8, 10 of 12? Acutis inspecteert onafhankelijk en snel. Ook voor inspecties van energieopslagsystemen in het MKB, retail en de agrarische sector. Kies jij voor Acutis? Dan heb je binnen één dag een nette prijs en is binnen 4 weken de inspectie uitgevoerd. Kijk snel op acutis.nl.
5: Zin in Oostenrijk, maar dan dichtbij? Reserveer nu bij Steakhouse Lützer Alm in Enschede. Gewoon in Twente. Dan eet je de heerlijkste gerechten uit de voortreffelijke open keuken en waan je je toch midden in de Alpen. Met een groep huurt dan onze Almhutte voor jouw feest. De Lützer Alm. Reserveer je nu via lutscheralm.nl.
6: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
7: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan laat je misschien geld liggen. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com.
8: Zin in iets anders dan standaard uit eten in Barendrecht? Ontdek Naap, een authentiek Afghaans-Persisch restaurant met huisgemaakte smaken en onze cultuur aan tafel. Even spieken wat er op het menu staat en meteen een tafel boeken? Ga naar naaprestaurant.nl.
0: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Twente FM Nieuws.
9: Goedenavond, ik ben Mark Bert. Beuningen in Gelderland doet aangifte van vernieling. Gisteravond werd het gemeentehuis beklad met teksten tegen de komst van asielzoekers en de burgemeester is daar woedend over. Laf en respectloos, zegt ze. Het is de bedoeling dat Beuningen ongeveer 100 mensen gaat opvangen. In Catalonië ten noorden van Barcelona woedt een natuurbrand aan de kust, de Costa Brava. In razend tempo is een groot gebied verbrand en 12 dorpen en stadjes zijn in lockdown gegaan. Veel toeristen merken dat ook. Aan de Franse kant is net een grote brand geweest bij Perpignan. In Parijs wordt weer gewerkt aan de Notre-Dame, waar in 2019 een verwoestende brand was. Het grootste deel van de renovatie is achter de rug, maar er moeten ook nog veel dingen gebeuren, zoals ramen van glas en lood. De verwachting is dat de Notre-Dame over 7 jaar weer helemaal de oude is. En Crescencio Summerville schrijft op Instagram dat hij nog steeds baalt van de uitschakeling van Nederland op het WK voetbal. Maar hij baalt ook van racistische opmerkingen die hij en 2 andere spelers kregen nadat ze penalties hadden gemist tegen Marokko. Er is geen plek voor racisme, ook niet in het voetbal, schrijft hij. Het weer nu van Weer Online. Ook vanavond zonnig en droog en het koelt af naar tussen de 12 en 15 graden. En morgen opnieuw een mooie dag en het wordt dan ook wat warmer dan vandaag. En dat was het nieuws van het ANP.
0: Het is zomer in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. Guilty Pleasure Friday. Wim van

Jot of Blue en Malay van The Edge of Desire. Op de Twents Radio, het is de Guilty Pleasure Friday XXL van deze 3 juli. Straks om 9 uur, Michel Otter en mensen nog welkom. Via twentfm.nl, rechterbovenzijde, linkicoontje. Nou, dit is hem dan, helemaal. In de lange uitvoering van bijna 6 minuten. High fashion and feeling luckily late.

Het is High Fashion, Feeling Lucky Lely. Straks spreken we met René Lammertink. Het gaat over de Ronde van Twente, want die wordt namelijk morgen verreden vanuit Ente. Door een deel van Twente. Dat is genieten. Morgen dus.

0: Nakatomi en The Children of the Night op Twente FM. Nou, de Tour de France die begint morgen. Spanning en sensatie, daar doet ook Rick Pluimers mee uit Enter. En we gaan naar Enter, maar dat doet Rick Pluimers niet mee aan de Ronde van Twente. Dat laat hij over aan anderen. En ja, een hele mooie koers morgen. René Lammertink, wat gaan we meemaken?
1: Het is dit jaar alleen twee klassiekers, eigenlijk. We gaan starten met de dames. Dat zijn dames, dat is net zeg maar onder het echte topniveau. Dat zijn dames van Nederlandse en Belgische ploegen. Het is wel internationaal. Vaak hebben ze ook wel allerlei buitenlandse renners verder uit de wereld aan de start. Dus het is best wel een gemêleerd gezelschap. Okay. We zijn met denk ik 140 dames. Zaterdag, we starten om 11:15. Met een klein rondje om Entrein. En dan gaan we zetten we koers richting Markelo. Markeloze berg, Stockholm. Allerlei weggetjes draaien en keren, wat heuveltjes. Dan langzaam over weer terug naar Enter toe. Nog een keer zo'n grote ronde. En dan komt langzaam de finale. Weer een klein rondje om Enter, twee keer en is finish. Rond 13:30. Dat is de eerste koers. En de tweede koers is een koers voor beloften. Dat zijn mannen onder 23 jaar. Dat is weer het Nederlands en Belgische serie van wedstrijden. Ja, die jongens dat zijn semi-profs vaak. Dus die zitten net tegen het echte topniveau aan. Vaak breken ze vanaf daar ook door naar de echte top. Ook heel interessant. Het is de eerste keer dat we dit doen in deze categorie. Do you want a bump?

officiële single van Boney M. Do You Wanna Bump? Gezongen door Bobby. Bobby deed het. En de dames waren nog niet in zicht. Tenminste, al een beetje op de achtergrond. Maar later kwamen ze op de voorgrond. Frank Farian en zijn band. Legendarisch. Het genet waarbij stond, dat maakte niet uit. Het swingde de pan uit Boney M. Wat een succes in de jaren 70 en 80. De Guilty Pleasure Friday XXL. Op deze vrijdagavond. Wensen zijn nog welkom via twentefm.nl. Rechterbovenzijde, linkie koontje. Laat ons verrassen.

0: MC's are
1: Guilty Pleasure Friday. XXL.
0: En The Real McCoy. En Another Night hier op Twente FM. Straks gaan we het weekend nog alleen luiden. We bellen dan met Randy Medeiros. Nee, niet de broer van Glenn. Nee, ander genre. Maar die bellen we wel. En ja, streeknieuws komt er ook aan.
2: Het Wooncentrum is de mooiste meubelzaak in de regio. Kom naar de Woonboulevard 38 in Almelo.
3: Een mooie tuin? Huzink Bouwmaterialen in Geesteren heeft altijd 10.000 vierkante meter keramische tegels op voorraad. Maar ook muurblokken, zand, split, gebakken bestrating en deze betonterrastegels. Bij Huzink in 10 kleuren voor €22,95 per vierkante meter. Huzinkbouwmaterialen.eu.
4: Oh nee, mijn ruit. Maar dat geeft niks. Ik bel wel even met Vogelzang. Vogelzang Verzekeringen en Hypotheken. Neemt uw huidige polis vrijblijvend door voor een oplossing op maat? Daarbij wordt gekeken bij verschillende banken en verzekeringsmaatschappijen. Particuliere bedrijven en verenigingen zijn verzekerd van de beste oplossing. Met Vogelzang Verzekeringen en Hypotheken. Nieuwstraat 103 in Oldenzaal of wereldwijd via www.vogelzangverzekeringen.nl.
5: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
6: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan laat je misschien geld liggen. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com.
7: Zin in iets anders dan standaard uit eten in Barendrecht? Ontdek Naap, een authentiek Afghaans-Persisch restaurant met huisgemaakte smaken en onze cultuur aan tafel. Even spieken wat er op het menu staat en meteen een tafel boeken? Ga naar naaprestaurant.nl.
8: Uw eigen betaalbare droomtuin, dat wil toch iedereen? Rosco.nl. Er is toch ook niks mooier om je eigen tuin te bouwen met professionele hulp. De mooiste tuin, die maak je zelf. Het Rosco-concept is er voor iedereen. Jouw kompas naar een betaalbare droomtuin. Rosco.nl.
9: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
10: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
11: Goedenavond, ik ben Frank van der Klucht. Twente Airport gaat definitief naar een groep ondernemers die een startkapitaal van 3 miljoen euro inleggen. De provinciale staten hebben dit donderdag besloten. De luchthaven draait sinds 2017 met verlies en wordt nu nog gerenoveerd voor 5,7 miljoen... waarvan 10 miljoen voor de start- en landingsbaan. De Ronde van Twente vindt zaterdag 4 juli plaats met 2 wedstrijden voor elite vrouwen en belofte. De start en finish zijn aan de Bornebroekseweg in Enter, met routes van 160 en 115 kilometer door het Twentse landschap. De organisatie zet 18 politiemotoren in en 50 verkeersregelaars voor de begeleiding. En sport Remco Pasveer keert terug bij FC Twente. De 42-jarige doelman uit Enschede staat komend seizoen aan bij de eerste selectie en krijgt daarnaast een mentorrol voor talentvolle keepers. Volgens trainer Erik ten Hag brengt Pasveer veel ervaring mee. Naast zijn rol als keeper gaat hij ook samen met keeperstrainer Erik Weghorst jonge doelmannen begeleiden. Ook krijgt hij de kans om zich voor te bereiden op een functie na zijn actieve loopbaan. Heb ik nu het weer voor Twente? Vanavond is de bewolking snel verdwenen. Het is ook zonnig. Komende nacht is het vrij helder met hooguit wat sluierbewolking. En het koelt af naar 10 tot 12 graden. En morgen begint zonnig. In de loop van de ochtend, maar zeker in de middag, zijn er ook weer stapelwolken.
1: Guilty Pleasure Friday.

Back at you. En it goes like na-na-na-na-na. Hier op Twente FM, dat zijn zomerse klanken. Ja, dat is Ibiza, hè? Nou ja, dat soort dingen. Zeg, dicht bij huis doen we Afrika. Komend weekend is het Afrika Festival in Hermen, morgen en overmorgen. Traditioneel draaien we dan altijd een stukje Youth met tequila. Don't go lose it, baby. Dus morgen en overmorgen in Hermen. Het Afrika Festival, waar je in Afrikaanse sferen.

Youth and Tequila was er ook ooit dus op het Afrika Festival in Hermen. En komend weekend is er weer Afrika Festival, morgen en overmorgen. En dan past dat Don't Go Lose It Baby wel bij. Straks gaan wij bellen met Randy Medeiros. Die gaat het weekend slaan. En deze komt nog binnen via de app. Volsvuurig, Facey op Twente FM.

0: in Polonaise. Het is een feestje. Ron Furik. Hier op Twente FM in de Guilty Pleasure Friday XXL. En het is 8:15 geweest en we gaan het weekend inluiden. Dat doen we met Randy Medeiros. Randy, goedenavond.
1: Goedenavond.
0: Hoe is het met Randy?
1: Ja, helemaal goed.
0: Al vakantie of nog niet? Want hier is vakantie begonnen.
1: Ja, het is vakantie, maar voor mij niet hoor, altijd werken.
0: Oh, potverdorie. Ik ken dat, altijd maar werken. Hè, verdorie.
1: Ja, moet er iets binnenkomen, hè? Rekeningen gaan door.
0: Ja, dat is het probleem, ook in de vakantie. Als je dan thuis komt, ligt er zo'n hele stapel. Tenminste, wat vroeger zo, toen alles nog niet digitaal ging, lag die hele brievenbus vol en zo, en dat soort dingen. Maar dat is gelukkig wat minder allemaal.
1: Hey, ja, meestal als ik van die rekeningen krijg, dan stuur ik ze terug, hoor, dat ik hem niet ken.
0: Ja, precies. Verkeerd adres, hè? Ja, dat soort toestanden. Ja. Heel goed, heel goed. Hey, Randy, hoe lang ben je al bezig voor mensen die je niet kennen, dat soort dingen?
1: Nou, ik ben nog niet zo heel lang bezig met zingen, maar ik ben nu ongeveer een halfjaartje dat ik met de platenlabel zit. En daar is dit nummer alvast uitgekomen. En hier en daar doe ik wat optredentjes en ontwikkel ik mezelf weer naar een nieuw plaatje voor eind van het jaar.
0: Oké, je bent eigenlijk nog maar aan het begin van je carrière.
1: Ja, voor de zang wel, ja.
0: Ja, hoe ben je daar ingerold? Wat is de gedachte erbij geweest?
1: Ja, het is met corona begonnen eigenlijk. Ik werk zelf op de ambulance. En ik zong altijd in de auto, buiten de auto. Thuis zong ik altijd natuurlijk onder de douche. Hè, dat klinkt het beste.
0: Oh ja, dat is goed. Een beetje galm. Ja.
1: Ja. En mijn collega had een keer een video gemaakt toen ik aan het zingen was achter het stuur van de ambulance. Die had ze op TikTok gezet. Ja, dat is een paar keer gelijk gedeeld. Goed opgepakt door de mensen. Leuk commentaar. En toen kreeg ik mijn eerste contract bij Palm Studios. En toen heb ik eigenlijk zelf niks met muziek gedaan. Ik ging er wel iedere week naartoe, maar ja, dat was meer lachen en leuk doen dan dat ik iets met muziek maakte. Helaas is een goede man overleden en de hele tijd niks meer gedaan eigenlijk. En een tijd terug dacht ik van, weet je wat, ik ga eens kijken wat ik kan doen. Nou, toen heb ik één nummer gemaakt. En door dat nummer ben ik in contact gekomen met een platenlabel. En daar heb ik mijn tweede nummer gemaakt.
0: Oké, kijk aan. We zijn in de ambulance.
1: Ja, klopt. De grote gele auto.
0: Daar rij jij op?
1: Daar rij ik op, ja.
0: Je bent de chauffeur?
1: Ja, het verschilt. De ene keer zit ik ernaast en behandel ik de patiënt. En de andere keer ben ik aan het rijden.
0: Oké, helder.
1: Ik heb ik ben toevallig net terug. Ik heb net in Denemarken, Duitsland, weet ik waar ik allemaal heb gezeten voor intensive care patiënten over te brengen ook. Dus ik ben net thuis.
0: Oh, heeft het te maken met die brand in Duitsland of zo?
1: Nee, dat we krijgen regelmatig transfers binnen wereldwijd.
0: Oké.
1: Okay. Deze keer was ik eens een keer aan de beurt om naar het buitenland te gaan. Dus,
0: ja, goed werk.
1: Ik ben vanavond 5 keer teruggekomen hiervan.
0: Oké, goed werk. Fantastisch zeg. Hé, maar dit is dus nog maar het begin. Je moet het dan wel kunnen combineren met je ambulancewerk natuurlijk.
1: Ja, het is soms inderdaad wel lastig. Maar omdat ik vaak werk ik als zelfstandige. En dan heb ik een beetje mijn eigen agenda in de hand. Soms een hele drukke periode, maar het is goed, goed te regelen in mijn agenda.
0: Oké, hartstikke mooi. Goed zo. Hey, ook optredens, is dat ook in de zomerperiode meer optredens? Of begin je daar ook net mee? Of zijn er toch al de feestjes thuis? Of, dat soort dingen?
1: Ik heb wel wat optredens staan. Ik heb, vooral is het nu eigenlijk besloten, feesten waar ik op sta. Maar bijvoorbeeld de avondvierdaagse in Nijmegen, 24 juli, daar sta ik ook op de Meet & Greet podium.
0: Oké, ja, de grote vierdaagse bedoel je toch?
1: Ja.
0: Zo, dat is lachen.
1: Dus,
0: fantastisch feest daar altijd. Te gek?
1: Ja. Ik ben echt benieuwd dat het gaat lopen daar.
0: Ik ben er wel eens, ben al jaren geweest. Het is echt te gek in Nijmegen. Helemaal fantastisch. Maar goed. Goed, wat zit er nog meer in de pen? Tenminste, waar wil je eindigen? Wat is je bedoeling?
1: Ja, al moet ik er 5 jaar over doen, dan maakt me niet heel veel uit. Maar ik hoop uiteindelijk wel meer bekendheid te krijgen met de muziek. En echt wel toch regelmatig wat optredens kunnen doen om de mensen te vermaken.
0: Ja, je hebt je naam wel mee, Randy Medeiros. Ik dacht meteen aan Glenn Medeiros en zo.
1: Ja, dat is mijn oom. Die woont nou in Hawaii in Honolulu.
0: Ja. Dat zou waar zijn, hè?
1: Ja, maar dat is echt een grap.
0: Ben je dat echt, ja? Is dat echt zo?
1: Ja, dan mag ik nou doorneervallen hier.
0: Je gaat hem mede. Ik denk, ja, dat ga je... Echt waar? Oké. Okay.
1: Nee, nou ja, dat is echt waar. Die is nou schooldirecteur van een basisschool in Honolulu.
0: De Glenn Medeiros, ja.
1: De Glenn Medeiros van Nothing Gonna Change My Love For You. Ja, zeker.
0: Och, man. Gewoon schooldirecteur. Ja. Wat goed.
1: Dus, ik ben ook de enigste nog in Nederland eigenlijk, want voor de rest woont iedereen daar. Dus ik ben nog de enigste hier met mijn moeder. En voor de rest, toevallig is mijn zusje net ook 3 weken geleden verhuisd.
0: Och, te gek. Ja, nou, het is van minder, maar ga je ook verhuizen? Nee, toch?
1: Nee, ik blijf lekker hier.
0: Goed zo. Verdorie. Nou ja, Glenn Medeiros, ik denk dat kan dus niet waar zijn. Maar ik ben een beetje perplex, Randy. Fantastisch.
1: Ja,
0: heel mooi.
1: Er zijn wel meer die zeggen van ja, maar jij bent toch geen familie? Ik zeg, ja, ik zeg je wel. En dan geloof ik het niet, en dan bel ik hem of dan laat ik het zien. Oh, echt? Oh, dat is cool.
0: Ja, joh, dikke hit, schat. Of, ja, nou, dat was erg populair eind jaren 80, begin 90. Nou ja, hoe dan ook. Ja, ja. Jouw carrière is ook belangrijk. Dan moet het goed komen als jij ook familie bent van Glenn Medeiros. We gaan het draaien, mijn hart blijft overslaan. Waar gaat hij over, Randy?
1: Ja, het sluit eigenlijk aan op mijn eerste nummer die ik niet officieel heb uitgebracht. Dus niet via een plugin. Mijn eerste liedje heette Droom. En dat was dus dat ik droomde over een vrouw, hè, en over de liefde. En dit liedje sluit er eigenlijk een beetje bij aan. Maar dan in een feestelijk nummer. Dat mijn hart ervan over blijft slaan als ik die vrouw uiteindelijk ontmoet en zie. En ja, wat mee krijg en zo.
0: Oké. Okay.
1: Dus, ja.
0: De strekking van het verhaal is dat hartstikke mooi. Nou, we gaan met jou het weekend inluiden. Dankjewel, Randy Medeiros. Doe je om de groeten.
1: Ja.

0: Guilty Pleasure Friday. XXL. Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Het is inderdaad een, het is een stevig stukje muziek.
0: Discussie.
2: Karbiet schieten, het geldt voor het vuurwerk, het geldt voor Sinterklaas. Er staan nog altijd tradities wat dat betreft onder druk.
0: En Twentse cultuur.
3: Hij natuurlijk ook nog het flagon, hè, in Oortmaske.
4: Ja. Oh ja, in Oortmaske.
3: Ja. Dus eigenlijk moet dat altijd 8 vriegezellen jongs weer van rond de 20.
0: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: Wil jij 500 euro netto verdienen?
6: Wat?
5: Als jij een vakspecialist in de elektrotechniek kent die bij Brusje Elektrotechniek past en ervoor zorgt dat die persoon solliciteert, ontvang je maar liefst een beloning van 500 euro.
6: Wow.
5: Kijk voor alle voorwaarden op werkenbij.brusje.nl/geldverdienen. Brusje doet meer met je.
7: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
8: Morse Code. The ultimate polo shirt for men. Geweldige pasvorm, unieke details en hoogwaardige stoffen. En in meer dan 40 kleuren op voorraad. Nu exclusief verkrijgbaar op morsecodeclothing.com.
9: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan laat je misschien geld liggen. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com.
10: Uw evenement of bedrijf promoten? News Outside regelt het voor u. Magazines, evenementenkranten, professionele en goedkope bouwhekdoeken, spandoeken en banieren. Alles is mogelijk bij News Outside. Bekijk alle diensten of laat u inspireren op newsoutside.nl. Newsoutside.nl.
11: Ontdek hoe Oldenzaal door de jaren heen is veranderd. Van klooster tot winkelcentrum en van grafheuvel tot woonwijk. De veranderende stad, nu in Museum Oldenzaal.
0: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Twente FM Nieuws.
12: Goedenavond, ik ben Mark Bert. In Spanje is een man opgepakt die misschien de natuurbrand heeft aangestoken aan de Costa Brava ten noorden van Barcelona. Dat meldde Spaanse media. De brand heeft veel impact. De bewoners van 12 dorpen en stadjes hebben te horen gekregen dat ze voorlopig binnen moeten blijven. Portugal heeft ook te maken met natuurbranden en kan het blussen nauwelijks aan in zijn eentje. En daarom is hulp gevraagd aan de EU, Spanje en Marokko. De natuurbranden zijn het gevolg van extreme temperaturen. Het is boven de 40 graden in Portugal. Duizenden brandweermensen zijn het vuur aan het bestrijden. Het treinverkeer vanuit Rotterdam naar het zuiden blijft het hele weekend nog plat liggen. Het lukt niet om de kapotte kabels zondag klaar te hebben, zegt ProRail. Want het is een enorm gepriegel met allemaal kleine draadjes die weer aan elkaar moeten. Het wordt maandagochtend. Het is al de 4e keer dat het wordt uitgesteld. En op de A50 is een vrachtwagen weggehaald die vanmorgen kantelde en op de vangrail lag. De weg ging dicht tussen Arnhem en Apeldoorn en de vertraging liep op naar ruim een uur. De weg gaat nog niet helemaal open. 2 rijstroken worden eerst nog gerepareerd en schoongemaakt. Het weer nu van Weer Online. Het koelt vannacht af naar 12 tot 15 graden. En morgen opnieuw een mooie dag. Zon en wolken wisselen elkaar af. Het blijft droog en het is warmer dan vandaag. En dat was het nieuws van het ANP.
13: Dit is Helene de Geest van de ANWB. De N319 voor de Winterswijk is in beide richtingen dicht tussen Winterswijk en de Duitse grens door een ongeluk. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Het is zomer in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. Guilty Pleasure Friday. XXL. Michel Otter.

0: Je zo'n heetse avondje van dat je er helemaal van gaat zweten. Ja, dat denkt Inner Circle in elk geval. Sweat, alalalalalong. Zo heette dat liedje. Goedenavond, welkom. Fijn dat je er bent op deze Guilty Pleasure Friday XXL. Mijn naam is
1: Michel Alter.
0: Zo is het maar net. En ik ben bij je tot de klok van 11. Nou ja, ik heb best wel leuk nieuws, kan ik je vertellen. Ja, echt goed nieuws. Stel je nou voor dat je fan bent van
1: Michel Alter.
0: Dan heb ik echt topnieuws. Ja, want de komende 23 dagen, lieve mensen. Ja, echt waar, 23 dagen is
2: Michel Alter.
0: Elke dag op de radio. Dus ja, je kunt nooit genoeg
1: Michel Alter
0: hebben op de radio.
2: Michel Alter.
0: Zo is het maar net. Ja. Echt waar, jongens. Ja, ik ben hier nu. En natuurlijk ben ik er altijd gewoon in het weekend. Tussen 3 en 6 op zaterdag en zondag met de Alter Show. En ik mag ook de middagshow doen, de lunchshow, door de middag, de komende 3 weken. Markie die is op vakantie en dat mag ik dan doen. En Erik is er ook nog niet, dus mag ik ook vandaag even de Guilty Pleasure Friday XXL doen. Nou, dus het wordt 1 groot feest de komende 3,5 week ongeveer. Ja, ooit ben je...
2: Michel Alter.
0: Moe. Ja, dat dan weer weg. Misschien, ja, dat zou zomaar kunnen. Krijg je er wel een koorstroom van die
2: Michel Alter.
0: Ja, dat kan. Ja, en het mooie is, daar heeft Alex Warren een liedje over gemaakt. Dit is Fever Dream.
3: Vrijdagavond, de Guilty Pleasure Friday.

Unlimited bij de Guilty Pleasure Friday XXL op Twente FM. Het is vrijdagavond, het is 3 juli 2026. En ik ga gewoon lekker veel goede muziek voor je draaien. Ja, gewoon soms goed en soms fout. Dat mag allemaal wel, toch? Ik ga straks even een blik werpen op nieuwe muziek die vandaag is uitgebracht. Moeten we eens even naar kijken. Is er iets bij waarvan ik denk, dat kunnen we even lekker draaien. En voor de rest, gewoon alleen maar prettige muziek. Zoals deze, de Pussycat Dolls en Boston.

0: Phil Collins, I wish it would rain down. Nou, dat is wel goed. Dan kunnen we gelijk even naar het weer kijken. Ja, als je dan toch denkt, ik wil dat het op mij gaat regenen. Ja, de weer-apps die zijn er een beetje... Ja, die zijn er niet helemaal met elkaar eens. Ik heb twee verschillende weer-apps openstaan voor mijn nazen. En dan zie ik dat de ene zegt dat het morgen en zondag en maandag en dinsdag... allemaal best wel grote neerslagkansen betreft. 40%, 70%, 65%, 60%. Maar goed, één druppel vallen is de kans voldaan. Hè? Dat is ook weer waar. En dat het dan een graad of 22 wordt al die dagen. Morgen nog 24 graden. Terwijl een andere weer-app die zegt eigenlijk... ja, er komt misschien wel iets, maar dinsdag pas echt noemenswaardig wat. En dan is dat 4 mm. Dat is ook nog niet zo gek veel. En dan ook een graadje 24, 23 de komende dagen. Dat is toch hartstikke lekker zomerweer? Ja, vind ik wel. En dan als we dan een weekje vooruit kijken... dan krijgen we weer de situatie waarbij het misschien wel richting de 30 graden gaat volgend weekend. Ja, dat zou zomaar kunnen. Zou zomaar kunnen. Ja. Hey, dit is de Otto Show. Nee, dat is niet waar. Dit is de Guilty Pleasure Friday.
1: Waar ik mijn groen koop? Hier bij Groenkoop Friesenveen. Ze hebben volop keuze in tuinplanten en lei- en laanbomen van eigen kwekerij. En het mooie is, Groenkoop plant ze zelfs in de grond. En ik zag op groenkoop.com dat ze ook mooie bossen bloemen hebben. Dus, kijk eens. Mooi, hè? Groenkoop Friesenveen. Dat is gewoon...

0: advies en een offerte. Ook voor rolluiken, horen en raamdecoratie. Knipperszonwering.nl.
1: Hou je huis koel. Knipperszonwering heeft een doel.
0: De schaduwmakers uit het oosten.
2: Ontdek hoe Oldenzaal door de jaren heen is veranderd. Van klooster tot winkelcentrum en van grafheuvel tot woonwijk. De veranderende stad, nu in Museum Oldenzaal.
3: Uw eigen betaalbare droomtuin, dat wil toch iedereen? Rosco.nl. Er is toch ook niks mooier om je eigen tuin te bouwen met professionele hulp. De mooiste tuin, die maak je zelf. Het Rosco-concept is er voor iedereen. Jouw kompas naar een betaalbare droomtuin. Rosco.nl.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
5: Ah, mijn rug.
6: Beweeg.
5: Hè? Wat? Huh?
6: Ik ben het. Je rug.
5: Je hebt weer te lang gezeten, hè?
7: Rugpijn?

0: Toch lekker wiebelen. Wobbels, wiebelkrukken. Zitten zoals het bedoeld is. Ga naar wiebelkruk.com.
1: Klaar met gedeelde leads? Lead Queens levert 100% exclusieve leads. Vanaf €20 per lead, exclusief btw. Zonder verborgen kosten en zonder contracten. Benieuwd naar onze leadpakketten? Neem dan een kijkje op www.leadqueens.nl.
2: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
3: Goedenavond, ik ben Frank van der Klucht. Twente Airport gaat definitief naar een groep ondernemers die een startkapitaal van €3 miljoen inleggen. De provinciale staat hebben dit donderdag besloten. De luchthaven draait sinds 2017 met verlies en wordt nu nog gerenoveerd voor 5,7 miljoen... waarvan 10 miljoen voor de start- en landingsbaan. De Ronde van Twente vindt zaterdag 4 juli plaats met 2 wedstrijden voor elite vrouwen en belofte. De start en finish zijn aan de Bornebroekseweg in Enter, met routes van 160 en 115 kilometer door het Twentse landschap. De organisatie zet 18 politiemotoren in en 50 verkeersregelaars voor de begeleiding. En sport Remco Pasveer keert terug bij FC Twente. De 42-jarige doelman uit Enschede staat komend seizoen aan bij de eerste selectie en krijgt daarnaast een mentorrol voor talentvolle keepers. Volgens trainer Erik ten Hag brengt Pasveer veel ervaring mee. Naast zijn rol als keeper gaat hij ook samen met keeperstrainer Erik Weghorst jonge doelmannen begeleiden. Ook krijgt hij de kans om zich voor te bereiden op een functie na zijn actieve loopbaan. Heb ik nu het weer voor Twente? Vanavond is de bewolking snel verdwenen. Het is ook zonnig. Komende nacht is het vrij helder met hooguit wat sluierbewolking. En het koelt af naar 10 tot 12 graden. En morgen begint zonnig. In de loop van de ochtend, maar zeker in de middag, zijn er ook weer stapelwolken.
2: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 1twente.nl.

Ja, valt mee hoor. Ik ben nog maar 32 minuten bezig of zoiets. Nou, 33, zoiets. Ja. Dus vind ik wel meevallen. Duurt te lang, hoorde je Davina Michel bij de Guilty Pleasure Friday XXL. Je kent Take That nog wel, toch? Jawel, Take That ken je wel. Even, gewoon even een paar kleine voorbeeldjes van Take That. Ze hadden bijvoorbeeld een liedje dat heette Pray. Even kijken of het me lukt om hem zo gauw te pakken. Ja, ik heb hem niet te pakken. Pray, heel bekend liedje, denk ik, of zo. Er zijn natuurlijk veel meer bekende liedjes. Wacht even, we moeten even anders zoeken. Ja, leuk. Back for Good was ook zo'n track die je natuurlijk allemaal wel kent. Hè? Die ging zo. Oh, heerlijk jongens. Prachtig, prachtig, prachtig, prachtig, prachtig. Ga je ze weer spoelen? Ach, hoe mooi, hoe mooi, hoe mooi. Ze hadden ook een liedje van de Bee Gees opnieuw gedaan. How Deep Is Your Love? Ook prachtig, al zeg ik het zelf. Ja, ik vind het mooi. En ze hadden ook zelf nog een liedje dat heet Everything Changes. Maar die jongens, die zijn terug. Tenminste, niet helemaal hoor. Robbie zit er niet bij, maar de rest van de band wel.

Nou, is best een leuk liedje toch? Deze nieuwe van Take That, Sweet July, zo heet hij. Zonder dus Robbie, maar wel met die andere mannen. Hè? Mark en Howard en Gary natuurlijk. Ja, Gary Barlow. Ja. Die doen alle drie nog mee. En Robbie die zegt, nou, ik heb zelf wel een goede carrière. Laat me zitten.

Blijft een geinig liedje er toch? Lee Marlin en Sitting Down Here. Daarvoor hoorde je ook nog The Lost Frequencies met The Feeling. Bij de Guilty Pleasure Friday XXL. Ik weet niet of je de film Toy Story 5 al hebt gezien. Die is sinds een week of twee in de bioscoop. En dat is best een geinig filmpje. Ik heb hem mogen bekijken bij de première in het Prinses Maxima Centrum. Samen met mijn zoontje, die natuurlijk een beetje ziek is. En nou, niet een beetje. Je bent natuurlijk in het Prinses Maxima Centrum. Niet omdat je een beetje ziek bent, maar omdat je goed ziek bent. En daar mochten we dus die film als première kijken. Was op de dag van de première dat hij in de bioscoop kwam, konden wij om 11 uur 's ochtends popcorn gaan eten en die film bekijken. En er zit een ontzettend leuk liedje in. Namelijk de nieuwe single van Taylor Swift. Oh, die is zo gaaf, jongens. I knew it.

It's a Love Thing van The Whispers bij de Guilty Pleasure Friday XXL. Ja, en Erik en Wim die draaien ook altijd verzoekjes natuurlijk op die vrijdagavond. Ik kreeg er eentje binnen van Willem, zie ik staan. En Willem die wou wel Christopher Cross en Ride Like the Wind. Nou Willem, hier is die voor je.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals discussie.
1: Hoe kun je als bestuur zodanig inrichten dat je mogelijk beter je vrijwilligers bij je binnenkrijgt? We hopen dat het resultaat gaat opleveren.
0: Muziek.
2: Die Rhodes doen ze dan het best of zo. Die microfoon had zo hoog. En dat is op zijn tenen staat om erbij te komen.
3: Maar je kan hem ook gewoon lager zetten, hè?
0: En religie.
4: Lofzang aan de drie enige God.

0: Huur dan onze almhutten voor jouw feest. De Lutscher Alm. Reserveer je nu via lutscheralm.nl.
1: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan laat je misschien geld liggen. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com.
2: Het Wooncentrum is de mooiste meubelzaak in de regio. Kom naar de Woonboulevard 38 in Almelo.
3: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech, maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
4: Mooi hold hem, dan ben je welkom bij RTT. Dikke vette voorraad, je krijgt goed advies en lekkere koffie. Zowel voor zakelijk als particulier. RTT in Goor en Nieuwheden.
5: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
6: Twente FM Nieuws.
7: Goedenavond, ik ben Mark Bert. Spanje zet het leger in bij de bosbrand aan de Costa Brava ten noorden van Barcelona. Er worden 200 militairen die kant op gestuurd. Delen van de Costa Brava zijn in lockdown gegaan. Iedereen moet daar binnen blijven. De brand zou zijn begonnen bij werk aan de weg. Door een slijptol, er is iemand opgepakt. Minister Van den Brink voert de druk op gemeenten die geen asielzoekers opvangen. Volgende week moeten ze bij hem langskomen in Den Haag. En dan vertelt hij ze dat ze voor het najaar echt iets moeten doen. Ongeveer 1 op de 7 gemeenten weigert de opvang. Welke dat zijn, maakt Van den Brink ook volgende week bekend. Geruzie in de NAVO. Amerika heeft een apart overleg gehouden met landen die goed hun best doen. Nederland zat daar ook bij, maar Frankrijk, Engeland en andere landen niet. Ze zouden zich buitengesloten voelen en zeggen dat Amerika expres verdeeldheid probeert te zaaien. En in Dalfsen, Overijssel, is de kaartverkoop begonnen voor een concert van Normaal in het najaar. De fans komen uit het hele land omdat het misschien wel hun laatste concert wordt. Sommigen waren er gisteren al en sliepen in de auto. Het is geen toeval dat het concert in Dalfsen is. Het wordt beschouwd als de hoofdstad van Normaal. Het weer nu van Weer Online. Het koelt vannacht af naar een graad of 15. Morgen wordt opnieuw een mooie dag met wolken en zon. En hogere temperaturen dan vandaag, 20 tot 27 graden. En dat was het nieuws van het ANP.
8: Het is zomer in Twente.
9: Twente FM, in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente
10: FM. Guilty Pleasure Friday. XXL.
11: Michel Otter.
12: Michel Otter.
13: Michel Otter.

There's something going on. Frida hoorde je bij de Guilty Pleasure Friday XXL. 10 uur geweest inmiddels. We hebben nog een uurtje te gaan met gewoon lekkere prettige muziek. Ja, weet je, ik vind het zelf altijd een beetje een moeilijke term, hoor. Foute muziek of guilty pleasures. Ja, want dat is toch heel subjectief. Dus alles wat ik zou draaien, zou bij iemand een guilty pleasure kunnen zijn. Ja, dus het is een beetje ingewikkeld, vind ik zelf. Ja. Iets waarvan ik denk, dat is zeker nog geen guilty pleasure, maar wel heel erg fijn.

sommige liedjes, dat zijn toch een soort van tijdcapsules of zo. Hè? Er is iets in die liedjes gestopt wat je altijd doet denken aan een bepaald moment in je leven, in je geschiedenis. Dit liedje van Lionel Richie, My Destiny, die brengt mij zomaar in één keer terug op de Euregio ijsbaan in Enschede. Ken je die nog? Die zat naast de Patmoshal. En dan ging ze op vrijdagavond, was daar de Schaanse disco, één keer in zoveel tijd. En dan ging je daar naartoe en dan kwam altijd dit liedje voorbij. Altijd, altijd. Het zat gewoon vast op het cassettebandje, denk ik. My Destiny, wat leuk, man. Wat leuk, wat leuk, wat leuk. Hey, Bruno Mars, ja, die beste jongen, die kan er wat van. Die is in het land 4 dagen lang. Hij was er gisteravond al. Maar dat niet alleen. Morgen, een zondag en dinsdag staat hij met de Romantic Tour in de Johan Cruijff Arena in Amsterdam dan. En ik heb gevraagd of hij even wou komen om hier een liedje te doen. En dat wou hij wel. Nou, dat is fijn. En weet je, hij heeft Lady Gaga ook nog meegebracht. Had nog wat kosten. We kunnen daar.

this anymore.

0: Bij Tuincentrum Borghuis in Deurningen maak je van jouw huis een thuis. Met ongelooflijk veel tuin- en wooninspiratie op 25.000 vierkante meter. Het hele jaar door de mooiste planten en de nieuwste woontrends. En Tuincentrum Borghuis is iedere dag open. Tuincentrum Borghuis Deurningen. Ieder seizoen springlevend.
1: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan laat je misschien geld liggen. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com.
2: Een mooie tuin? Huzink Bouwmaterialen in Geesteren heeft altijd 10.000 vierkante meter keramische tegels op voorraad. Maar ook muurblokken, zand, split, gebakken bestrating en deze betonterrastegels. Bij Huzink in 10 kleuren voor €22,95 per vierkante meter. Huzinkbouwmaterialen.eu.
3: Hey, monteur, Edwin Evers hier. Wil jij sleutelen aan de mooiste bedrijfswagens en de dikste trucks? Kom maar op. In Groningen, Drenthe en Overijssel zoekt Volvo en Renault dealer Nijwa naar nieuwe collega's. Ben je een starter, allrounder of switcher? Ga naar werkenbijnijwa.nl en misschien vind je jouw match. We gaan elkaar zien op een van de bedrijfsfeestjes van Nijwa.
4: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
5: Goedenavond, ik ben Frank van der Klucht. Twente Airport gaat definitief naar een groep ondernemers die een startkapitaal van 3 miljoen euro inleggen. De provinciale staten hebben dit donderdag besloten. De luchthaven draait sinds 2017.

0: 17 met verlies en wordt nu nog gerenoveerd voor 5,7 miljoen... waarvan 10 miljoen voor de start- en landingsbaan. De Ronde van Twente vindt zaterdag 4 juli plaats met twee wedstrijden voor elite, vrouwen en belofte. De start en finish zijn aan de Bornebroekseweg in Enter, met routes van 160 en 115 kilometer door het Twentse landschap. De organisatie zet 18 politiemotoren in en 50 verkeersregelaars voor de begeleiding. En sport Remco Pasveer keert terug bij FC Twente. De 42-jarige doelman uit Enschede staat komend seizoen aan bij de eerste selectie en krijgt daarnaast een mentorrol voor talentvolle keepers. Volgens trainer Erik ten Hag brengt Pasveer veel ervaring mee. Naast zijn rol als keeper gaat hij ook samen met keeperstrainer Erik Weghorst jonge doelmannen begeleiden. Ook krijgt hij de kans om zich voor te bereiden op een functie na zijn actieve loopbaan. Heb ik nu het weer voor Twente? Vanavond is de bewolking snel verdwenen. Het is ook zonnig. Komende nacht is het vrij helder met hooguit wat sluierbewolking. En het koelt af naar 10 tot 12 graden. En morgen begint zonnig. In de loop van de ochtend, maar zeker in de middag, zijn er ook weer stapelwolken.
1: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 1twente.nl. Michel Otter.

0: kreeg net nog een appje van Robbie.
1: Ja, Rob Williams, hij was een beetje in zijn pikje getrapt. Omdat ik wel Take That draaide. Maar niet hemzelf. Dus nou ja, vandaar. Robbie, ik heb het goed gemaakt bij deze, hè? Ja, dus het gaat heel ver, hè? De rijkwijde van Twente FM, van ons, hier, deze zender, jouw keuze in Twente. Dat zelfs Robbie Williams luistert en dat hij een beetje boos was gewoon op mij. Van ja, waarom draai je wel die drie eikels waar ik niet meer mee op wil treden? En waarom draai je mij niet? Nou ja, bij deze jongen, Let Me Entertain You. Liedje heeft ook al een tijdcapsule waarde trouwens, hè? Dat vertelde ik net over die Lionel Richie, maar deze ook wel. Ja, dit is ook weer zo'n herinneringetje. Ja, je hebt er niks aan, maar ik werk ook in het onderwijs. Dat is mijn bijbaantje. Dit is natuurlijk mijn echte werk. En daar was ik op een gegeven moment... Ja, ik vind presenteren leuk om te doen. En dat deed ik daar dus ook af en toe. Als we weer zo'n zangwedstrijdje hadden en zo. Weet je wel, dat soort dingen. En toen hadden we op een gegeven moment bedacht dat ik dat samen met een collega ging doen. Een vrouw. En toen hebben we samen dit liedje als uuropener, als programmaopener, als showopener gedaan met z'n tweeën. Hebben we dit samen gezongen. Ja, dat klonk natuurlijk nergens na. Maar goed, we hebben het wel gedaan. Dus dat is dan wel heel erg tof, vind ik zelf. Ja, man. Hey, Nothing But Thieves. Je kent ze wel. Ze komen met een nieuwe plaat. Stray Dogs, zo heet die. Dit is alvast de single. Die heet Evolution.

maar fouter dan dit was het niet, hè? Toch, Miranda? Miranda, stop. Miranda. Nee, Miranda, ik vind het niet meer leuk. Stop maar gewoon met zingen. Nee, stop. Miranda, hou op. Als je nou denkt, wat een leuke zangeres. Je kunt haar ook opzoeken op TikTok. Miranda, de TikTok-talent. Echt waar, Miranda, de TikTok-talent. Eerder was het Miranda TikTok Queen, maar nu heet ze Miranda de TikTok Talent. Nou, over talent gesproken, dit is Madonna.

Ach, en Norma Jean Martin. Echt waar, weet je echt. Overdrive, zo heet dat liedje dan weer. Dus dat komt hartstikke mooi uit. Hey, de Guilty Pleasure Friday zit er alweer op voor deze zaterdag, zondag, vrijdag. Wat is het eigenlijk vandaag? Vrijdagavond, 3 juli.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Nou, het mooiste is natuurlijk vinyl. Want het is altijd weer, als je zo'n ding uitpakt voor het eerst, dat je denkt, oké, nu is het echt.
0: Discussie.
2: Discussie gesloten lijkt me.
3: Ja, maar die vetbike kun je ook trappen.
2: Nee, die vetbike kun je trappen. Maar je kunt ook gewoon rijden.
3: Oh, is dat zo?
2: Ja, zeker.
0: En Twentse cultuur.
4: Nou, ik denk dat het ook wel goed is dat mensen beseffen dat je met cultuur natuurlijk ook de gemeente helpt om bepaalde doelen te bereiken, hè, die ze zich hebben voorgenomen.
0: Stream je favoriete radio exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: Ook je dieselopslagtank vullen? Oliehandel Roeleveld Rolink levert diesel E en 590 in heel Noordoost-Twente. Vandaag besteld, morgen in de tank. De agrariër, aannemer en transporter kan niet zonder Oliehandel Roeleveld Rolink. Bel voor de scherpste prijs.
6: Bij Roeleveld Rolink, diesel E en 590 zonder biocomponenten.
5: Ga snel naar roeleveldrolink.nl.
7: Oude Nijhuis Koeltechniek Weerselo is de koelspecialist voor het MKW en particulier. Van een koel- en vriescel tot een airco voor een frisse werkplek of woning. Oude Nijhuis levert, installeert, onderhoudt en ontwerpt. Installateur? Wij ondersteunen ook bij het in bedrijf stellen van koeltechnische producten. Oude Nijhuis koeltechniek.nl.
8: Moet uw auto APK gekeurd worden? Van den Broek Auto's aan de Voltaweg 14 in Denenkamp. Telefoon 0541 356 810. Kijk ook op vandenbroekauto's.nl.
9: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan laat je misschien geld liggen. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com.
0: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Twente FM Nieuws.
10: Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. De enorme explosie bij een flat in de Amsterdamse wijk Osdorp vorige maand had niet voorkomen kunnen worden, zegt burgemeester Halsema bij AT5. Er waren bij de politie geen meldingen over verdachte situaties binnengekomen. De explosie ontstond in een kelderbox waar plofkraken werden voorbereid. 7 mensen raakten gewond. In een woning in Huizen, Noord-Holland, was gisteren een grote brand waarbij 2 gewonden vielen. 1 van hen is aan zijn verwondingen overleden. Er was eerst een explosie in het huis. De politie kan nog niks zeggen over de oorzaak, maar sluit een misdrijf uit. De bewoners van 8 andere huizen kunnen voorlopig niet terug. Het dodental van de dubbele aardbeving in Venezuela is opnieuw opgelopen. Het zijn er nu meer dan 2600. Ook zijn er meer dan 12.000 mensen gewond en 15.000 mensen zijn dakloos geworden. Onder het puin wordt nog steeds gezocht naar slachtoffers. Waarschijnlijk zijn nog tienduizenden mensen vermist. En de voetbalwedstrijd Mexico-Engeland op het WK wordt misschien vervroegd omdat er storm is voorspeld, melden Mexicaanse media. De wedstrijd zou in de nacht van zondag op maandag om 2 uur worden gespeeld en dat moet 8 uur 's avonds worden. De FIFA wil het nog niet bevestigen. En dan nu het weer van Weer Online. Het is vannacht in het noorden bewolkt met kans op een spatje regen. In de rest van het land blijft het droog met 11 tot 16 graden. Morgen veel stapelwolken, maar ook wat zon. Het wordt 20 graden aan zee tot 27 in Limburg. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Het is zomer in Twente.

0: aan verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Toen kreeg Battle een hersenstam-infarct.
2: We waren in het begin best wel druk met de band. En toen kwamen ineens de mannengriepen tussen.
0: Discussie.
3: Dan kom je op de lijn, ga je met ons in gesprek. Dan heb je demonstratierecht. Maar je blijft met je vingers van andere mensen af. En je gaat andere mensen ook niet bedreigen om je zin te krijgen.
0: En Twentse cultuur.
4: Een krantenartikel hebben gehad van Orgelman Benno is cultureel erfgoed. Nou ja, hier zit hij dan.
0: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister. Twente FM nieuws.
5: Goedenacht, ik ben Oscar van Oorschot. De drones die eind vorig jaar rond militaire bases in Brabant en andere plekken in Europa zijn gezien, waren afkomstig van Russische schepen die op de Noordzee lagen. Dat zeggen Britse onderzoekers. Hun onderzoek komt ook met een waarschuwing. Onze luchtverdediging heeft gefaald en dat kan zo weer gebeuren. In Gouda is een man op een motor om het leven gekomen bij een verkeersongeluk. De motorrijder en een automobilist knalden op elkaar. Hoe het precies kon gebeuren is nog niet duidelijk. Op de plek van het ongeluk wordt forensisch onderzoek gedaan. Het was vanavond even schrikken bij poppodium Tivoli Vredenburg in Utrecht. Er was daar een fikse brand uitgebroken en er was veel rookontwikkeling, meldt RTV Utrecht. Na 2 uur was de brand geblust. De oorzaak was waarschijnlijk een sigarettenpeuk. Er zijn geen gewonden gevallen, wel is er een dansfeest geschrapt. En Egypte is na een reeks penalties door naar de 8e finales op het WK. In de reguliere speeltijd werd het tegen Australië 1-1 en in de verlenging werd niet gescoord. Egypte moet het in de volgende ronde opnemen tegen de winnaar van de wedstrijd Argentinië-Kaapverdië, die rond deze tijd begint. En dan nu het weer van Weer Online. Het is vannacht in het noorden bewolkt met kans op een spatje regen. In de rest van het land blijft het droog met 11 tot 16 graden. Overdag veel stapelwolken, maar ook wat zon. Het wordt 20 graden aan zee tot 27 in Limburg. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Het is zomer in Twente.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Ja, de muziek staat op één.
2: Maar ik heb wel de ambitie om echt een lijpe psychedelische show ervan te maken.
0: Discussie.
3: Dat perspectief, dat zat echt onder druk. Hè? Wonen, mijn werk, mijn opleiding. Zeker met de technologische ontwikkelingen als kunstmatige intelligentie.
0: En religie.
2: Zo staat Matthew Ward aan het begin, zoals dat toen heette, van de Jesus Music. En dat was toen echt een genre en tegenwoordig noemen we dat gewoon christelijke muziek.
0: Stream je favoriete radio exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister. Twente FM Nieuws.
4: Goedenacht, ik ben Oscar van Oorschot. Rusland heeft de stad Konstantinivka in het oosten van Oekraïne ingenomen. Het is een strategisch belangrijke stad. Er is meer dan een half jaar om gevochten. President Poetin heeft de Russische soldaten in een tv-interview bedankt. Het is al een tijd geleden dat Rusland gebied veroverde. Een nieuwe hittegolf kan voor problemen zorgen in de Tour de France, zegt de Franse minister. De Tour start komende middag in Barcelona en gaat later vanuit Catalonië het zuiden van Frankrijk in. Precies die gebieden gaan nu gebukt onder felle bosbranden. De minister sluit niet uit dat etappes moeten worden geschrapt of ingekort. Een deel van New York staat vandaag op zijn kop vanwege het huwelijk van Taylor Swift en Travis Kelce. Onder meer Ed Sheeran, Jay-Z en Steven Spielberg zijn gespot bij Madison Square Garden, waar het huwelijksfeest zou zijn. Of het stel al getrouwd is, is niet duidelijk. Ze proberen een huwelijk buiten de spotlights te houden. En meer dan 1000 mensen volgen de WK-wedstrijd Argentinië-Kaapverdi op dit moment in de bioscoop. In Rotterdam zitten 3 filmzalen vol met Kaapverdische fans. De eerste zaal was al binnen een half uur uitverkocht. Rotterdam heeft een grote Kaapverdische gemeenschap. 6 spelers zijn er zelfs geboren. En dan nu het weer van Weer Online. Het is vannacht in het noorden bewolkt met kans op een spatje regen. In de rest van het land blijft het droog met 11 tot 16 graden. Overdag veel stapelwolken, maar ook wat zon. Het wordt 20 graden aan zee tot 27 in Limburg. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Het is zomer in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. De nachtdienst.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Het is inderdaad een stevig stukje muziek.
0: Discussie.
2: Karbiet schieten, het geldt voor het vuurwerk, het geldt voor Sinterklaas. Er staan nogal wat tradities wat dat betreft onder druk.
0: En Twentse cultuur.
3: Hij natuurlijk ook nog het vlugon, hè, in Oortmuske.
4: Ja. Oh ja, in Oortmuske. Ja.
3: Het is eigenlijk met dat altijd 8 vrijgezelle jongs weer van rond de 20.
0: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister. Twente FM Nieuws.
5: Goedenacht, ik ben Oscar van Oorschot. De Nederlandse luchtverdediging schoot tekort toen er vorig jaar drones rondvlogen bij militaire bases in Brabant. Dat schrijven Britse onderzoekers in een rapport. De onderzoekers ontdekten dat de drones afkomstig waren van de Russische schaduwvloot die voor anker lag op de Noordzee. In Overijssel is een fietser zwaar gewond geraakt bij een botsing met een auto. Het gebeurde op de N740 ter hoogte van het dorp Ambt Delden. De fietser is naar het ziekenhuis gebracht. De bestuurder van de auto is aangehouden. Hij heeft waarschijnlijk gedronken. Dierproeven op apen mogen voorlopig doorgaan. Vorig jaar kreeg de Partij voor de Dieren het bijna voor elkaar dat ze zouden stoppen. Maar minister Letschert van Wetenschap zegt dat we niet zonder kunnen. Ze wil over 4 jaar wel kijken of ze nog steeds nodig zijn. En de WK-wedstrijd tussen Mexico en Engeland wordt toch niet vervroegd, zeggen bronnen tegen persbureau Reuters. Die wedstrijd wordt in de nacht van zondag op maandag gespeeld, maar het leek er even op dat die wedstrijd een paar uur vervroegd zou worden vanwege dreigend noodweer. En dan nu het weer van Weer Online. Het is vannacht in het noorden bewolkt met kans op een spatje regen. In de rest van het land blijft het droog met 11 tot 16 graden. Overdag veel stapelwolken, maar ook wat zon. Het wordt 20 graden aan zee tot 27 in Limburg. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Het is zomer in Twente.